Nos as der neem Jesus peiten Jakob en Jakob sinen broeder Johan met zich op een huren boogen op, wo ze alleen weeren. En ze zagen met eenmaal dat Jezus zich ändert, dat zijn gezicht zo gelenst als de zonne schien en ook zijn kleider worden gelenstend wit. En dan zagen de drie jongen, Moses en Elia, met Jezus reden. Dan zegt Peter tot Jezus, haar, dat is goed dat we hier zijn. Want die dat zo recht is, dan wil ik hier drie boden buwen, een van die, een van Moses en een van Elia. Maar während hij nog reed, kwam de dag gewolk even aan en uit de wolk zei de stem, dit is mijn leven zijn met den ik zeer tevreden zie, horcht nu aan. Als de jongen dat hierden even kwam aan zo'n angst dat ze zich met dat gezicht op eerd schmeten. En Jezus ging aan en voet aan en zei, stoot me op en angst je niet. En als ze opkikten, zagen ze zes kennen als Jezus. Als ze van boog herauf kamen, bevol Jezus zijn jongen dat keinem te zijn wat ze op een boog gezien en houden, wat de mensen zien wordt van dood opgestoonen zijn. Dan vroegen de jongen aan, waarom zijn de schriftgeleerden dan dat Elia eerst komen moet? Hij zei toen aan, dat is zo dat Elia eerst moet komen alles traag te stalen. Maar ik zei u, Elia is al hier geweest, bloos ze hebben hem niet anerkend. En deden met hem kracht wat ze willen. En de mensen zien wat je ook zo on je aan te lieden komen. Dan verstonden de jongen dat hij van je houden den deeper reed. En als ze trignum val kamen, kamen man nu aan, kneed zich ver aan en zei haar, erborm die even mijn zeen. Die hebben verchtelijk on je aanstoot te lieden. Eenmaal valt hij hem vier en het nächste maal hem voter. En ik bracht hem nu die jongen, maar die konden hem niet gezond maken. Dan zei Jezus, je verdreidet je schlacht, dat je niet geloven hebben. Hoe lang zal ik nog bij u blijven? Hoe lang zal ik mij nog met u afgeven? Brengt hem allemaal her. Dan reed Jezus ernstig tot hem en de dievel verleid en de jong weer plaatselijk gezond. Dan kwamen de jongen heimlich naar Jezus en zeiden, waarom kon wie den niet uitdrijven? Hij zei toen aan, wil je een geloven zo klein weer? Je leeft mij, want je een geloven houden zo groot als een zaamkoren, wat je tot deze boog zijn, stal die dort aan en die wordt zich dort aan stalen. En je wordt nust onmeerlijk zijn. Emma haan, zo wordt als dit als bloos der fausten en beden uitdrijven. Während ze en Galilea blijven, zegt Jezus toe aan, dat wordt zo eraan komen, dat de mensen zien, wordt de mensen in hen gegeefd worden. Die worden aan dood mogen, en om drie deur wordt hij van dood opstonden. Daar hebben we weer zijn jongen zeer treurig. Als ze naar Capernaum kwamen, kwamen de taxcollecten op Peter en zeiden, betaalt jun leraar niet een tempeltax? Hij zegt, jo. En als hij naar huis kwam, greep Jezus voorop en zei, wat denkst du, Simon? Van wem klaagden de kennis op ieden er een taaks? Van ere berge of van de vreemde? En als hij zei, van de vreemde, zei Jezus te hem, dan zijn de hiesje vrij. Maar omdat ze zich even ons niet oren, ga nu meer en schmied die angelen in, en den eerste vers den du eruit traagst, want u dem dat muil opmerkst, wost u een geldstek te benen vingen. Dat nem en go van mij en die den tempeltags betalen. En die tijd kwamen de jongen naar Jezus en vroegen, wer is de geraadste im himmelrijk? En Jezus roept een kind en staal dat midden onje aan en zei, ik zei u de waarheid, want je niet omkeren en zo worden als de kinder, kan je überhaupt niet in Gods rijk en inkomen. Wer sich so gering stahlt aus dit Kind, als der geratste im Himmelreich. Wer ein so'n Kind abnimmt, an meine Nomen, den nimmt mich selbst ab. Wer aber ein von diese kleine Kinge, der an mich Leben zu Fall bringt, von dem wird beter, wann am ein großer Mehlstein am Holz gehangen wird und dann am Deipen Meer versäbt. Wei die Welt für ihre Versicherungen zum Beisen, Versicherungen worden kommen, aber wei den Menschen, die ich den, die kommen. En wann die Hand oder Fout die Ursache geben zu sinnen, dann hakt die auf und schmied die

Dan fong hy aan te vleken en te schweren en zeid, ek kan den man nie. En plotselig kreeg de hoon. Dan dacht Peter aan die weed, die Jezus te hem gezegd houd. Eie de hoon kreeg woord, worst du die dreimal van mij losgezegd haben. Dan ging hij rund en heel betterlich. Dan somorgens werden alle hoge priester en ältesten uit dem volk taub en besloten dat Jezus zal doodgemerkt worden. En ze bungen hem en leiden hem weg en overgeven hem aan Pilatus. Als Judas, der Jezus verroden houdt, zegt dat Jezus zum dood veroordeeld wordt, deed hem dat leid wat hij gedonen houdt en bracht hij daar dezelfde stekker terug naar de priester en ältesten. Hij zei, ik heb gezindigd, ik heb onschuldig bloed verroden. Ze zeiden te hem, wat heb wie daarmee te donen? Daarmee moet u die zelfs weten. Hij schmeidt dezelfde stekker im tempel aan en ging en hangt zich op. De hoge priester hoven dat geld op. Ze zeiden aber, wie kunnen dat niet in een kous leien, dan dat als bloed geld. Dan besloten ze daarmee dat stek loon te kopen, wo de topstrekker er een leem hernemen, om daarboven de uitländer die in Jeruzalem storven te begroven. Daarom heet dat stek land wat van derde dag blootaker. Dan passiert dat zo als Jeremia gezegd had, ze nemen die dertig zelfde stekker, den priest den dat volk Israel even aan bestemd had, en koften het stek land van de topstrekker, zo als de haar bevolen had. En Jezus stond ver den landeskommandant, en die vroeg aan, best du de Juden erkennig? Jezus zei te hem, du hast zo gezegd. Aber als hij van de hoge priester en ältester beschuldigd wordt, geef hij geen antwoord. Dan zei Pilatus te hem, hörst du nicht wat deze alles jegen diese te zeggen hebben? Aber hij geef aan, nicht een einzige antwoord, zodat de landeskommandant zich toch zeer wundert. De landeskommandant houdt de gewaarheid, dat hij dat volk en gevangenen losgeeft, wanneer ze er vast houden. En den kunnen ze zich wählen. Ze houden dan groot Barabbas vast, einer, die allemaal bekend weer. Als ze dan alle taub wären, zegt Pilatus toe aan, wem wel je dat ik u losgeven zal, Barabbas oder Jezus, die Christus genannt wordt? Hij wist goed dat ze Jezus gebracht houden, wil ze hem afgunstig wären. En bovenaan, als hij op zijn rechterstuhl zat, leidt zijn vrouw hem zeggen, heb nus met den gerechten man te donen. Ik heb hem droom van de veel moest uitholen wij in dem. Aber de hoge priester en ältesten bereden dat volk, dat zij aan Barabbas werden zullen, en Jezus laten doodmerken. De landeskommandant vroeg haar nog eenmaal, wonen van de twee wel je dat ik u losgeven zal? En zij zeiden, Barabbas. Pilatus zei toe aan, wat zal ik dan met Jezus doen, die door Christus genaamd wordt? Zij zeiden, Aula, lood am kritien. En hij zei toe aan, waarom? Wat heeft hij slachtet gedonen? Aber zij schreeuwen bloos nog doller, lood am gekritzigd worden. Als Pilatus zegt dat hij nust aanvangen kon, aber dat het een oproer geeft, neem hij water en wascht zich de hang door ver alle mensen en zegt, ik zie niks schuld aan deze mens zijn bloed, door zijt u zelfs ver. En de mensen zeiden, Aula, zijn bloed zal over ons en onze kinder komen. Dan geef hij aan Barabbas los, en Jezus leidt hij prielen, en geef aan haan dat ze aan kritien kunnen. Dan nemen den landeskommandant zijn soldaten Jezus am rechthuis aan en sammelden de ganze afdeling van soldaten om aan. Ze trokken aan de kleider van lief en nemen aan een bloedrode daak aan. Dan vlochten ze een stachelkroon en zaten hem die op hem kop en geven aan een roerstok en een rechte hand. Ze buigen er de knieën ver aan en begrijsten aan spottend als den Judenkönig. Dan spieren ze nu aan en nemen den stok en sluren hem door met even kop. En als ze hem verspot houden, nemen ze hem de dijk af en trokken hem waar zijn kleider aan en gingen met hem weg, dat hij gekritzigd wordt. En als ze eruit marcheerden, troffen ze Simon, een man van Kyrene, den bedwongen ze Jezus in kriet te dragen.

edval rolde zich in schuim de temul. Jezus vroeg in jong zijn vader, hoe lang heeft hij dat hij met te doen had. Die zei van kind aan. Die heeft aan vuurken, aan vier oder aan water gesmeten, om dood te maken. Waarvan du ergend wou doen kost, dan erboor hem die een halb ons. Of hij kan, zei Jezus. Alles is meerlijk voor dem die dich leeft. Den jong zijn vader schreef plaatselijk, ik leef, halb mij en mijnen ongeloven. Als Jezus dat volk door zijn haanranen, beschwicht hij den onreinen geest en zei, du dover stomme geest, ik gebeid die uit arme ruut te komen en niemals meer triggen en te voeren. Dan schreef die geest en schmeid hem nog eenmaal en een schrakel in aanstoot en verleed hem. Den jong zag het zo nu een doden, dat die mensen zeiden, die is dood. Aber Jezus voet aan een hand en hoofd aan, en hij stond verder op. Als hij terug in huis kwam, vroegen ze de jongen aan heimlich, waarom zij die niet houden kon eruit drijven. Hij zei toe aan, zoon als dit komen daar zes nocht eruit als dergem gebed. Ze verleiden door dan en gingen der Galilea. Jezus wil niet dat iedereen weer weten zal wo hij via. Dan hij leert zijn jongen en zei, de mensen zijn wordt de mensen in de hang gegeven worden. Die worden hem dood maken, aber am drie deur wordt hij opstonden. Aber ze verstonden niet wat hij meent en verchten zich aan te vragen. Dan kwamen ze naar Capernaum en als ze eerst binnen waren, vroeg hij aan, waar even strijd die u hingen wegens. Ze hebben weer een stel, dan ze houden zich hingen wees door even gestreden, waar de raadste onje aan via. Jezus zat zich dol en roept de twaalf en zei, waar de raadste zijn wel, moet zich zelfs als de geringsten stalen en allemans deiner zijn. Dan neemt hij een klein kind en staal dat midden onje aan, en als hij dat op een oren neemt, zei hij toe aan, waar een van deze kleine kinderen en mijn nomen opneemt, neemt mij op. En wer mij opneemt, neemt niet mij op over den, die mij geschikt heeft. Dan antwoord je houden aan en zegt, meester, wie zagen wem en dienen nomen die wil uitdrijven, en wie verboden aan dat wil hij niet einer van ons weer. Aber Jezus zegt, dat zul je dem niet verbieden. Dan wer in mijn nomen wonder deed, kan niet zo bold door opschlachtet van mij reden. Dan wer niet jegen ons es op onze ziet. Ik zei je de waarheid, wer je en mijne nomen, en daarom wil je Christus aan je heren en drunk water geeft, dem wordt dat niet onbeloond blijven. En wer een van deze kleinen, die aan mij leven, een oorzaak geeft te falen, van dem wird het beter dat aan een meelsteen om je nek gehangen en een meer gesmeten wordt. En wanneer die hand die veroorzaakt te zinden, haakt die af. Dat is voor die beter, wanneer du in dit leven maar een hand hast, als beide hang te hebben en in een haal te komen, wo dat vier niemals uitgeeft, wo er warm niet dood konen en dat vier niet uitgeeft. En wanneer die fout die veroorzaakt te zinden, haakt den af. Dat is voor die beter, wanneer du loom dat dit leven juist als beide feit te hebben en in een haal geschmeten worden en dat wo dat vier niemals uitgeeft en wo er warm nicht dood konen en dat vier niemals uitgeeft. En wanneer die uur die veroorzaakt te zinden, riet dat uit. Dat is beter voor die met één uur en Gottesrijk te komen als twee uren te hebben en enthalen vier geschmeten worden. Wer, wo er waarom nicht dood konen en dat vier nie uitgeeft. Dan wie moet in allem met vier gesalten worden en alle opfer worden met zalt gesalten. Zalt is goed, maar wanneer dat zalt eerst niet meer zalt ik eerst. Womit jij dat water zalt ik te merken? Habt zalt en jou zelfs en houd vrede onder een ander. Jezus verleed door en ging in een jutje geënden aan de andere zijde Jordan. En waar hij kwam veel volk nu aan en hij leed aan water zoals hij immer deed. Daar kwamen een fariseer om door met te verzekeren dat ze vroegen of een man zich met raag van zijn vrouw scheiden kon. En hij zei toe aan, wat zegt Mozes in Gesetz? Zij zeiden, Mozes had het toegelaten dat een man zijn vrouw kon een scheidingsbrief schrijven en ergonen laten. Dan antwoordde Jezus aan en zei,
Moses schreef jy dit jy saads, bloos wil jy am horten vol.

het in je zijnen houden, en dat het kracht zou je waast wie als aan wie gezaagd worden. Om 8 uur moest dat kind besneden worden, en hij kreeg zijn nomen, Jezus, groot zoals de engel dat bevolen houdt, nog eie Marie aan de ruur. En als de eerst nog 33 uur te er reinjong tussen bleven wie, zoals Mozes in Jezaads verschreef, brachten de elderen dat kind naar Jeruzalem naar tempel, om arm aan God te overgeven. Dat Jezaad zegt, jeder eerste jong die ter wereld komt, zal den haren als heilig overgeeft worden. En ze willen den haren ook een opfer brengen, zoals dat Jezaad dat verlangt. Een paar turtelduven, oude een paar jonge duven. In Jeruzalem woont dan een man, die heet Simeon. Dat wie een vrome man die God verrichten deed en daar nog luurt dat Israël er heiland komen zal. Simeon houdt den Heiligen Geist, en die houdt aan gezegd dat hij Israël er een Messias nog met zijn eigen uur zijn wordt, eer hij gestorven wordt. Dan ging hij van Geist gedrongen in tempel en aan. Als de elderen dat Jezus kind door aan brachten, zoals aan feer schreven via, dan neemt Simon dat kind op zijn arms en loof God. Hij zegt haar, du hast dien verspreken geholen. Nu laatst du dienen deine in vreden sterven. Nu hebben mijn uren dienen heiland gezeinen. Den du voor alle mensen hergesteld hast. Een licht die heiden de waarheid te brengen. En een heerlijkheid voor dien volk Israël. Jozef en Jezus zijn moeder wonderden zich door even wat Simeon van dat kind te zeggen houdt. En hij geeft aan zijn zegen en zei te Marien, Jezus zijn moeder, dit kind is daartoe bestemd dat er aan in Israël vele woorden te faul komen en ook dat vele der aan woorden opgerecht worden. Hij wordt een teken zijn waar vele woorden door jeien reden. En ook dat die ene zeil wordt een schweert gestoken worden, dat het van een dag komt wat vele mensen hem horten denken. Im Tempel wird dann auch gerodene Prophetin, Auna, Faniel, seine Tochter, die stammt von Assur her. Die wird als sehr alt, 7 Jahre, wie sie befreit warst, und wird nun als eine Weltfrüh von 84 Jahre alt. Die alte Früh verleiht den Tempel nicht, die bleibt dort Tag und Nacht und dehnt den Haar mit Fausten und Beden. Die traf dort dann auch alle an. Dan dankt de God en vertaalt van haren Jezus te alle man in Jeruzalem, die nu dat heil luurden. En als Jozef en Marie alles gedonen houden wat God zijn Jezaads verlangt, gingen ze terug naar huis naar Galilea, naar haar ene stad, Nazareth. Dat kind was groot en sterk en weer zeer klug, en God zijn genood weer met hem. Zijn elderen reisden alle jaren naar Jeruzalem ten Oosterfast. Als hij 12 jaar oud was, gingen zij zoals gewoonlijk naar Jeruzalem ten Oosterfast. Als dat fast even weer aan zijn huis gingen, werd de Jezus jong in Jeruzalem gebleven, ohne dat Jozef en Marie dat wisten. Zij dachten dat weer aan haar gezelschap en reisden een ganzen dag eer ze mank haar vriend en vriendschap aanvangen naar de jong te zieken. En als ze hem niet vongen, gingen ze terug naar Jeruzalem om door te zieken. Om 3 uur vongen ze hem in tempel met de leraars om hem, en dat hij nu aan horicht en vreugden staal. En alle die hem heden wonderden zich wo hij alles verstond en beantwoord. Als ze hem zagen, wisten ze niet wat ze daarvan denken zullen. En zijn moeder zei te hem, zeen, waarom hast du ons dit aangedonen? Kijk mal, dien vader en ik hebben die uit angst gezocht. Hij zei te hem, waarom zocht je nu mij? Wist je niet dat ik en mijn vader zijn huis zijn moest? Maar ze verstonden niet wat hij daarmee meent. Dan ging hij met aan met, en ze kwamen naar Nazareth, en hij gehorcht en weer aan ongedoen. Marie leidt zich al deze weer te horten gonen en vergaut hij niet. En Jezus was op en neemt toe aan wijsheid. En God en mensen houden je faulen aan arm. Als Tiberius im 15. jaar als keizer regeert, houdt Pontius Pilatus de herrschaft in Judea en Herodes in Galilea en zijn broeder Philip over Iturea

en Trachonitis, en Lysias regeert ewe Abelaini. En als Hannas en Caiaphas hohe priester waren, keem God zijn bevel aan je haunen, Zacharias zijn zeen en de wildnis. En hij ging en alle jenen om Jordan en predigt. Bekeert u en laat u diepen. Dan wordt God u de zinden vergeven. Zoals een profeten Jesaja zijn buurt geschreven staat, door schrecht weer in de wildnis, merkt een waagreed van zijn haren, merkt voor amen je likken steek. De leegte zullen alle je veld en de boi en humpels uitgelekt worden. De kromme wee moeten je likken merkt worden, en de roche wee glaut je merkt. En de wereld zal God zijn radung zijn die voor alle mensen is. De mensen kamen bij hem schouwen zich van je honen diepen te loten. Hij aber zeite aan, je schlangenbroedsel, wer haft u je woorden God zijn je recht in de wee te komen? Zorg zo dat je je eerst oprechtig bekeren en fangt niet aan te zeien, wie hebben obrommen als voda. Dan ik zei je, God kan obrommen uit deze steine kinga schaufen. De aks ligt bij de beam aan de wartelen reed. En daarom wordt jeder boom die niet goede vrucht draagt afgehaakt en hem vier geschmeten. De mensen vroegen hem, wat zal wie doen? Je houden ze toe aan, wer twee zouts kleider haft, zal dem eind geven die keine haft. En wer te eten haft, zal dat kracht zo merken. Dan kamen de taxcollector om zich diepen te loten en vroegen, leraar, wat zal wie doen? Hij zei toe aan, collect niet meer als dat je zaats verlangt. Dan vroegen am de soldaten, en wat zal wie doen? Hij zei toe aan, neemt keinem met je wald geld af, en doet keinem falsch beschuldigen, en zie tevreden met jenen loon. Wil de mensen door met rekenden dat Christus komen wordt, wunderde ze al of je haun die oplengt via. Je haun zei toe aan alle, ik deep u met water. De wordt aber einer komen, die sterker is als ik, gegen dem ik dat niet weet zie, dat ik aan de show oplees. Die wordt u met een heiligen geest en met vier diepen. Hij heeft zijn schmiedschaffel en een hand en wordt zijn draasvloer gerindlich reinigen. Den weid wordt hij hem spekker brengen en dat spree hem vier schmieden dat niemals uitgeeft. Hij ermoont de mensen nog der verschillende andere woningen en predigt aan dat evangelium. Als je hand Herodesen den Viertelharscher dort verhält, dort hij zijn Bruder Philips in de frühe Fried houdt, en wer in al dort erreicht, dort hij je donen houdt, leidt hij boven al dort nog je honen enstoppen. Als dat volk is aller gedeipt weer, wordt Jezus ook gedeipt, en als hij bed, mürkt de Himmel zich op. En die Heilige Geist kam en körperliche Gestalt erauf en sah zich op arm so als ne Duw. En een Stem vom Himmel zeed, du best mijn leven zien met den ik zeer tevreden zie. Jezus zelfs weer ongeveer 30 jaar oud als hij zijn dienst aanvang. Ze hielden hem alle van Jozef zijn zeen. Een zeen van Eli, een zeen van Matat, een zeen van Levi, een zeen van Melchi, een zeen van Jana, een zeen van Jozef, een zeen van Matatia, een zeen van Amos, een zeen van Nahum, een zeen van Elzi, een zeen van Nangi, een zeen Mat, en een zeen van Matatias, een zeen van Zemai, een zeen Jozef, een zeen van Juda, een zeen van Johanan, een zeen van Reza, een zeen van Zerubabel, een zeen van Zealtiel, een zeen van Neri, een zeen van Melchi, een zeen van Adi, een zeen van Kusam, een zeen van Elmadam, een zeen van Her, een zeen van Jezus, een zeen van Eliezer, een zeen van Joram, een zeen van Matat, een zeen van Levi, een zeen van Simeon, een zeen van Juda, een zeen van Jozef, een zeen van Jonam, een zeen van Eliakim, een zeen van Melia, een zeen van Menam, een zeen van Matatan, een zeen van Nathan, een zeen van Doften, een zeen van Jesse, een zeen van Obed, een zeen van Boas, een zeen van Zalma, een zeen van Nahason, een zeen van Amenidab, een zeen van Ram, een zeen van Heisran,
en zijn van Peres, en zijn van Juda, en zijn van Jacob, en zijn van Isaac, en zijn van Obraumen, en zijn van Tara, en zijn van Nahor, en zijn van Zeruk, en zijn van Regu, en zijn van Peleg, en zijn van Eber, en zijn van Zala, en zijn van Kenan, en zijn van Arfashad, en zijn van Zem, en zijn van Noah, en zijn van Lamech, en zijn van Matuzala, en zijn van Henoch, en zijn van Jerad, en zijn van Mahalaleel, en zijn van Kenan, en zijn van Enos, en zijn van Zeit, en zijn van Adam, die van God came. Dan kwam Jezus vol van Heiligen Geest van Jordan terug, en werd van Geest in de wildnis gevierd, waar hij 40 deur van Dievel verzocht werd. Hij had aan die deur nust, en als de Eva weer een honger nam. De Dievel zei te hem, wanneer du God zijn zin best, dan je bij deze steen brood te worden. Jezus zei dat staat geschreven, een mens leeft niet bloos van brood, maar van alles wat God gereed heeft. Dan neemt de Dievel aan op een hurenboeien op en leidt aan en een urenblijk alle koninkrijken en de welt zijnen en zei te aan, die wo ik die alle met macht en heerlijkheid toop geven, dan die zijn mij gegeven worden en ik kan die dem geven wem ik wil. En wanneer du mij aanbeden worst, is dat alle dient. Jezus zei dat staat geschreven, die zal zes keinem als God dienen haren aanbeden, en einzig arm zoust u deinen. Dan bracht de Dievel arm naar Jeruzalem en stalt arm op de hechste tempelspets en zeid, wanneer du God zien zijn best, dan spring van door erauf. Dan door staat geschreven, hij wordt zijn engel bevelen, die te bewoorden. Die worden die op een heng drogen, dat u die de feit niet aan einen steen steten worst. Jezus zeid, door es je zegt, du zoust God dienen haren nicht verzekeren. Als de Dievel met al zijn verzekeringen derg weer, verleidt hij arm, bot de nächste gelegenheid. Jezus kwam en den Heiligen Geist zijn kracht trägt naar Galilea, en dat niet spreidt zeer schwind der je ganze gegend. Hij leert in er zijn gogen, en allemaal looft hem. Dan ging hij naar Nazareth, wo hij opgewassen weer. En om Sabbat ging hij in de synagogen en zoals hij dort gewaand weer, en stond op om wat te lezen. En dan wordt den profeten Jesaja zijn schrift gegeven. En als hij dat boek opmerkt, vond hij de steed, waar zo geschreven staat. Den Herren zijn geest ruht op mij, dan hij heeft mij gewählt, de arme dat evangelium te predigen, en geschickt, die met een gebrokenen hart te heilen, de vastgenomenen te predigen dat ze vrij en los zijn, en de blinden dat ze zijning kennen, en die vrij te stalen, die ongedrekt zijn, en te zeggen dat God zijn genoden jou gekomen is. Dan moet hij dat boek touw, en geeft in deine dat trig en zaad zich dool, en alle man en zijn synagoge kijkt nu aan. En hij zei toe aan, vandaar is dit passiert, zoals je gehoord hebben. Ze geven hem alle recht en wonderde zich over de zeligmakende woord die hij reed en zeiden, is dit niet Jozef zijn zoon? En hij zei toe aan, je worden mij bestemd nog dit spreekwoord verholen. Dokter, help die zelfs. Wie hebben gehoord wat du en Capernaum voor grote dingen gedaan hast? Nu doe die hier thuis en die stout ook. Hij zei weer, ik zei u de waarheid, een profeet wordt thuis en zijn stout, geen mol opgenomen. Ik zei u dit, door weer to Elia zijn tijd veel weet vroeger in Israël als de hemel 3 jaar en 6 maanden versloten weer, en even dat ganse land een grote hongersnood kwam. En toch wordt Elia nog geen weet vroeger geschikt buiten een en Zarepta en Sidon. En door weer in Israël to Elisa den profeet zijn tijd, veel uitzeltje. En van die wordt keiner gereinigd buiten na iemand van Syriën. En die aan de schoul weeren, worden alle vlammen dol als ze dat hierden. Ze stonden op en juren aan uit de stoute ruut en nemen aan nou een steilen afgrond op een boy, op den de stout stond, om aan van door erauf te schmieden.
Aber he jink madden derich an en jink sinen waich. En he jink no Kapernaum, ne staut en Galilea, en liet an doa om Sabbat. Ze wunderde sich ewa sine lier, dan do wie ne Krauf do hinga. En de sine gog wie en maun vom Dievel beseten, met en onreinen Geist, de schrie ich so lüd aus he kun, en seed, Lot ons toch, wat hab wie met die Jesus van Nazareth te donen. Beste, je komen ons aan de grond te brengen. Ik weet wer du bist. Du bist God zijn heiljaar. Jezus bevol am streng stel te zijn en uit den maan eruit te komen. De dievel schmeet den dool voor alle mensen en voer eruit, ohne am schoden te doen. En we kwamen alle naar voren en zeiden on je zich, wat is aan deze mens zijn weer van de kracht? Met macht en gewalt je bid hij de onreine geister en die vorne ruut. En wat hij je donen haft, wordt in een ganse jend rondgereed. Jezus verleidde zijn goog en ging bij Simon om huizen aan. Simon zijn schwiermutter leidt on je zeer huurgoed feber en ze bouwden Jezus er te helpen. Hij ging en bekt zich even er en daar zijn gebeden het woord, verleidt er dat feber. En zij stond voort op en bedeind aan. Als de zon om je ging, brachten die mensen alle hand kranken naar Jezus. Hij leidde jedem de hang op en heilde aan. En daar kwamen uit veel mensen dievels eruit en schreeuwen, du best God zien zijn. Hij aber beschwicht die en geeft die niet de gelegenheid te reden, wil die wisten dat hij Christus wier. Jegen morgen ging Jezus nun einsam steen, die Menschen übersachten sich arm, und als sie dorthin kämen, wo hei wir, versachten sie arm dort zu holen, und nicht loten weich zu gehen. Hei aber seht, ich mat auch noch nur andere Städte gehen, dort Evangelium von Gott sein Reich dort auch zu predigen, dann dort erst, wozu ich gekommen sie. Und er hielt an, in der Synagoge in Judäa zu predigen. Einen Tag, als Jesus am See Nazareth stund und das Volk sich am Arm drängt, da Gottes Wort zu hören, sah er zwei Boots am Eiver stehen, während die Fische ihre Naht waschen. Er stieg in das eine Boot hinein, dort Simon sind wir, und sieht, er soll ein Ängstje vom Eiver auffahren. Dann sah er sich dol und lehrt die Menschen von dem Boot. Und als sie abhielt mit Reden, sieht er zu Simon, vor und ab, wo er deep is en lot de naad erop te fashen. Peter zei to am, Meister, we hebben de ganze nacht schwoer geschaft en hebben nuscht gekregen. Ober een doen, wann du zo zeist, dan lot ik dat naad erop. En als ze dat deden, kregen ze een grote schoof fash, zodat er naad aanvangen twee te rieten. Dan wangen ze er een partner im anderen boot, dat die aan zullen komen helpen. En die kamen en ze houden de boots beid zo vol dat die aanvangen om je te gaan. Als Simon Peter dat zag, val hij op knieën voor Jezus en zei, haar, go van mij weg, ik zie een zinja mens. Dan hij en de anderen die met hem waren, stonden over de mausen vast die ze gekregen houden, en groot zo ook Jacob en Johan, ze bedeer zijn zeens. Simon zijn partner. En Jezus zei te Simon, Verg die nicht. Von nu an wirst du Menschen geriepen. Und als sie ihre Boots dann gelaunt hauden, verleiten sie dort alle und gingen mit am Mat. Und dort nehm sich so ram, als he in ne gewisse Stadt wir, kam dort ein uitsalzer Mann und sag Jesus und voll verarm auf dem Gesicht und sein Haar, wann du wirst, du kannst mir reingen. Und he streckt seine Hand uit und schiert am an und seht, Dort war ich daunen, und plötzlich wir sind uitsatz weich. Und Jesus verbot arm dort irgendwem zu sein. Aber er soll gehen und sich den Priester verstahlen und aus ein Getägnis von seiner Reinigung ein Opfer bringen, so aus Moses befohlen hat. Aber dort nichts von was er gedaunen hat, verspreit sich bloß so viel mehr. Und die Menschen kamen beim Schauer, arm zu hören und von ihren Krankheiten geheilt zu werden. Aber Jesus ging vorgen für sich allein, zu beten. Einen Tag, als er lehrt, seiten am Pharisäer und Schriftgelehrte, die uit alle Darpa und Galiläa und uit Judäa und Jerusalem gekommen wären.
en God seine Kraft stond am te hand die Kranke te heilen. Dan brachten Waldje Mana een gelähmden Mann op een bad, den sie versuchten, een end te brengen en ver Jesus hand te leien. Aber als sie keinen Weg fungen, am een end te brengen, wilde so veel Menschen wären, stiegen sie op een Hüsen op en leden die Tielen te zien en leiden am het bad taub medden mankem Volk ver Jesus erauf. Als hij ihren Glauben sagt, seht hij tot den Mann, Mensch, die sind deine Sünden verjeft. De Schriftgelehrten Pharisäer fangen an, darüber nur zu denken und sehen, wer ist dit, der da gotteslasterlich redt? Wer selbst aus Gott kaum Sünden verjeven? Aber aus Jesus ihre Gedanken morgt, seht hij to an, te wat ha je so'ne Gedanken am Horten? Wat ist leichter zu sagen, die sind deine Sünden verjeft, oder zu sagen, steh op und go? Aber dort je weten kennen, dort die Menschen sehen, ob ihr denn die Kraft haft, Sünden zu vergeben, seht hey zu den gelähmten Mann, ich sei die Sto ab, nimm den Bad in gone Hüs. Hey stund plötzlich veran ab, nimm sein Bad ab, dort he lag, jink no Hüs und lobt Gott. Alle Mann staun dort Eva, und sie lobten Gott, und wir käm auch ne Furcht, dort sie sehen, wir haben von der Büte gewöhnliche Dinge gesehen. Als dit even weer, ging Jezus eruit en zag Levi, een taxcollector, en zijn taxboot zetten. Jezus zei tot hem, kom met mij met. En Levi stond op, verleed alles en ging met. Dan reed Levi bij zich in huis een grote gastmaaltijd uit, en daar waren een grote schoof taxcollector en nog andere die met hem toep hadden. Aber de schriftgeleerde en fariseer grunsten door even te zijn jinge en zeiden, waarom doe je met taxcollector en zender toep eten en drinken? Jezus zei toe aan, de gezonde brokken den dokter niet, den brokken moet de kranken. Ik zie je komen de zender aan te sporen en om te keren, en niet de gerechte. Zij zeiden toe aan, je houdt zijn jinge fausten en beden vurken, en zo ook de fariseer ere, over die jinge eten en drinken. En hij zei toe aan, kan je den brieg om zijn vriend wat doorbrengen, dat de fausten, zolang als de brieg om bij aan is? Aber de tijd wordt komen, wanneer de brieg om eerst wordt van aan waargenomen zijn, dan worden ze fausten. Dan reed hij toe aan dergen gelijknis. Keine neid en niet kleed, zeg op een oude ten op, wie dan redt hij dat niet en twee, en dat niet vlek paust niet op dat oude en op. En er jit ook keiner nieuwen wien en oude wienladers in hen. Van de nieuwen wien worden de oude laders opplaatsen en de wien verkwedden en de laders weer verbrokt. Op een nieuwe wien moet een nieuwe laders gegoten worden, dan blijft beides goed. En wer oude wien gedronken haft, haft niet voort en daarst nog niet, en hij zegt de oude erst beter. Dat neemt zich zo om dat Jezus een zauberterje je treedvlekken ging, en zijn jinge plakken zich oren en rubbelden die met de heng uit en oudten de kiena. Een je fariseer vroegen, waarom doe je om zaubert, wat je in dat je zaad zes? Jezus zei te aan, heb je niet geleest wat dooft en die met hem weeren, deden als zij hongerig weeren? Wo hij om Gottes huis ging en dat brood oud dat God je weet weer, en ook die geeft die met aan vieren, dat wie jij dat je zaad, dan dat brood weer bloos voor die priester te eten. En hij zei toe aan, die mensen zien es ook haar even den Sabbat. Aan een ander Sabbat ging hij in een synagoge en een leed. En daar weer een man, dem de rechte hand verdreigd weer. En de schriftgeleerde en fariseer posten zeer genijf op no arm, te zijn of hij om Sabbat heilen wordt. Ze zachten nu een oorzaak om te beschuldigen. Hij aber wist wat ze dachten en zei tot den Mann met de verdrehte hand, steh op en kom her. Hij stond op en keim nu ver. Dan zei Jezus te aan, ik wil je eind vragen. Wat darf einer om Sabbat doen, goudet oder schlachtet, mensen leven raden oder verdorven? Jezus kijkt aan alle aan en zei tot den Mann, strak deine hand uit. Hij deed dat, en zijn hand weer zo gezond als de andere. Zij hebben weer een dol, genoeg raag te even, en rood schleugden onder een ander,
wat ze met Jezus doen willen. En die tijd ging Jezus een dag aan een boy te beden, en hij bracht de nacht toe om gebed te God. Samarius roept hij zijn jongen naar zich en wil zich uit aan 12, die hij apostel naamt. Simon, den hij Peter naamt, zijn broeder Andres, Jacob en Johan, Philip en Bartholomeus, Matthias en Thomas, Jacob, Alfeus zijn zoon, en Simon, Zelotes genaamd, Judas, Jacob zijn zoon, en Judas Iscariot, die hem verroden deed. Hij ging met anderen op en stond voor het glik weer met een schoof van zijn jongen, en ook een grote deel mensen van Judea en Jeruzalem en van Tyrus en Zieden, die al meer liggen, die gekomen weer om te heren en van ihre krankheiten geheeld te worden. En ook zonen die van anderen in geesten gekweeld worden, en die worden geheeld. En die mensen proefden om alle aan te scheren, dan van aan kwam de kracht die aan alle heeld. Hij kijkt zijn jongen aan en zei, zelig zij je armen, dan dat Gottes rijk is juunt. Zelig zij je, die nu hongeren, dat je zullen zout worden. Zelig zij je, die nu hielen, dan je worden lachen. Zelig zij je, want de mensen die om de mensen zijn, zien het halven halsen, versteten, beleidigen en een slechte nomen geven. Dan ziet vrouwen springt uit vrede, dan am hemel wordt je loon groot zijn. Dan dat is wat jene voorderste profeten ook toegezaad hebben. Aber wij jy, die door rijk zijn, jy hebben jene troost al waai. Wij jy, die nu val en zout zijn, dan jy wordt hongeren. Wij jy, die hier lachen, dan jy worden truuren en helen. Wij jy, van allemaal goud van jy reed, dan dat is wat jene voorderste van die valse profeten deden. Aber ik zei te jy, die me heren, habt jy een vriend leef, en doet die goede die jy halsen, zegen die jy vleken, en bet voor die jy beleidigen. En wer die op ene baag slijt, dem hol die ander ook aan. En wanneer die weer de jaak waag neemt, dan jaf am ook dat haamt. Wer die am wat prachert, dem jaf dat. En wanneer die weer dat dien je waag neemt, dan vader dat niet treg. Doet je ook dat voor anderen wat je anderen wilde wensen voor je te doen. Wat heb je van een dank te ver, wanneer je die goed zendt, die je goed zendt? Dan die zenders en ere leef hebben ook goed. En wat heb je van een dank doorver, waar je die goed te doen, die je goed te doen? Dan dat doen die zender ook. En wanneer je die leen, van die je dat rekenen terug te krijgen, wat heb je van een dank doorver? Dan de zender liegen andere zender ook. Van deze rekenen kracht te veel trek te krijgen. Oba, hebt je een vriend leef, dood goudet en liet, door wo je nust rekenen trek te krijgen, dan wordt je een loon groot zijn en je worden in alle hechsten zijn kinger zijn. Dan hij is to de ondankbare bezewichter ook goed en vriendelijk. Daarom ziet barmhartig, groot zoals je vader barmhartig is. Doet niet rechten, dan word je ook niet gerecht worden. Verdampt anderen niet, dan word je ook niet verdampt worden. Verjeeft en je wordt verjeeft worden. Jeeft en je wordt een gouden moot, doolgedrekt, toopgeschadderd, een eeuwig val en een schootje jeeft worden, dan wat die moot, die je van anderen brokken, wordt je ook toegemeten worden. En hij reed toe aan der geen gelijknis. Kan een blinger en blingen leiden? Worden die niet bij de groven en invallen? Een leerling stijt niet even zijn een leraar. Aber wer uitgeleerd is, wordt zo zijn en als zijn leraar. Waarom zetst du den splatter en dien broeder zijn uur, en zetst den balkje niet en dien eigen uur? De woek haast du to dienen broeder zijn, broeder, laat mij die den splatter uit dem uur nemen, wann du den Balken in den eigen uur nicht setzt. Heichler, trag die erst den Balken uit den eigen uur uit, dann wirst du besser sein können, deinen Bruder den Splatter uit dem uur zu tragen. Dann ein guter Baum tragt nicht schlechte Frucht, und ein schlechter Baum tragt nicht gute Frucht. Jeder Baum ist an seine Frucht zu kennen. Einer pflegt nicht Viehen von Disteln,
oder Weindruven von einem Brombeerbosch, und goder Mensch wird uit dat gode en seinem Horten abgespeckert, godet für den Tag bringen, und ein schlechter Mensch bringt von dort schlechter en sein Hort abgespeckert, schlechtet für den Tag. Dann wovon dat Hort voll ist, redt dat Mühl. Worum nahen Jimmy Haar, an donen doch nicht, wat ik u sei? Ik wou u wiesen, met wem de te vergelijken is, de no mij kämt, en heert wat ik zei, en dat dan ook deed. De is met een mens te vergelijken, die een huis buurt en deep wat op een steen groef om den grond door en op te laaien. Als dan een huur woord ik heem, rijdt de stroom num huis op touw, en kon dat ober nicht bewegen, dan dat stond op een steen grond. Wer ober heert en dat nicht deed, die is met een mens te vergelijken, die zijn huis ohne grond op de eerd buurt, en de stroom reedt zich door naun, en het huis valt bol taub en de schoden weer groot. Als Jezus de menschen alles gezegd houdt wat hij wil, ging hij naar Kapernaum. En een officier zijn knecht, den hij veel reken, lag doodskrank. Als hij van Jezus heerd, schickt hij de Joodse ältesten aan te beden, han te komen zijn knecht gezond te maken. Als de ene Jezus kwamen, prachten ze aan op eerens en zeiden, de is het weet dat die dat voor hem deist, dan hij haft een leef voor ons volk en haft ons een schuld gebuurd. En Jezus ging met aan met, en als ze eerst niet te weet af van huis weeren, schickt de officier vriend aan te zeggen, haar, bemerk die niet wieder. Dan ik zie het niet weer dat du on je mijn dag kämst. Daarom heb ik mij niet weer geacht, zelfs naar die te komen. Aber zei du bloos dat woord, dan wordt mijn knaag gezond worden. Dan ik zie zelfs een man, die de regering on je doen is, en heb soldaten on je mij, en wanneer ik te eenem zei, go, dan gaat die, en te anderen kom, dan kämt die. Wanneer ik te mijn knaag zei, doe dit, dan deed die dat. Als Jezus dit hier wundert hij zich even aan en draait zich naar de mensen en zegt, ik zei u dit, zo'n geloven heb ik niet gemol in Israël gevangen. Dan kwamen de mannen die geschikt weer een trekken om huis en zagen dat de kranke knaag gezond werd. Bald daarop ging Jezus naar de stad, na in genaamd, en zijn jongen en een schoof andere mensen kwamen ook met. Als hij naar de noem Stoutspoort kwam, droeg ze rood en doodje mensen uit. De moeder, een weetvrouw, er een eindje zijn. En uit de stout kwamen een schoof mensen met haar. Als de haar er zag, jammert aan dat even er en zei, heel niet. Dan ging hij haar en leed zijn hand op het zorg en de dreiger stond stil. Dan zei hij, jonge man, ik zei die, sto op. En die daar weer doodje was, recht zich op en vond aan te reden. En hij geeft de moeder er een zin. Dan even kwam allem de heilige eervorcht. En ze loofden God en zeiden, on je ons is een grote profeet opgestonden. En God is gekomen zijn volk te helpen. Dit nieuws van Jezus spreid zich over gans Judea en alle omgeënden. Dan vertaalden Johan zijn jinge aan alles wat vergevallen weer. Dan roept Johan twee van zijn jinge en schickt die naar Jezus en leidt aan vreugen of hij die weer die er komen zal, of zelf wie naar een ander luren. Als de mannen haan kwamen, zeiden ze, Johan de Deper heeft ons geschickt die te vreugen of du de best die er komen zal, of of wie nog naar een ander luren zullen. De tijd heilt Jezus rood veel van ere gebreken en pleuren en van beze geister. En heilt vele blingen, de uren dat ze zijn kunnen. Dan zegt Jezus aan, God zag je honen wat je zijnen en je heert hebben. De blingen zijnen, de lome gonen, de uitzeltje worden rein, de dove heren, de doden stonen op, en de arme wordt het evangelium gepredigd. En zelig is die die zich niet even meer ooit. Als die van Johannen geschickt eerst waag werden, vond hij aan tot de mensen van Johannen te reden. Als je in de wildnis en gingen, wat reken je te zijn? Een schelproer met dat de wind hanen herweid? Op een wat ging je kicken? Wil je een man en fijne wieke kleider zijn? Kijk de mol,
Menschen an ihre Kleider, die da hoch herleben, sind am Königshaft zu fingen. Aber in der Wort ging ich kicken. Ein Prophet? Jo, und ich sage ju noch mehr als ein Prophet. Das ist der, von dem es geschrieben steht, kickt. Ich werde die meinen Engel vorabschicken, die da den Weg für dir reden mögt. Dann ich sage ju, dass die Hunde Deiper ein gerater Prophet ist aus irgend Sestwehr von einem Frühmensch geboren. Und doch ist der Kleinste am Gottesreich gerater aus Hei. Und all die Menschen, sogar die Tagskollekte, die Jesus hielten, jeven Gott reicht, und sie hauten sich mit ihr Hauen seine Daubt Deiper loten. Aber die Pharisäer und Schriftgelehrte, die den Gott sein Rot veran selbst verachten, und leiten sich nicht von am Deipen. Mit wem kann ich die Menschen von dörden Tag verglicken? Wo liegen die Hahn? Die sind so als Kinder, die auf dem Marktplatz sitzen und einer zum anderen schrien. Wie spielten die Fleet und die tanzten nicht. Wie sungen Klögerleider und die hielten nicht. Dann die Hunde Deiper käm und aut nicht Brot und trunk nicht Wein, dann seht je die Hauden Dievel. Die Menschen sehen, als sie kommen und aat und trinkt und die sagen, kickt und freter und Wien süber, die Tagskollekter und Sünder erfremd. Aber Weisheit wird von all ihre Kinder gerecht vor dich. Dann laut einer von den Pharisäer am Ehren mit am Tub zu eten. Und er ging bei den Pharisäer am Hüsen hin und sah sich am Dersch. Und der staut wie eine Früh, die in Sünden lebt. Als der dort antwortet, dass Jesus bei den Pharisäer am Hüs am Dersch saut, bracht sie ein Glas voll Dieresalveil. Sie ging hängen, am Stohnen und hielt den Funk an, um mit ihrer thronende Feit zu wauschen, und drehte mit ihrer Haar. Sie kost am de Feit und gut am de Eil durch Eva. Aus der Pharisäer, der am Engelot haut, der sah, sehen he zu sich selbst, wann des Mann ein Prophet wie, wird he weten, wer ein Wort dit von der Sünde früh erst, der am angeschiert haft. Und Jesus seht zu am, Simon, ich hab die Wort zu sagen. Und he seht zu am, Meister, sei. Einer haut zwei Männer Geld geliehen. Einer wie am ne Sum von 500 schuldig, und die andere 50. Sie können am dort beide nicht betonen, und ich streckt an die Schuld. Sei mir mal, wohne von die beiden wird am dort meiste regnen. Simon seht zu am, ich nehm an, den he dort meiste geschenken haut. Du hast recht, seht Jesus. Dann dreht Jesus sich nur die Früh und seht zu Simon, sitzt du diese Früh? Ich käme bei dir am Hüsen an, und du gibst mir nicht Worte, die Feit zu waschen. Sie aber haft mir die Feit mit ihrer Thronen gewaschen und mit ihrer Haar auf dem Kopf gedreht. Du hast mir kein Kuss gegeben, aber diese Früh haft von dann aus ich an den käme, nicht nur gegeben, meine Feit zu kussen. Du hast mir nicht Eil auf dem Kopf gegoten, aber diese Früh haft mir scheinreckende Eil über Feit gegoten. Darum sei ich die, sind viel Sünden vergeeft. Darum ist ihre Leib so groß. Dann wem auch wenig vergeeft ist, dem seine Leib ist auch so viel weniger. Und Jesus sagt zu ihr, die sind deine Sünden vergeeft. Dem hat am Top am Dach sollten fangen dann an, zu sich selbst zu sagen, wer ist dit, diese gar Sünden vergeben hat. Dann sagt Jesus zu dir früh, du bist durch deinen Glauben gerad. Acht. Go in Frieden. Und dort nehmt sich so herum, dass Jesus bald darauf durch all ihre Städte an Darpa ging und predigte das Evangelium vom Gottesreich. Und die 12 Jünger kamen auch mit. Und auch einige Frühes, die von bösen Geister und Krankheiten wären geheilt worden. Da wie Marie von Magdala, und die 7 Diebels zurückgefahren wären. Und Herodes sind deine, Kusa, seine Frau Johanna, und Susanna, und manche andere, die von ihr haben Gott gejeft hauden, für arm zu sorgen. Und als sich viel Volk taubgesammelt haut, und andere noch uit alle Städte kämen, red he derchen Glücknis. Da jenken maune rüt seine so zu sein, und als er seid, voll walket besied weich, da wortet verklungt, und de Vögel kämen, und fraut not ab. Walket voll op en Stein, und sobald es dort abkäm, verdreh dort, wie dort nicht Feuchtigkeit haut. Worte von vollmanke Disteln, und die Disteln kämen auch ab und steckten dort.
Aber wat er van val op goede eerd, dat kwam op en bracht 100 mal zo veel. En als hij dit gezegd had, schreeu hij, wij oren haft, dem lood hieren. Dan vroegen ze de jinge aan, wat dat gelijknis te bedienen houdt. Hij zei, u is het gegeeft, de geheimnissen en Gottes rijk te weten. To de andere overredek en gelijknissen, dat ze dan nog kijken, kennen en dat over niet zijn. Dat ze dan nog horen en dat over niet verstaan. Dat gelijknis is dit. De zoot is God zijn woord. Die aan de zeed waag zijn die daar heren. Dan komt de dievel en neemt aan dat woord uit hem hoort en waag, dat ze niet zullen geloven en geraad worden. Maar die op hem steen zijn die waar ze dat woord heren, dat dan met vrede opnemen. Maar die hebben niet waardelen. Ze geloven een tijd lang, maar wanneer eerst verzekeringen even aankomen, vallen ze af. En dat woord maakt het distelen val, zijn die dat woord heren, die dat dan over van de zorgen im leven, den rijkdom en dat plezier steken loten, dat het niet val was. Aber die zoot op een gouden land zijn die dat woord heren en dat oprechtig en een gouden hoort opnemen en die geduldig blijven wat ze vrucht brengen. Keiner wordt een lamp aanstecken en die dan met een gefeest bestelpen of in een bad stalen. Aber stelt die op een lampenholer dat die in inkomen dat licht zijn in kennen. Dan du erst nuscht so heimlich, dat het nicht wort für den Dach kommen, en nuscht so verstörken, dat het nicht wort gefungen en an Licht gebracht worden. Darum sieht versächtig, wo je horchen. Dann wer immer du haft, dem wort mehr gegeven worden, wer aber nicht haft, von dem wort doch dort genomen worden, wat he doch dort he haut. Dann kämen seine Mutter en breiden nur arm, en können oberwegen dort viele Volk nicht dich bekommen. Dann wird an von wem gesagt, dass seine Mutter an breiter Büten stunden und am seine mochten. Hei aber seht zu an, meine Mutter und meine Brüder sind diese, die Gott sein Wort hören und dann wird es sagt. Nun nehmt sich dort einen der bestimmten Tag so ram, dass hei und seine Jünger in ein Boot entstehen und dann seht hei zu an, will wie etwas mehr nur der andere sieht vorn. Und sie leiden los. Jezus aber schleip hing wees aan, dan keem een gewaltige windstorm over meer. Ze kregen zoveel water en boot, dat ze in je voor waren. En ze kemen een wurken arm op en zeiden, Meister, Meister, wie komen arm? Dan stond hij op en beschwicht den wind en dat tobende water. Dan leidt de wind no en dat wordt ganz stil. Hij aber zeit aan, woer is jun geloven? Aber sie wunderte sich uit Furcht und sehten einer zum anderen, wer kann dit sennen? Dann er haft an je beiden dit Wort über Wind und Water an de Jehorchen arm. Dann fuhren sie eva nur die Gadarene erjähend an der andere Sied von Galiläa. Und als sie auf dem Land stieg, bejähend am ein Mann uit de Stadt, der auch lang Dievels gehaut hat. Er hat keine Kleider an und lebt auch nicht in ein Haus, aber hat sie ihn verblieb in der Gereva. Als er Jesus sah, schrie ich he los und fall ver am Hahn und said, Recht lüd, wat hab ich mit dir zu donen, Jesus, den höchsten Gott sin sehen? Ich bed quäl mich nicht. Dann he gebot den anderen Geist uit den Mauner rüte kommen, dann die haut am auch lang geplört. Sie hatten am Faust genommen und hängen feit haut am mit Keden gebungen. En doch, wann die Dievel am Ewa keim, reit hij de Keden twee en wordt van am in de Wildnis gedreven. Jezus vroeg am, wo hij heet. Hij zei, Legion. Dan hij houdt veel Dievels in zich. En ze prachten am, aan nicht im Aufgrund in te schecken. Door op een boy großen Herd Schwien, dan prachten ze am, dat hij aan zo loten in de Schwienen in voren. En hij geeft dat touw. Dann fuhren die Dievels uit den Menschen rüt und fuhren in die Schwienen an, und die Herd moracht über eine steile Kant am Meer an und versopen. Und aus die Schwien hört sagen, was passiert wir, rannten die nur die Stadt auch auf dem Land und vertalten, was geworden wir. Dann gingen die Menschen heran, zu sehen, was passiert wir, und kämen nur Jesus und fangen den Mann, uit den die Dievels rüt gefahren wären.
an an ewa keim ne farcht, außer den Mann vernünftig am Denken an die Kleid, wie Jesus verfeit zette sagen. An die dat je seinen Hauden vertalten an, wo die Besetne wie geheilt worden. Dann keim dat Volk uit de ganze Gadarenische am jegen Tau. An pracherten am, dat hij er jegen verloten soll, dann an Hauden eine grote Angst gepackt. An hij stich entboten an en Vortrag. De man uit den de Devils rütje vor weeren, prachert Jesus, als hij bij am blieben kon. Aber Jesus schickt am Weg en seed, go ne huis en vertal an door, wat voor grote ding Gott voor die je donen haft. En hij ging trig, der je ganse staut en vertalt wat Jesus voor grote dingen am je donen houd. En als Jesus trig kam, nemen ze hem op, dan ze houden al alle nu am je luurt. Je rood dan kam je Iris, en verstonende man uit de schoul, voll Jesus verfeit en prachert am nu zijn huis te komen. Dan zien het Einzige Tochter, 12 Jahre alt, lag abstorben. Aber während er ging, drang dort Volk an. In der Früh, der 12 Jahre geblatt hat und alles, was sie zum Leben hat, verdoktert hat, und doch von keinem kon geheilt worden, die kam von hingen an Jesus an und fout am bloß umkleid, und sie hielt plötzlich ab mit Bleiden. Dann seht Jesus, wer hat mich angeschiert? Als sie dort alle verstreiden, seht Peter zu ihm, Meister, das Volk drängt und schifft die, und du fragst noch, wer die angeschiert haft. Aber Jesus seht, mi haft, wer angeschiert, ich mag dort von mi ne Kraft darüber jink. Als die Früh sagt, dass sie damit nicht kon je heim blieben, funkt sie an zu zettern und kämen schmeit sich Jesus verfeit und seht zu ihm, dort für alle Menschen, worum sie am angeschiert haut, und wo sie plötzlich wie geheilt worden. Dann seht he zu ihr, Tochter, dein Glauben haft die geholpen, go in Frieden. Während he noch red, käm einer von den Synagogen verstohlen sein Hüs und seht zu ihm, deine Tochter ist all gestorben, dann lot den Meister nimmer zufrieden. Aber als Jesus dort hört, seht he zu ihm, fercht die nicht, gleiflos. Dann wird er gesund worden. Als he im Hüs ging, leit hij keinem met en en komen, buiten Peter en Jacob en Johannen, en dat kind er vader en mutter. Bennen wordt om dat kind je hield en je truert, aber hij zei, ze zullen niet hielen. De is niet dood, de slaapt bloos. Ze überlachten even arm, dan ze wisten dat de dood wie. Aber hij schijkt de aula ruut, neem er aan de hand en zei, kind, sto op. Dan kam de geist trig en er aan en, und sie stund plötzlich ab, und er befohl an, er wollte zu eten zu geben. Und ihre Eltern verwunderte sich. Aber er befohl an, dort keinem zu sagen, was passiert wird. Dann ruft Jesus seine 12 Jünger taub und jef an Kraft und Vollmacht, über alle Diebel und auch Krankheiten zu heilen. Und er schickt an, dort Gottes Reich zu predigen und die Kranken zu heilen. Und er seht zu an, nehmt nüscht mit auf jene Reis, nicht Gonstärke, nicht Tauschen, nicht Brot und nicht Geld, nicht einmal ein zweites Hemd. Und wo immer je einen Hüsten hingehen, da blieb was je von dort wiedergehen. Und wenn sie je wohl nicht abnehmen, dann geht von so einer Stadt weg, und um anzuwarnen, schädet je den Stoff von der Feit. Dann geben sie sich auf den Weg, und gingen derche Städte und predigten dort Evangelium und heilen die Kranke. Aus Herodes, der über Galiläa herrscht, hier wird alles passiert, wisst er nicht, was er denken soll. Dann eingeseden Jehan wird vom Tod abgestohlen. Eingeseden Elias wird für den Tag gekommen. Eingeseden auch, dass einer von den alten Propheten abgestohlen wird. Herodes aber sieht, Jehanen habe ich selbst den Kopf aufhaken lassen, aber wer ist das, von dem ich all das hier? Und er sagt nun die Gelegenheit, am zu seinen. Und aus der Apostel trägt kämen, vertalte sie ihm alles, was sie gedonen hauden. Dann nahm er an mit, und sie gingen für sich allein, nun steht in Bethsaida. Aber aus das Volk dort antwort, gingen sie ihm heran. Hei heit an willkommen, und red to an vom Gottesreich, und wem dort fehlt, den heilt hei. Und aus das Ofenwort kämen die 12 und seden to ihm, schickt dort Volk weich. Dort sie nur die Städte und Landschaften in der Umgehung gehen,
dat ze on je daar komen en wat te eten vingen. Dat wie zijn hier op een stap. Aber hij zei toe aan, jeeft je aan te eten. Zij zeiden, wie hebben hier niet meer als 5 brood en 2 vers. Buiten wie zullen voor al deze mensen gaan eten kopen, dan er werden ongeveer 5000 man. Hij zei te zijn jenger, laat aan zich 50 am schouwer dol zaten. En zij deden dat, en schaften dat, dat ze zich alle dol zaten. Dan neem hij de 5 brood en de 2 vers en kikte op naar hemel, dankt ervoor en broek dat en geeft de jenger dat, de mensen ver te zaten. Ze aten alle en worden zout en ze lozen nog 12 kar brokken taup, die even gebleven waren. Eenmaal als Jezus voor zich alleen in gebed weer, kwamen ze in de jenger er ook aan. Dan vroeg hij aan, wer die mensen zeiden dat hij weer. Ze zeiden, je houden de deeper. Eentje ober zijn die best Elia. Eentje zijn die best een van de oude profeten van dood opgestonden. Hij zei toe aan, ober wer zei je dat ik zie? Peter antwoord en zei, du best God zien Christus. Hij waren dan streng dat keinem te zijn en zei de mensen zijn moest nog veel lieden en van de eldesten en schriftgeleerden en hoge priester versmeten worden. Hij wordt doodgemerkt worden, aber wordt den derde dag van dood opstonden. Dan zei hij toe aan Aula, wer met mij metkomen wil, moet van zichzelf vergeten en dergelijk zijn kriets op zich nemen en metkomen. Wem dat door hem te donen is zijn leven te raden, wordt het verlieren, aber wer zijn leven om in het halve verlieren wordt, wordt zich dat raden. Dan wat haft een mens daarvan, wanneer hij die ganze welt gewendt en ober zichzelf verliest en in de grond brengt. En wer zich met mij en mijn wereld schämt, met dem wordt de mensen zien zich ook schämen, wanneer hij in zijn heerlijkheid en in voordat zijn heilige engel er heerlijkheid komen wordt. Ik zei u de waarheid, hier stonden einde die den dood niet schmaken worden, wat ze dat Gottesrijk zijn worden. Ach, door nadem dat Jezus dit gezegd houdt, neem hij Petren, Johannen en Jacoben en ging met aan op een boogen op, om te beden. En während hij beed, ändert zich zijn gezicht en zijn kleider worden schlok wit. En met eenmaal stonden 2 mannen, Moses en Elia, door en reden met Jezus. Die werden in heerlijkheid gekomen om met hem door even te reden, wo hij naar God zien willen en Jeruzalem sterven zal. Aber Peter en die met hem waren, waren zeer schleperig en als ze eerst ganz wakker waren, zagen ze zijn heerlijkheid. En die 2 mannen die bij hem stonden. En als die Jezus verleiden, zei Peter tot Jezus, Meester, dat is voor ons goed hier te zijn. Laat ons 3 zelten opstalen, een voor die, een voor Mozes en een voor Elia. Hij wist niet wat hij zei. Während hij dit zei, kwam de wolk met een schouten even aan en ze verchten zich als ze en de wolk ernen kwamen. Dan kwam de stem uit de wolk en zei, dit is mijn lieve zoon, horcht nu aan. En als die stem verschwonk, wie Jezus daar alleen. De hielden dat voor zich en reden tot keinem daarvan wat ze in die tijd beleefd houden. Als ze de nächste dag van boer hierop kwamen, trof zich dat zo dat met aan met eenmaal een grote tjoof mensen bejeenden. En met eenmaal schreeg een man uit het volk, Meester, ik bid die, kom, kijk doch naar mijn zoon, dan ik haar bloos den einen zoon. Am kreeg een geest te holen, dat hij plotseling opschreekt. Daarop kreeg hij den aanstoot, zodat hij uit hem muil schuimt. Die verlaat am faust niemals en brengt am schier in de grond. Ik prage die jenge dat zij den uitdrieven zullen, aber die kunnen dat niet. Dan zei Jezus toe aan, o je ongelevende verdreidet geslacht. Hoe lang zal ik nog bij u blijven en mij met u afgeven? Breng den zoon maar her. En während de jong haan kwam, schmeit die dievel am vader am aanstoot haan. Dan bevol Jezus den onreinen geest te verloten. Hij heil dat kind en geef zijn vader den vader. En ze staunden alle over God zijn heerlijkheid. Aber während alle man bewundert wat Jezus gedaan houd, zeid hij te zijn jinger, zorg zo dat je heren wat ik zei. Dan dat is meest zo wiet dat de mensen zijn wat de mensen in de hen gegeven worden.
aber sie verstanden nicht, was sie sehen, und dort war, was für ein Geheim geholen, dass sie dort nicht begriffen konnten. Und sie färchte sich, um zu fragen, was er gemeint hat. Dann fangen die Jünger an, sich darüber zu streiten, wer unter an die Ratster sein wird. Als Jesus vernahm, was sie bei sich im Horten dachten, nahm er ein kleines Kind und stahl dort bei sich an. Und seht an, wer immer das kleine Kind in meinen Namen abnimmt, nimmt mich ab. Und wer mich abnimmt, nimmt den ab, der mich geschickt hat. Aber der geringste unter jü, wird der Ratster sein. Dann seht Jaun, Meister, wie sagen wem an deinen Namen die will uttrieben, und wie verboten am dort will er nicht einer von uns erst. Aber Jesus sagte am, verbeit am dort nicht, dann wär nicht je in uns erst ab unser Sied. Aus der Zeit noch kam, dass er soll trägen im Himmel genommen worden, entschloss er sich direkt nach Jerusalem zu gehen. Er schickt Wurtdreher vorab, die gingen an den samaritischen Tarpen an, dort für am alles reiten mögen. Aber die nehmen am dort nicht ab, weil sie sich vorgenommen haben, nach Jerusalem zu reisen. Und aus den Jünger, Jörg und Johann dort sagen, sehen die Haar, soll wie vier vom Himmel rauffordern, diese über sie zu bringen, so als Elia deed? Er überkickt sich arm und beschwicht an und sieht, weht je nicht von, was für ein Geist je staumen? Dann die Menschen sehen es nicht gekommen, dort Menschenleben zu vernichten, aber dort zu raden, und sie gingen nur an andere Darb. Als sie verlängt im Wach gingen, seht wer zu am Haar, ich will mit dir mitkommen, und don't wo die Hand jäst. Jesus seht zu am, die Fass haben ihre Lache, die Vögel im Himmel haben ihre Naster, aber die Menschen sehen haben noch nicht einen Platz, seinen Kopf Hand zu leihen. Dann seht hey zu den anderen, komm mit. Die aber seht Haar, lot mich erst gehen in meinen Vater begraben. Jesus sagte am, lot de doodje ere doodje begroven, du aber go en predig dort Gottes reik. Dann seht noch ein ander to am haar, ek wel metkommen, aber lot mi eerst gonen van mine Familie Aufschied nehmen. Jesus aber sagte am, wer seine Hand am Pluch leicht und dann Trick trägt, es am Gottes reik nicht zu brocken. Dorop wähl die Haar sich 70 andere und schickt die 2 und 2 taub versig nur all die Städte an Darpa zu gehen, wo hei reken Hahn zu kommen. Hei seht an, die Arend es ab ihrens Grot, wo da sind mal wenig Arbeiter. Prachat den Haaren, den die Arend gehirt, Arbeiter zu schicken zu Arenden. Gut, ich schick ju so aus Lamamanke Wilf. Nehmt nicht ne Geldtausch, nicht in Sack und nicht Schlore mit, und begreist keinem hinge weges, ob wir immer je einen Hüs ankommen, sprecht in Frieden über dort Hüs. Und wann du an Friedenskind wohnt, wird jün Frieden über am blieben. Wann aber nicht, wird die Träg über jü kommen. Und dort Hüs aber blieft, eet und drängt, wird sie jü geben, dann ein Arbeiter erst in Lohn wird. Je soll nicht von ein Hüs um anderen gehen. Wann je eine Staud an den kommen, wo sie je abnehmen, do eet, wat sie je versaten. Heilt die Kranke, die da sind, und sagt an, dat Gottesreich erst an no an je kommen. Aber wann je eine Staud an den kommen, wo sie je nicht abnehmen, dann geht er rüt op a Gaus und sagt, wie waschen uns zu jene schauen, so go den Stoff auf, der uns von jene Staud anhängt. Aber dit soll je weten, dat je dat Gottesreich dich behauden. Aber ich sage jü, so dem Wort an jenem Tag leichter aufkommen als so eine Staud. Weh die Kurazin, weh die Bethsaida. Und diese große Wunder, die bei jü gedohne worden, während an Tieres und Sehenden gedohne worden, die haute sich längst Sack angenommen, eine ausgesäten und sich bekehrt. Das Wort für Tieres und Sehenden am Gerecht leichter sein als für jü. Und du Kapernaum, die du Himmel hoch erhoben bist, die warst mit einer Halle aufgestarrt worden. Wer nur jü horcht, horcht nur mich. Wer jü veracht, veracht mich. Und wer mich veracht, veracht dem, der mich geschickt hat. Dann kämen die 70 Frau, trägen sie den Haar, und dienen Nomen, sind uns der gute Diebel ungedohn. Hei aber seht du an, ich sag den Sotun aus dem Blitz vom Himmel faulen. Kick dem mal. Ich hab jü die Kraft gegeben, auf Schlangen und Skorpionen herumzuklungen.
en even den fiend zijn je wal te stonen, en je wordt dat nog schoden. Doch je vrijheid zal niet doorhebben zijn dat je de geister on je doen zijn. Vrijheid je door toe dat je namens am himmel je schreven stonen. Dan vrijheid Jezus zich am geist en zegt, ik dank die voor de aan haar

dat veel profeten en kennen je dat zijn wollen wat je zijn, of bij kreeën dat niet te zijn, en heren wollen wat je heren, of hebben dat niet geheerd. Bij een gelegenheid stond een schrift geleden op, en om Jezus op een proef te stellen, zei hij, Meester, wat moet ik doen om dat eeuwige leven te oorven? Hij zei te hem, wat staat om je zaad geschreven? Wat laatst die door? Hij zei, du zoust Gott dienen haren van ganzem horten, van ganzer zeil, met al dine krachten en al dine gedanken goed zennen, en dine nächsten zoust du zo goed zennen als die zelst. Dan zei Jezus, du hast du raag gezegd, du dood, da wirst du leven. Dan wil hij zich nog zelfs raag voordien en zei te Jezus, wer is mijn nächster? Dan antwoord Jezus aan en zei, da ging een mens van Jeruzalem erauf naar Jericho, en val de rijber in de hang, die reten aan de kleider van lief, sloegen aan bloedrig, gingen weg en leiden aan half dood liggen. Daar traf zich zo dat een priester denzelfde weg erauf ging, en als die den man zag, ging die aan de andere zijde voorbij. Groot zo ook een leviet, als die wat doorkeem en den man zag, ging die aan de andere zijde voorbij. Aber als een Samariter op naar zijn reis wat doorkeem en den man zag, erbor hem de zich even aan. De ging haan en bebonk aan zijn wunden, goot door eilien wienen en, dan zat hij hem op zijn ezelen op, neem hem nu een gasthuis en bezorgde hem. Als hij nächste dag verloten wil, geef hij den wiert 2 zelver stekken en zei hij zal den bezorgen, en wat het meer kosten wordt, wordt hij aan betalen wanneer hij terug voorbij kwam. Wonen van die 3, denkst du weer een nächste aan dem, die de rijber in de hang gevallen werden? De schriftgeleerder zei die zich even aan erbormd. Jezus zei te hem, dan go en doe ook zo. Als Jezus en zijn jongen wieder gingen, kwamen zij nog een dorp. Ne vrouw Martha neem aan bij zich hem huis op. Ze had een zuster Marie, die zou bij Jezus voor een feit en horecht wat hij zei. Martha overleed zich van al dat haar nemen, wat er reed te mogen weer. Ze ging om haar en vroeg of hij nog de rom geef, dat er zuster er met de arbeid alleen leed. Zei er toch dat ze me helpen zou. De haar zei, Martha, Martha, du zorgst er zo veel, dat u verdrustelijk wordt. Door is op maar eind, dat er zijn moord, en Marie heeft zich dat beter gewild. En dat zal er niet waargenomen worden. Dat kwam zo ram als Jezus op een gewisse steed en gebed via, en dan ophield, dat een van zijn jongen te hem zei haar, leer ons beden, zoals je houdt zijn jongen beden leert. Hij zei te aan, want je beden, dan zegt zo, ons vader im hemel, die nomen zal heilig gehouden worden, laat dien rik komen, en dienen wellen op eerden zou je donen worden als am hemel. Jef ons immer ons dergelijk brood, en verjef ons onze zinden, dan wie vergeven ook allem die ons schuldig zijn. En leid ons niet in de verzekeringen in, aber bewoor ons van den bezen. Dan zei hij te aan, wo wordt dat zennen, want van jou wer midden in de nacht wordt nu zijn een vriend gonen en zei een vriend, lie mij 3 bultje. Dan een van mijn vrienden is op zijn reis wat mij gekomen, en ik heb niets aan ver te zaten. En wanneer die van binnen dan zei wordt, bouw dat mij niet. De deur is al toegesloten, en ik zie met mijn kinderen al aan bad. Ik kan niet opstonen en die te geven. Ik zei je, wanneer hij ook niet wordt opstonen om die te geven, wil hij zijn vriend weer, hij wordt ook opstonen en om die geven, wil hij zo aanholen via. En zo zei ik ook te jou, vreugd en je wordt gegeven worden, ziekt en je wordt vingen, klopt aan en de deur wordt opgemerkt worden. Dan wer de haft krijgt, wer de ziekt vingt, en wer de aanklopt, van dem wordt opgemerkt. Kijk je je een vader denken, die zijn een zin worden de slaan geven, wanneer die arm nog een vers vreugde wordt? Oder die arm een skorpioen geven wordt, wanneer die arm nog een ei vreugde wordt? Want je dan, die je slaagt zijn, toch weten jullie kinderen te geven wat goed is. Hoeveel meer wordt je vader im hemel, die den heiligen geest geven, die arm door nog vreugde?

Johan. Jezus dreef een stammen dievel uit. En als de dievel verleidt, fangt de stammenman aan te reden en dat volk wundert zich. Een jaar zeden, hij dreef de dievel der Belzebuf, den bovensten dievel uit. Andere verzachten am door en dat ze nog een teken van hemel vroegen. Jezus wist wat ze dachten en zei toe aan, irgendein Rick dat zich en zichzelf niet einig is, bringt zichzelf in de grond. En de familie, die zich oneinig is, valt uit een ein. Wann sollten zich met zichzelf niet einig is, wo zal dan zijn Rick bestonen? Ik zei dit, wil je zijn dat ik de dievel der Belzebub uitdrief. Wann ik de dievel dan der Belzebub uitdrief, der wem drieven jullie kingen die uit? Daarom worden ze jullie rechter zennen. Maar wann ik de dievel der God zijn vinger uitdrief, dat meint dat God zijn Rick al naar jullie gekomen is. Wann een storker met zijn geweren reedstijd over zijn huis te werken, blijft hem dat zeggen. Aber wann ein Storker aus Hei eben am kämmt und am Unge kriegt, nimmt de am seine Gewehre wach, ob de er sich verleiht und verschenkt, was er gestohlen hat. Wer nicht mit mir ist, ist gegen mich. Und wer nicht mit mir taubsammelt, verstreit. Wann ein anderer Geist in den Menschen rüttfährt, wandert de durch Wildnisse und sieht nur einen Platz, wo er zurückkommen kann. En wann hij keinen fängt, sagt hij zich, ik wil waar terug naar mijn huis gaan, van wo ik kwam. En wann hij kämt, fängt hij dat huis rein en in ordning. Dan jijt hij en holt zich 7 geister, die de oeien zijn als hij, en dan tragen ze aan de en een wonen door, en dat is met den menschen oeien als het eerst weer. Als Jezus dit zeed, zeed nu früh uit een volk met luiderstem, je zeeënd is die liefde die je drucht haft en die brasten die du je zeuren haast. Hij aber zeed, nog meer je zeeënd zijn die die God zijn woord hier in de wat het zegt. Als het volk zich am meed en noda drängt, vonk hij aan te reden en zeed, dit zijn verkeerde menschen, die zeker nog een teken en wordt aber zes geen teken gegeven worden als dat van den profeten Jona. Zo als Jona een teken van de Nineviten weer, zo wordt de menschen zijn een teken van dit geslacht zijn. De koningin van Zieden wordt om je rechtsdag opstonen en dit geslacht verdomen. Dan zij kwam van een andere Ziedwelt Salomo zijn wijsheid te horen. En hier is een die gerater is als Salomo. De menschen van Nineveh worden om je recht met dit geslacht toop opstonen en aan verdomen. Dan zij bekeerde zich als Jona predigt. En hier is een die zeker gerater is als Jona weer. Wer een lamp aansteekt, verstaakt die niet. En bestelt die ook niet met een gefäß. Aber stelt die op een lamp en holen dat die erin komen dat licht zijn kennen. Dat uur is dat licht van den Körper. Daarom, wann die uur goed is, hast du licht van den ganzen Körper. Aber wann die uur schlecht is, es den Körper ganz am Diesten. Darum seid doch nur, dass das Licht an du nicht Diesternis ist. Wann dein ganzer Körper dann Licht ist und nicht Diestert an sich haft, dann wird dein ganzer Körper so voll Licht sein, als wenn dort von der Dach schienende Lampe kommt. Und als sie noch red, lud am ein gewisser Pharisäer an mit am Taub zu eten. Und er ging in den und sah sich am Dach. En als de Pharisäer dort zag, wundert hij zich dat Jezus zich voor hem eten niet te hangen was. Aber de haar zei toe hem, je Pharisäer houden de koffels en schieven van buiten rein, aber innerlijk zijn je verschlachtet en roven. Je Noren, haft die ons nog buiten han geschaffen, niet ook van binnen han geschaffen? Jeft wat je en je hebben te goden, daar wordt voor je alles rein zijn. Wij, je Pharisäer, je geven van pepermint en del en oude kerkenkruid den tienden, aber am leef to God en je rechtigheid kämmer je je niet. Dat laatste zul je je donen hebben, en dat eerste niet ongeloten hebben. Wee je Pharisäer, je zijn jaren de baas te zetten en de synagogen te hebben, en dat je op een marktplaats je gereisd worden. Wee je schriftgeleerde en Pharisäer, je heichler, dan je zijn zo als on
angetekende greve, even die de mensen gonen en niet antwoorden dat ze door zijn. Dan antwoord aan een van de schriftgeleerden en zei, Meester, wanneer du zoon zaagst, daarmee beleidigst du ons ook. En hij zei, wij ook jou, schriftgeleerden. Je beloden de mensen met lasten, die ze schier niet dragen kennen, en je zelfs reren niet één vinger aan de dragen te helpen. Wij jou, dan je buur een greve van de profeten, die jullie voorstoot gemaakt hebben. Daarmee bewees je dat goed heette wat jullie voorstoot gedaan hebben. Dan die hebben die bestemd doodgemaakt en je buur die aan de greve. Daarom zegt God en zijn wijsheid, ik wil aan profeten en apostel checken en welke van die worden ze nog stonen en doodmaken. Daarom wordt dit geslacht voor al die profeten er bloot verantwoordelijk zijn, dat er eerst vergoten worden van dan als de welt de grond gelaagd wordt. Van Abel zijn bloot, wat Zacharias zijn, die tussen den altaar en den tempel omkeem. Jo, ik zei u, dat wordt van dit geslacht gevorderd worden. Wij, u schriftgeleerde. Je hebben den erkentnissleutel waargenomen. Je zelf zijn niet in hen gegonen en leiden die niet in hen gonen die in hen willen. Als ze aan dit gezegd houdt, voeren de schriftgeleerden en verzeien aan hoort aan en besmijten aan met verschillende vragen. En luiden hingerlastig naar een antwoord waarmee ze aan worden beschuldigen kunnen. Als een tussen een gewaltig schoof mensen topje komen weeren, zodat ze zich een ander onderklonden, zegt Jezus eerstens te zijn jinger, heet u voor de farizeeën er heef, dan dat is heichlerie. Door is nuscht verstoken dat niet wordt van een dag komen, en nuscht zo heimlich dat er niet weer wordt er hingen komen. Daarom, wat immer je am diesten gereed hebben, wordt am licht te heren zijn. En wat je in een bennerste stoof en een aak gefusseld hebben, wordt van huizendag gepredigd worden. Ik zei u, mijn vriend, vergt u niet voor die die den liefdood mogen kennen. En dan her, ob er nuscht meer doen kennen. Ik wil je overzagen, voor wem je vergte zullen. Vergt u voor dem, die ook kracht heeft en een haal te schmieden, wanneer hij je stootje mocht heeft. Ik zei u, voor dem vergt u. Worden door niet 5 spoorlingen voor 2 cent verkocht, en doch is bij God niet eind vergeten, ze gaan je een hoor op een kop zijn getaald. Daarom vergt u niet, je zijn meer weet als een deel spoorlingen. Ik zei u, wer mij voor een mensen bekannen wordt, dem wordt de mensen zijn voor God zijn engel bekennen. Maar wer zich voor een mensen van mij loszaagt, van dem wo ik mij ook voor God zijn engel loszaaien. En wer jij in den mensen zijn redt, die zal vergeving krijgen. Wer over den Heiligen Geist lastert, zal niet vergeving krijgen. Wanneer ze u aan ihre scholen voor ihre verstoner en je woudje brengen, dan zorgt niet door even wo je je verantwoorden worden, of wat je zaaien zullen. Dan de Heilige Geest wordt je groot dan geven, wat je zaaien zullen. Dan zegt een uit het volk toe aan, Meester, zei mijn broeder, dat hij zich dat oorfgoed met mij delen zal. Maar hij zegt toe aan, Mensch, wer heeft mij te rechten over je gezaad, of de jene oorfschaften aan te delen? Dan zegt hij toe aan, ziet verzichtig, paust op, dat je niet jitzig worden. Dat mensenleven hangt niet door van af dat een er veel bezetten deed. En hij vertaalt aan een gelijknis en zegt dat weer een rijke man die van zijn land een grote arend gekregen had. Hij dacht bij zichzelf wat hij doen zal, dan hij had niet spikkerruim de arend in te brengen. Dan zegt hij, dit is wat ik doen wil. Ik wil mijn spikkers doorbreken en je rater buien. En daarbij word ik al mijn getreden mijn zaken houden. En dan word ik te mijn zeil zijn. Zeil, du hast vele jaren een grote verrood opgespikkerd. Nu zie je ruig, aat en drink, en zie moedig. God oberzee te am, du noor, deze nacht wordt die zeil van die gevorderd worden. En wer wordt dat dan kriegen, wat du die waar geleicht hast? Zo wordt het die gonen die voor zichzelf en schoutzwaag leien en ober voor God te bezijnen niet gerecht zijn. Dan zegt Jezus te zijn jinger, daarom zeg ik u,
Sorg nicht über jün Leben, wat je eten worden, oder über jünen Lief, wat je aantreiken sollen. Dat Leben is meer als dat eten, en die Lief meer als die Kleidung. Kijk nur die Kraaien, die seien nicht en Arenden ook nicht, die haben nicht Speckers oder Stalinger, en doch jaft Gott aan er Fouda. En wofeel meer sei je nicht wird als de Vergel? Wer kan zijn Leben, welchem Sorgen, eine Stund aanleggen? Weil je so eine Kleinigkeit nicht vor dich bringen, worum dann eben das andere sorgen? Kick nur der Lelje, wo die wasen. Die arbeiten nicht und spannen nicht, und doch sage ich euch, dass Salomo in seiner Herrlichkeit nicht einmal so stramm gekleidet wie aus einer von dir. Wenn Gott das große Bestab so kleiden deit, dass von dir hier erst und morgen im Overgeschmähte wird, wofür mehr wird er euch dann nicht kleiden? Oh, wo ist jün Glauben doch so klein? Mögt ihr dort nicht vor, dort Eva, wat je eten und trinken sollen? Sorgt du nicht, Eva. No also, wat trachten die Heiden in dieser Welt? Jün vor der Weit, dat je dort alle brocken. Aber tracht nur dort Gottes Reich, dann wird, wo je dort dit boven end kriegen. Fercht jün nicht, kleine Herd, dort ist jün vor der Sinne Freiheit, je dort Gottes Reich zu geben. Verkeibt wat je haben, und jeft auch die Arme. Verschauft jü Geldtauschen, die nicht alt worden, und schaut's am Himmel, der niemals aufnimmt, wo die Dave nicht bekennen und die Matten nicht verreten. Dann, wo jün schaut's es, wird jün hort sennen. Sieht jü kleid und reid und lot jün a Lampen brennen, so aus Mana, die dann lüren, dort er Haar von der Kast kommen soll. Dort, wann he kämmt und anklappt, sie am dann plötzlich de der opmerken können. Dat wordt voor die deiner goed zijn, den de haar reed traf, wann hij kämt. Ik zei je de waarheid, dan wordt hij zich het schaalduk ombingen aan om das schekken, en dan wordt hij aan bedienen. Dat wordt voor die deiner goed zijn, wann de haar aan reed traf, zogar wann hij middernacht oder klok drie zum morgens kämt. Aber dit moet je weten, wann een huis haar je wist houdt, te wonen klokkentiet de dijf komen wordt, wird er gewirkt haben und nicht loten in seinen Hüsen anbrechen. Je sollen auch reit sein, dann die Menschen sehen kämmt an den Glockentiet, weil je nicht damit regnen. Dann frug Peter, Herr, vertalst du dit Gleichnis bloß zu uns oder zu allem? Darauf antwortete Herr, wer ist dann die Trühe und Klüge Knecht, den sein Herr anstalt, über seine Däne zu wirken und an zu rechte Tiet eten zu geben? Dat wordt voor den knaag goed zijn, wann de haar am dobi traft, dat hij dat deed, wann hij terugkomt. Ik zei u oprechtig, die wordt am verantwoordelijk maken voor alles wat hij bezet. Aber wann die knaag zich zegt, mijn haar komt nog lang niet, en fangt aan mank de deiner beid maanslied en vroeglied erom te schlonen, en fangt aan te vreten en zich te besuipen, dan wordt den knaag zijn haar einen dag komen, wann hij nicht door met rekent, an eine Stund, von der hier nicht wisst, und wird den zu Grüß verrieven, und wird am seinen Lohn mit die angelebende Taub geben. Der Knecht, der da wisst, was sein Haar von ihm verlangt, und sich aber nicht reden mag, und nicht det, was er will, wird viel Streck kriegen. Aber wer dort nicht weit, und det, was er mit gestroft worden, wird wein der Schläge kriegen. Dann wem viel gegeeft is, von dem wird auch viel verlangt worden. Und wem viel anvertraut is, von dem wird auch viel gefordert worden. Ich sehe kommen ein Feuer auf Erden zu bringen, und ich wünsche mir auf Erden, dass es all brennt. Aber ich muss mich erst mit einer Dope-Deipel loten, und was mich dort von der Quol bringt, was dort wird ewig sein. Meint ihr, ich sehe kommen Friede auf Erden zu bringen? Ich sage ju bestimmt nicht, aber Spulungen. Von nu an wurden fünf und eine Familie sich anheilig senden. Drei jähen zwei und zwei jähen drei. Die Vater wird jähen in den Sehen senden und die Sehen jähen den Vater. Die Mutter jähen die Tochter und die Tochter jähen die Mutter. Die Schwiegermutter jähen die Schwiegertochter. Und die Schwiegertochter jähen die Schwiegermutter. Und er sagt zum Volk, wann je am wahrsten sein in der Wald abkommen, sei je fort, dat wird regnen. Und dat deit ook. Und wann je feilen, dat de Wind vom Süden bloß, sei je, dat wird heit worden. Und dat deit ook. Heichler. Je kennen an Erden am Himmel seinen, wo dat Wader seine wird. Worum kann je nicht seinen, en wo ne Tiet wie sind?
En waarom doe je niet zelfs recht in wat recht is? Want u met die en jij natuurlijk op een weg om je recht best, dan doe die meeligste die zaak in je wees te schlichten, dat hij die niet ferm je recht slapen kan, en de rechten die dan den stokmeister overgeven, en de stokmeister die aanstappen laat. Ik zei die, daar kamst u niet eruit, wat u dat laatste cent betoeld haast. Er werden in die tijd zonen die Jezus dort van de Galilea vertaalden, die er bloot Pilatus en zijn opfer gemengd hadden. Jezus zei, geloof je dat deze Galilea eure zender werden als al de andere Galilea, wil die op deze weg lieden moesten? Ik zei u nee, want je u niet bekeren worden, waar je alle kracht zou aankomen. Oder de 18, die en Siloa te dood kamen, als de torm op aan een opval. Denk je dat dat eure zender werden als alle andere mensen die in Jeruzalem woonden? Ik zei u nee. En wanneer je u niet bekeren worden, waar je alle kracht zou omkomen. Hij vertelt aan dit gelijknis. Een gewisse man had in zijn wijngarden een figenboom geplant, en hij kwam vrucht eraan te zeken op een vonkkeine. Dan zei hij tot de wijngardener, ik zie nu al 3 jaar hier aan dat je komen vrucht aan deze boom te zeken, en heb keine gevangen. Hijf den af. Waarom den nog langer laten kruiften die eer nemen? Hij aber zei, laat den nog een jaar stonen. Ik wil aan den boom groven en mest eraan brengen. En wanneer die dan vrucht brengt, dan is het goed. Aber wanneer niet, dan kan je den dan afhaken. En hij leerde aan een van ihre synagogen om Sabbat. En daar werd een vrouw die al 18 jaar van een geest bezeten werd, die er verkrepeld had dat ze zich onmiddellijk oprichten kon. Aber als Jezus er zag, roept hij er nozig en zei toe er vrouw, du bist van die krankheid los. Hij leed er zijn hand op en zei recht zich plötzlich lig op en loof God. Aber die synagogen verstonen weer schalu door Eva dat Jezus am Sabbat geheild houdt en zei toen volk, door zijn zas arbeidsdeur, komt dan en loot je heilen, aber nicht am Sabbat. De haar zei dan toe aan, du heichler. Dat niet in jeder van u zijn as oder esel am Sabbat uit dem stal nemen en te drank leiden? Zul deze vrouw, oberam zijn dochter, die 18 jaar vom Sodom gebungen is, dan niet am Sabbat van ihre krankheid geleest worden? En als ze dit gezegd houden, moesten al zijn jenen zich schämen. Aber alle mensen freiden zich dat hij zo'n wonderwerken deed. Dan zei hij, wat is zo als dat Gottesrijk? En womit kan ik dat vergelijken? Dat is zo als een zaamkoorn dat een man in zijn garden zaait, en dat was en wordt een grote boom en de vogelungen om hemel kamen en buiden zich er een naaste en zijn aasta. En hij zei verder, womit zal ik dat Gottesrijk vergelijken? Dat is zo als een heefmengsel dat een vrouw en 3 schaffel meel in een kneed, wat dat in den ganzen dieg weer. En Jezus ging der stede aan darpa en leer en geef zich op een weg naar Jeruzalem. Dan vroeg aan weer haar, zijn dat maar weinje die daar zeilig worden? En hij zei toe aan, streef door nu der ik de enge poorten in te wonen. Dan ik zei, u vele worden verzekeren en in te komen en worden niet en in kennen. Dan wanneer de huishaar eerst opstijt en de der toe je toeslid, waar je buiten stonen en aankloppen en prageren. Haar merk ons de deur op. Maar hij wordt dan zeggen, ik kan je niet, en weet niet van waar je komen. Dan wil je zeggen, we hebben verdie gegeten en gedronken, en u leest ons op een gausen. Hij aber wordt dan zeggen, ik weet niet waar je bent, of waar je herkomen, zeg dat je bij de wichter van mij wegkomen. Daar wordt een hielen en een tenenknirsje zeggen, want die Abrahamen, Isaac en Jacob en al die oude profeten am Gottesrijk zeiden, en die aber worden eruit geschmeten worden. De mensen worden van oosten en van westen, van zuiden en van noorden komen en am Gottesrijk am dash zetten. En daar zijn bestemd laatste die dat eerste zijn worden en eerste die dat laatste zijn worden. Krijg te die tijd kamen een Farizeeën en zeiden te hem, zeg dat u van hier wegkomst, dan Herodes wel die dood mogen. Hij zei toen aan, God zegt den vast,
Ek wil vandag en morgen nog dievel uitdrieven en heilen, en om derde dag heb ik mijn werk verrecht. Maar ik moet allemaal nog vandag, morgen en even morgen omgonen blijven, dan dat jij het niet anders als dat een profeet in Jeruzalem stoft. O Jeruzalem, Jeruzalem, die du de profeten dood merkst, en die steenigst, die geschekt worden. Wofürken heb ik die kingen niet samelen wollt, so als eine Klug sich die Kickel und ihre Flechte sammelt, aber die wollen dort nicht. Seht mal, jün Tempel wird ju verwillert geloten. Und ich sage ju, je wollen mir nicht eher seinen, was die Zeit kommt, dass je sage wollen, je sehend es die, die an den Haaren sie nomen kann. Als Jesus an den Sabbat bei einem von den Feste Pharisäer am Hüse nennen ging, zu einer Mahlzeit, poste sie genaiv ab, was er deed. Und verarm stund ein Mann, der die Worte sagt hat. Dann frug Jesus, die Schriftgelehrten Pharisäer, ob das reicht, wie um Sabbat zu heilen oder nicht. Aber sie sehen nicht. Dann nahm Jesus ein Heilarm und leid am Gonen. Dann seht Jesus zu an, wann von jü irgendwem am Sabbat zu Ost oder der Esel am Barm fall, würd jü den nicht auf der Städte rütkriegen? Und sie geben am Dorab keine Antwort. Als Jesus sagt, wo die Angeloden sich nur in ihren Platz um das drängten, vertalt he einen Gleichnis. Wann die wir Angeloden kast, dann saht die nicht ab in ihren Platz dol. Denn dort kund seinen, dort noch ein Vernehmer aus du als Angeloden worden, und dort die du beide Angeloden haft, dann zu die sagen mot, jef diesen Mann den Platz. Und dort du, die dann mot schämen. Ein Lehrjahr aufsetzen gönnen. Aber wenn du Angelode warst, dann gozaat die hingendol, so dat wann de kämte die Angelode haft, dann tu die sagen kann, Freund, komm wieder nur fern. Dann warst du Ansehen haben wie de, mit de du taub um dich setzt. Dann wer sich selbst erheft, wird aufgesagt worden, und wer uit sich selbst aufsticht, wird erhoven worden. Dann seht he auch zu dem, der an Angeloden haut, wann du ein Mittag oder ein Ofenkost uitreden deist, dann lohnt nicht deine Freund und Breider und Freundschaft an, auch nicht deine Rickenobers, dort die nicht auch anloden und die dort vergaudien. Aber wann du eine Mahlzeit uitreidst, dann lohnt die Arme, die Krepels, die Lome und die Blinge an. Dann wirst du ein Sehen dort haben. Will die dort nicht trägtholen können, wirst du deinen Lohn kriegen, wann die Gerechte vom Tod abstohlen worden. Als einer der mit Arm um der Saut dit alle hied, seh de to Arm, je sehnt es de ein Gottesrecht Brot ete wort. Dann seht Jesus to Arm, da wir ein Mann, de ein grotet Ofenkost utreid, en fehle dort to enlaut. Und als es erst tiet wir to eten, schickt he seine Deine, de to sein, de do engelot wären, sie sollen kommen, dort wir nu alle reid. Aber die fangen alle an, sich einen um anderen zu entschuldigen. Der erste sagt, er hat ein Stück Land gekauft und er muss gehen dort besinnen. Ich bete die, mich zu entschuldigen. Ein anderer sagt, ich habe 5 Paar Osse gekauft und ich sie auf dem Weg haben, das auszuproben. Ich bete die, mich zu entschuldigen. Noch ein anderer sagt, ich habe meine Frau gefreut. Darum kann ich nicht kommen. Dann käm die Knecht und vertal seinen Haaren dit alle. Dann wird de Hüs wird doll und seht zu seinen Knecht, he soll schwind ab a Weg an Stautsgaußen gonen an de Orme, Lome, Krepels und Blinge anbringen. Dann seht die Knecht, Haar, ich deit, wat du befohlst. Du hast aber noch Rühm. Dann seht der Haar zu den Knecht, go noch a Rüt ab a Hüchweg und hingere Haken und Tieningen und bedwing an an Ente kommen, dat mein Hüs voll wird. Denn ich sage ju dort nicht einer von dei, die du eingelot wären, mein Ofenkost schmeike worden. Da jeng viel Volk mit Arm mit, und he dreht sich um und seht zu an, wann irgendwer nur mich kommt, und nicht sein Vater und seine Mutter, und früh in Kinge, und Bruder und Sester haust, und sogar sein ihren Leben, de kann nicht mein Jünger sein. Und wer nicht sein Kreuz trägt und mit mir kommt, kann nicht mein Jünger sein. Wann von jü wer wird wollen einen Turm bühen, würde sich nicht erst Hansaten und die Kosten überrechnen, um zu seinen auf Heidat auch betonen können?
dat hij niet, wanneer hij eerst den grond gelegd had, uitvond, dat hij den niet voor zich buigen kon, en die dat zagen, dan even am spatten worden. En zeiden, des man vond aan te buigen, aber kan dat niet voor zich maken. Oder worden kenig zijn, die jijen een anderen kenig kriegen wil, die zich niet eerst wordt doolzaten en zich dat even lagen, of hij met 10.000 jijen dem gonen kon, die nur arme 20.000 kämen. Und wenn nicht, dann schickt er den von jedem Friedensträger entgegen, um sich zu vereinigen. Gerade so auch okay. Wer sich nicht von alles losmerkt, was er haft, kann nicht mein Jünger sein. Sollt es gut. Aber wenn das Salz den Schmack verlässt, wo man erst das trinken zu sollten. Da es da nichts mehr wird für das Land, auch nicht für den Mestplatz, wo wird er durchgeschmeten? Und wer Uhren haft um Horchen? Kapitel 15, dem Lot hier. Dann brachten alle Tagsgelagte und Sender sich Noten nur Jesus arm zu hören. Aber die Schriftgelehrten Pharisäer gramsaugten durch Eva und sagten, des Maul nimmt die Sender an und atmet an Taub. Darauf sagt er zu anderen das Gleichnis. Wer unter Jü, wenn er 100 Schob haut und ein von den verlor, wird dann nicht den 99 auf den Stab loten und nur dort verlorene sehen, was er dort fängt. Und wann er dort fängt, lacht er sich dort mit Freuden auf den Schultern. Und wann er dort mit einem Haus kommt, ruft er sich seine Freund und Nobelstaub und sagt ihm an, freut ihr mit mir mit, denn ich habe ihn verlorene Schob gefangen. Ich sage ihr, groß so wurde sich auch die Engel im Himmel mehr über einen Sünder freien, der sich bekehrt, als über 99 erachte, die sich nicht bekehren brocken. Oder wenn er früh 10 selber stecken haft und ein verlieren wird, würde nicht eine Lampe anstecken und das Haus ausfegen und friedlich sehen, was sie dort fingen wird? Und wenn sie dort fängt, ruft sie ihre Freunde Noberstaub und sagt, freut ihr mit mir, denn ich habe dort selber stecken gefunden, das ich verloren habe. Gerade so sage ich ihr, wollen Gott seine Engel sich dort freien, wenn ein Sünder sich bekehrt. Dann seht ihr auch, ein gewisser Mann hat 2 Sehns. Und der jüngste seht zu sein Vater, jaff mir mein Port vom Orf, Gott, dat mich traft. Und er deilt an sein Gott an. Und dat geht auch nicht lang, dann packt der jüngste sich alles taub und reist weit von Hüs in ein fremdes Land und vermachelt sein Gott, der sein willet leben. Und als er schnuscht mehr haut, kam eine große Hungersnot in dort Land und am fehlt an alles. Dann ging er und vermeid sich bei ein Landesberger und der schickt am nur Stab die Schwein zu heiden. Er wird sich all jährende Möhr mit oft der Schoten geparkt haben, die Schwein freiten, aber keiner jäf am Dei. Aber als er zur Besinnung kam, seht er zu sich selbst, wo fehlt je meide Ohr bei der Haft mein Vater, die genug Brot und zum Ewigen haben, und ich muss von Hunger umkommen. Ich will mich abmerken und um meinen Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe je in den Himmel und je in die gesündigt. Und sie hat nicht mehr wird, den Sehen zu heiten. Lot mir einer von deinen Unge angenommenen Arbeiter sein. Und er ging dort los und kam nur seinen Vater. Und sein Vater sah ihm all von weit aufkommen. Am Jaume dort über seinen Sehen, an der Rand am Entjägen, fällt am Arm und gief am einen Kuss. Dann seht die Sehen zu am Vater, ich hab je in die und je in den Himmel gesendet. Und sie hat nicht mehr wird, den Sehen zu sehen. Aber die Vater seht zu seinen Knecht, bringt ihm wohl das beste Kleid her und trägt ihm dort an. Nimm seine Hand und streb ihm einen Ring auf den Finger und bring ihm Schau anzutragen. Und bring ein gemastet Kalf her und schlag dort. Und dann werden wir eten und froh sein. Dann desamin sehen wir dort und erst zum Leben gekommen. Er wird verloren und erst gefunden worden. Und sie fangen an, Frau zu leben. Die Älteste sehen aber wie auf der Stab, und als die nur dann um Hüß käme und die Musik hielt und sagt, wo sie tanzten, ruft er sich in Knecht an und früh am Walter Ferjing. Die sehen zu ihm, dein Bruder ist gekommen, und dein Vater hat das Mastkalf geschlacht, weil er am gesund wahrhaft. Dann wird die Älteste sehen doll und wohl nicht in Engonen. Dann ging die Vater rüt und prachet am Nen zu kommen.
Dis ene was sê to sien en voordat, kijk hem al deze jaren heb ik die gedeind, en zie die niemals jij in aan je was, en du hast me niemals een bak gegeef dat ik met mijn vriend kon een huren dag leven. Op ze bood als deze dien zeen keem, die dien goud met huren vermacheld haft, hast du verarm dat mast kolf geslaagd. Hij hebben zei to aan mijn zeen, du bist immer bij mij, en alles wat ik heb is ook dient. Dat is toch ganz om plaats dat wie een vrouwen dag vieren, dan dien broeder weer dood en is tom leven gekomen. Die weer verloren en is gevongen. Hij zei ook to zijn jinger, nou weer eenmaal een gewisse rijke man, die in een verwalter even zijn goud houdt, en aan wordt aangemaald dat dit man zijn goud verkwozen deed. Dan roept hij zich aan haan en zei, wat is dit dat ik van die hier? Je vermoel rekening van die buurkvering, dan du kost niet langer verwalter zijn. Dan zei de verwalter to zichzelf, wat zal ik doen? Dan mijn haar neemt mij mijn verwalter ambt weg, groven kan ik niet, en ik schaam mij te prageren. Ik weet wat ik doen wil. Dat ze mij dan, wanneer ik mijn verwalter ambt verlie, en er hieze opnemen. En hij roept zich al zijn haren zijn schuldner en zegt tot den eersten, hoeveel bist du mijn haren schuldig? En hij zegt 100 moot eil. Hij zegt tot hem, neem dien schuldzadel, zat die schwindel en schrie 50. Dan zegt hij tot den anderen, en hoeveel bist du schuldig? En hij zegt 100 moot weit. En hij zegt tot hem, neem dien schuldzadel en schrie 80. Daarop loofde haar den angereichten Verwalter, dat hij klug gehandeld had, dan deze Weltmenschen zijn am omgang met ihresglicken kleken aus de Lichtkinger. En ik zei je ook, bruk den angereichten Mamen vriend te mögen, dat wann die met eenmaal nicht meer door is, ze je dan een eeuwige woningen opnemen. Wer am kleinen trui is ook trui am groten, en wer am kleinen nicht trui is ook niet trui am groten. Daarom, want je met den angereichten Mamen niet zijn trui gewaast, wer wordt je den woren rechtom aanvertruien? En want je met dat wat een anderem ziend is, niet zijn trui gewaast, wer wordt je dan geven wat junt is? Kein knaag kan twee haren deinen. Hij wordt een hausen en den anderen goed zijn. Oder hij wordt eenem trui zijn en den anderen verachten. Je kennen nicht Gott in den Mammen zu glick deinen. De geldgierige Pharisäer hauten dit alle geheert, en dreven dorum ihren Spott ewe arm. En hij zei to an, je sind die sich vare Menschen reicht vor dien, Gott oberkant je nu horten, dan wat van Menschen hoch je an je seine wort, es an Gott seine Ohren aufschüh. Dat je saats in die Propheten worden, je predigt, wat je hauen keim. En van dan aan is dat Gottesrijk gepredigd worden, en allemaal drängt door met je wal te nemen. Dat is aber leichter van hemel en eer te vergonen, als dat een streeksje van je zaad weichfällt. Wer zich van zijn früh scheiden deed en de ander vriet, braakt de eie, en wer zich die vriet, die derich een scheiding gegonen is, braakt ook de eie. Nou wie in je wesse rijke man die zich blijfrood, stroom en een fijnste katoen kleed en alle dag in vrede hoog herleefd. Nou wie ik een oma prager, Lazarus, vol schweren, die aan verder gelaagd wordt. En een verlangen houdt die kremels te eten die den rijke man van desch vallen, ze goede hoen kemen en lekten aan de schweren rein. Einen dag starf die oma man en wordt van een engel opbrommen en een schoot gedreugd. De rijke man starf ook en wordt begroofd, en als hij in een haal en zijn kwol opkikt, zag hij Obrommen dort wiet af met Lazarus op een schoot. Dan schreef hij, voordat Obrom erbormde over mij, en schek Lazarus dat hij zich de vingerspets aan water dukt en mij de tong keilt. Dan ik wo in deze vlammen gekweeld. Obrom oberzeed, zeen, denk eraan, dat du dien goudet en dien levenstijd gekregen haast. En Lazarus am jegendeel kreeg bijzit, nu aber wordt hij je treist, en du haast dien kwol. En boven is tussen ons en jou een diepe afgrond, zodat het onmogelijk is, voor die van hier dort haan te komen, en ook voor die van dort her te komen.
Dan zeid hy, Vader, dan praag ek die, dat u aan mijn vader zijn huis schekst, dan ek heb vijf breider, dat hij aan dit verstalt, dat ze niet ook aan deze uurt in de kwolen aankomen. Oberam zeid te aan, die hebben Moses en de profeten, lood ze aan heren. Hij aber zeid, nee, Vader Oberam, want van de dodesweer wordt haan gaan, worden die zich bekeren. Hij aber zeid te aan, want die nicht nur Moses en de profeten horchen, wurden die sich ook nicht bereden loten, wann einer von der Todes abstand. Dann seht hätte sie ne Jünger, dat erst nicht anders schmählich aus dat Beleidigungen kommen worden. Aber owei, vor dem, dech den de kommen. Vor dem würdet beter sein, wann dem ein Mehlstein am ein Hals gehangen ward, und dann er mehr geschmähten, aus dat he ein von diese kleine Beleidigung wurde. Seht ju fair. Wann dein Bruder sich an die versündigt, dann hol ihm dort fair, und wann ihm dort leid deit, dann verjaff ihm. Und wann er sich siebenmal den Tag an die versündigt, und siebenmal den Tag zurückkommt und sagt ihm deit dort leid, dann sollst du ihm verjeven. Dann seiden die Apostel zum Herrn, stark uns den Glauben. Der Herr aber seid, wann je einen Glauben aus den Samenkuren hauden und zu diesen Mühlbeerbaum sei wurden, he soll sich utrieten an der Meersaaten, die wird je gehorchen. Aber wer von jü, den knacht haf, wo dann, wann de vom Plehen oder Schobheiden käm, zu am seien, kam furt und saht die dolen Art. Aber wird de nicht eher seien, mörg mi in Ovenkost reid, bing die in Schalljöck am und bedein mi, wat ek gejeten und getrunken hab, und nachher wirst du auch eten und trinken. Dankt he den knacht, auf er will de wat am befohlen wir, ek leib nicht. So erst doch mit jü, wann jü erst alles gedonen habe, wat jü befohlen erst, dann sagt, wie sind je weinelje Arbeiter und haben bloß gedonen, wat wie schuldig wären te donen. Als Jesus nach Jerusalem ging, nehmt sich dort so ram, dat he verlängde Scheidungsgrenz zwischen Sommer Maria und Galiläa ging. Und als he einen gewässert Darpen nennt ging, bejähenden am 10 Utsalz Jemana. Die bleiben wieder aufstohnen, und schrien mit vollem Hals, Jesus, Meister, erbarm die Ewa uns. Als er an sagt, seht he, Gott stahlt ju die Priester fair, und während sie jünger wurde sie rein. Einer von de, als er sagt, dass er geheilt wir, käm trig und lov Gott mit lüder Stimme. Er schmeit sich Jesus für er feit und dankt am, und dort wird ein Samariter. Dann seht Jesus zu am, wären dort nicht tien, die da rein worden, wo sind die anderen Ehen? Wie es erst keiner aus des Fram da zu fingen, der da trägt käme, Gott zu danken? Und er seht am Stoh ab und go din weich, du best durch deinen Glauben geheilt. Als er mal von den Pharisäern gefragt wird, wann er dort Gottesreich kommen wird, seht Jesus, dort Gottesreich kommt nicht zu seines. Menschen wollen noch nicht sagen, kickt, hier erst dort, oder da erst dort. Wie dat Gottes Rick in you is. Dann seht he to seine Jünger, da wird ne Tiet kommen, dat je you war wenschen einen von den Menschen sehen sie ne Dörg zu seinen, aber waren den nicht seinen. Und sie wollen to you sagen, kickt hier, kickt da, aber Gott nicht mit, da nur zu kicken. Dann die Menschen sehen wird an seinen Dach so seinen aus dem Blitz, der ever alles dacht, wat in ihrem Himmel ist. Aber er hat erst noch viel Lieden und von dit Geschlecht verschmähten worden. Und so als es in Noah seine Zeit wäre, so wird es auch an den Menschen sehen, seine Durchsehnen. Die Menschen alten und trunken, frieden und befrieden sich, but an den Tag, als Noah eine Arche nennt ging, und das Wort er kam, an allem anbracht. Und laut seine Durch, wie das kriegt so, die Menschen alten und trunken, kauften und verkauften und planten und büden, aber an den Tag aus Lot Sodom verleid, regnet vier und Schwefelblit vom Himmel und bracht allem an. Große Worte doch an den Tag sein, wann die Menschen sehen, wird für den Tag kommen. Wer an den Tag auf dem Hüsendag ist und seine Sachen bannen haft, soll nicht heraufgehen und die zu holen. Und wer auf der Stab ist, soll nicht nur irgendwo trägen. Denkt an Lot seine Früh. Wer sein Leben prüft zu holen, wird dort verlieren. Und wer sein Leben verlässt,
wordt het holen. Ik zei u, aan die nacht worden twee en één baard zennen. Eén wordt genomen worden en één wordt terugblijven. Twee vrouwen worden topje treed molen. Eén wordt genomen worden en één wordt terugblijven. Twee mannen worden op een stap zennen. Eén wordt genomen worden en één wordt terugblijven. Ze vroegen hem, haar, woe? Hij zei toe aan, wo een doodje kalp is, zamelen zich de odla. Jezus zei zijn jongen der geen gelijkenis dat ze immer beden zullen en niet moedeloos worden. Hij zei, en een gewisse staat wie een rechter was, die God niet vergt en mensen niet geacht houdt. Daar wie ook een weetvrouw in die staat, die immer waarde nu aan keem en prachen dat hij er zal helpen van eren jener los te komen. Hij leidt zich lang kreuren, aber zei schließlich tot zichzelf, wann ik God ook niet vergt en mensen niet acht. Aber wil deze weetvrouw zo am her is, wo ik er tom recht verhalpen, dat mij dat niet te laatst met eren olend wordt. Dan zei de haar, horcht wat de ungerechte rechter zegt. En zal God niet zijn uiterwählte to er recht verhalpen, die am dag en nacht door hem aanholen, en wordt hij zich lang prachen loten? Ik zei u, dat hij aan zeer bood tom recht verhalpen wordt. En doch, wann de menschen zien komen wordt, wordt hij op ieder nog geloven vingen? En today die zich nog eere mening zeker weeren dat ze geraakt weeren en op anderen afkikten, vertaalde dit gelijknis. Twee mensen, een Pharisäer en een taxgelagter, gingen am tempel en hen te beden. De Pharisäer stond op en bed voor zich zelfs zo. God, ik dank die, dat ik niet zo zie als andere mensen, Räuber, ungeraakte, Ehebreker, oder so als des taxgelagter. Ik faust tweemaal de week en geef van al mijn ernomden tienden af. Aber de taxcollector stond wieder af en wil niet mal om hemel kicken. Aber schlug zich op de brust en zei, God, erborm die even mij zender. En ik zei u dat dis maan en nicht jana, ver God je recht voor dich ne huis ging. Dan wer zich zelfs erheeft, wordt er aufgesaat worden. Aber wer zich zelfs erop sticht, wordt erhoven worden. Dan brachten ze ook kleine kinderen naar arm dat hij aan de heng opleien zal. Aber als de jongen dat zagen, die schullen door even. Aber Jezus roept zich die en zei, laat die kleine kinderen naar mij komen en verbeet aan dat niet. Dan zo'n groot geheert dat Gottesrijk. Ik zei u wat hoofdig, wer dat Gottesrijk niet zo aanneemt als een kleine kind, wordt door niet in hen komen. Een gewisse verstoner vroeg arm, goede meester, wat moet ik doen om dat eeuwige leven te oefenen? Daarop zei Jezus te hem, waarom nanst u mij goed? Er is bloos een die goed is, en dat is God. Du bist met de geboten bekend. Du zalst niet eeuw breken, du zalst niet doodmerken, du zalst niet stelen, du zalst niet falsche tekenis geven, du zalst vader en mutter eren. En hij zei, dat heb ik van jong op alle geholen. Als Jezus dit hier zei, hij te hem, die fehlt noch einerlei. Verkeep alles, wat du hast, en jef de Orme dort, dann wirst du ein Schatz im Himmel haben, und dann kommet mi mit. Dit tu hieren mög am sehr trürig, dann hei wie reg. Als Jesus sagt, dat am dat so trürig mög, seht hei, wo schwor es het doch, vor de Ricke und Gottesreg te kommen, dann dat es leichter von der Kamel der Genotelöl zu gehen, als vor ein Ricken Mensch am Himmelreg te kommen. En die dat hierden zeiden dan, wer kan dan zelig worden? Hij aber zeid, wat voor mensen onmählich is, is voor God mählich. Dan zeid Peter, kijk, wie hebben alles verloten en zijn met die metgekomen? Daarop zeid hij te aan, ik zei u wat hoofdig, door is niet een die om Gottes Rijks halven huis, elderen, breider, oder vrouw oder kinder verloten heeft, die dat niet al in dit leven terugkrijgen wordt, en in de komende wereld dat eeuwige leven. Dan neemt hij de 12 te zien en zei toe aan, kijk, wie gaan nu naar Jeruzalem, dan wordt alles zo omkomen als de profeet van de mensen zijn geschreven hebben. Dan hij wordt de heiden en de hen gegeven worden, die worden aan mishandelen, verspotten en bespieden.
Die worden am verheven en doodmelken. En den dritten dag wordt hij weer opstonden. Ze aber verstonden door van nust. Ze kamen niet door hingen wat hij zeed en wisten niet van wat hij reed. Dan neem zich dat zo ram, als hij noden naar Jericho kwam, zult een blinde man am weg en prachen. En als hij dat volk hier voorbijgonen, vroeg hij wat dat bedied. Dan zeiden zij aan dat Jezus van Nazareth door voorbijging. En hij schreef, Jezus, die dooft zijn zeen, erbarm die over mij. Die daarvoorop gingen, drijfden aan en zeiden, hij zal stil zijn. Maar hij schreef bloos zoveel dollar, dooft zijn zeen, erbarm die over mij. Dan stond Jezus stil en zei, ze zullen hem haan brengen. En als hij eerst nodig kwam, vroeg hij aan, wat wist nu dat ik die doen zal? En hij zei haar, ik wil waar de zijning kennen. Dan zei Jezus te hem, du zalst zijnen, dien geloven heeft die je helpen. En hij kon plaatselijk zijnen en ging met hem met en dankt God. En alle mensen die dat zagen, loofden God. Jezus ging in Jericho en ging der gestout. En daar was Zacchaeus, een van de verste taxgelagten, die weer rijk. En hij verzocht te zijnen waar Jezus weer, maar kon aanmank al dat volk niet zijnen, dan hij weer maar klein. Hij aber ran voorop en steeg op een muilbeerbomen op, om te zijnen, dan daar zal hij voorbij komen. En als Jezus wat door kwam, kijkt hij op en zag hem door en zei, Zacchaeus, kom schwind erop, ik moet vandoor nog bij die hem huizen aankomen. Zo spoot hij zich dat hij erop kwam en neem hem met vrede op. Aber als de anderen dat zagen, gramzauwde ze door Eva en zeiden, hij is nog een zinder te gast gegonen. Dan stond Zacchaeus op en zei tom haren, haar, kijk mal, ik word de helft van mijn haben goede ormen geven, en wanneer ik irgendwem wat eierrecht afgenomen heb, dat word ik vijfmal zoveel terugtolen. En Jezus zei tom haren, vandaag heeft God zich die met familie taub aangenomen, wil die ook Abraham zijn best. Dan de mensen zijn als ze komen, die te zieken en zeilig te maken die verloren zijn. En während zij nu dit horchten, vertaalde hij aan voet nog een gelijkenis, wil hij dicht bij Jeruzalem weer, en wil ze dachten dat het Gottesrijk op een steed komen wordt. Hij zei toe aan, een odelman reist en een land wiet af, om een kenigrijk voor zich te krijgen en dan terugkomen. En hij roept zich 10 dina en geef aan een som geld en zei ze zullen door met geschaften drieven wat hij komen wordt. Zijne burger overhaust den arm en schekt den arm noorrecht en leidt den arm zaaien, wie willen niet dat deze even ons haarsje zal. En als hij zijn recht gekregen houdt en terug kwam, verlangt hij zijn dina voor zich te komen, die hij dat geld gegeven houdt om u te vingen wat in ieder der zijn handen gewonnen houdt. Dan kwam de eerste ver en zei haar, dien geld heeft 10 mal zoveel gewonnen. En hij zei te hem, hast goed gedonen, goede knecht. Wil du even dat kleine best truie waast, zoust du even 10 steden te je beiden hebben. Dan kwam de tweede en zei haar, dien geld heeft 5 mal zoveel gewonnen. Hij zei te hem, groot zo, en du zoust even 5 steden zijn. En een ander kwam en zei haar, hier is dien geld, ik hield dat am schnappelduk en leed dat weg, ik vercht mij van die, wie du een hoorde man best. Du neemst wo du nicht handgelegd hast, en arns wo du nicht gezeid hast. En hij zei te hem, ik recht die, daugen niks met die ene wied. Wist du dat ik een hoorde man zie, en dat neem wo ik nicht handgelegd heb, en door arend wo ik nicht gezeid heb? Waarom leidst du mijn geld dan niet in de bank, dat ik dat met entras kon ingeklaagd hebben als ik kwam? En hij zei tot die door hem stonden, neemt hem dat geld weg en geeft dem dat die de 10 heeft. Zij hebben zeiden te hem, haar, die heeft al 10. Hij hebben zei te aan, ik zei u, wer de haft, dem wordt gegeven worden, en wer de nicht haft, van dem wordt nog dat genomen worden wat hij haft. Aber meine Feind, die nicht haben wollen, dass ich ihr ein Harsche soll, bringt die her und mögt die für mich dort. Und als sie das erst gesagt hat, ging sie wieder nach Jerusalem auf Tau.
En als hij noorden naar Bethphage en Bethanië om Eilboog kwam, schickte hij twee van zijn jongen en zei toe aan, Goed naar dat dorp voor jou en wanneer je daar aan gaan, waar je daar een jaarling aan je bongen vingen, op dat nog niemals weer gezeten heeft. Lees dat los en breng dat her. En wanneer je weer vraagt waarom je dat loslezen, zeg toe aan, wie de meester dat brokken wil. Dan gingen die geschickt worden, haan en troffen, dat door kracht zo aan als aan wie gezegd worden. En als ze dat jaarling loslezen, vroeg de irgendeemer aan, waarom ze dat jaarling loslezen. En ze zeiden, de haar wil dat brokken. Dan brachten ze dat naar Jezus, en ze spreiden ihre kleider over dat jaarling en zaden Jezus door hen op. En als hij weer reed, leden ze ihre kleider op een waag. En als ze dan nodig kwam en van Eilboog erop reed, vond de grote jinge schoor en ihre vrijheid aan met luider stem God te danken voor al die wonderwerken die ze gezien hadden. Ze zeiden, je zeiend is de koning die hem haren sie nomen kan. Im Himmel is vrede en herrlichheid boven hem hechten Himmel. Welke Pharisee uit dem Volk zeiden te hem, Leere, beschwicht deine jinge. Hij zei te aan, ik zeg u, want deze woorden stel zijn, worden de steiner schreeën. Als hij dicht bij kwam en de stad zag, hield hij even de inwoner en zei, want du doch weinst nu en deze dine tijd gezeinen houdst, wat die vrede brengen kon. Nu aber kost du dat niet zijnen. Dan de tijd wordt komen dat dine vriend om die en dine kinger, ne woontbuur worden en die van alle zijden inhamen, dat die nog niet hand kost. En die worden die en die kinder binnen die wijn en de eerden en klungen. En worden en die niet een steen op een ander loten, wil die dat niet morgens als de haar nog die keim. Dan ging hij am tempel aan en vond aan die eruit te jagen, die daar binnen koften en verkoften. En zei toe aan, dat steek je schreven, mijn huis zal een beedhuis zijn, je over hebben daaruit een rijbaar heel gemerkt. En hij leed alle dag am tempel. Ob de hoge priester en schriftgeleerde en de vernemste am volk zochten nu een waag am om te brengen. Dat weer veraan over onmelig te donen, dan allemaal hang am aan en willen heren wat hij zegt. Nu trots dat een dag als hij de mensen am tempel leed en het evangelium predigt, dat de hoge priester en de schriftgeleerde met de eldersten toop veraan kwamen en zeiden te aan, Zij ons, waar du de kracht her hast, te doen wat du deist. Oder wer geeft die dat recht daartoe? Aber hij antwoordt en zei toe aan, ik wil je ook eenerlei vragen, zegt mij. Wie je hand zien diepen van hemel oder van mensen? En ze roodschleuden onder zichzelf en zeiden, waar we zagen de weer van hemel, dan wordt hij zeggen, waarom gleeft je aan dan niet? Aber wann we zagen van mensen, dan wordt al het volk ons steenen, dat ze stonen alle erop dat je hand een profeet weer. Zo zeiden zij, wie weet niet waar de Heer weer. Dan zei Jezus te aan, dan zei ik u ook niet waar ik dat recht her heb, deze ding te donen. Dan vond hij aan die mensen dit gelijkenis te vertalen. Een gewisse man plant een wingorden en verpacht een aan wingorden na en voer op een lange stoot naar aan het land. Als de tijd kwam te Arend en schickte hij een diener naar de wingordner om van de vrucht te holen. De wingordner overhuifde den knecht en schickte hem het ladje hangt terug. En hij schickte nog wat een ander knecht aan. En ze verhuifden den ook, behandelden hem schoonhoofd en schickte den ook met ladje hangt terug. En hij schickte ook nog een derde. Ze deden ook den verwonden en schmeiden hem eruit. Dan zei de Gordon irgendeemer, wat zal ik doen? Ik wil mijn leven zien checken, waar ze den zijn, worden ze respect hebben. Aber als de wingordner den zagen, rood sleurde ze onje zik en zeiden, dit is de oorf, komt, wel we den dood merken dat wie dat oorf goed kriegen. En ze schmeiten hem uit de wingordner eruit en merken hem dood. Wat wordt de Gordon irgendeemer, die durven aandoenen? Hij wordt de wingordner aanbrengen en een anderen den wingorden geven. En als ze dat hielden, zeiden zij, aber doch niet dat. En hij kijkt aan en zei,
Wat is dit dan dat je schreven staat? De steen die de buurlied niet willen, is de aaksteen geworden. Wie immer op den steinen opvalt, wordt zich alles twee breken. En op wem de steen

Wie weten dat u de waarheid redt en leest. Du merkst geen onderscheid en traagst keinem fair. Du leest God zijn weg zoals het waarhaftig is. Is het voor ons recht om keizertags te tolen of niet? Hij aber morgt er lest en zegt aan, waarom verzeek je mij? Wist mir mal in selber steig. Wem zijn gezegd en inschrift? Haft dort. Ze zeiden den Kaiser sind. Hij zegt aan, dan geef den Kaiser wat den Kaiser sind is, en geef God wat sind is. Aber ze konnen arm en zine wie door verre menschen nicht faust kriegen. Ze wunderde zich over zijn antwoord en wie stel. Dan kamen Waaltje van de Sadduzeer, die nicht daran geleven dat die dodes opstonden waren en früheren arm, Lehrer. En Moses zijn schrift zachtet, wann een Mann zijn Bruder storft en een früh aber nicht Kinder hingelaat, dan zal de Mann die weet früh frieren en dan zijn Bruder zijn steed Kinder met er haben. Nu waren door 7 Breider, de eerste friedene früh en storf ohne Kinder. Dan friede tweede er en storf ook ohne Kinder. Dan friede dritte er en zo wat ze die alle 7 te früh gehaut houden. En starven en keiner haut Kinder hingeloten. Te guter Laat starf ook de früh. Wann nu de dodes opstonden worden, wem sie de früh wat ze dan zenden, da ze haben er alle 7 te früh gehaut. Jezus zegt aan, en deze welt frien en bevrien die mensen zich. Aber die dat weet gevangen worden van dood op te stonen en in de andere welt te komen, frien en bevrien zich door niet meer. En die kennen ook niemals meer sterven, dan die zijn zo als de engel. Dat zijn God zijn kinder, wil die van dood op stonen. Aber dat die dood is op stonen, is ze goor en Moses zijn geschicht om brennenden bosch te zijn. Hij nahm den Haaren, Abraham sein Gott, Isaac sein Gott und Jakob sein Gott. Dann hei es nicht die Dode je er Gott, aber die Leben je er. Dann ein Arm Leben die Aula. Dann seht ein Engel von die Schriftgelehrten zu Arm, Lehrer, du hast reich geredet. Dann die Hauden nicht Mut, Arm nur irgendwo mehr zu fragen. Und hei seht zu an, wo kommt dort, dass sie Christus durft seinen Sehen nahnen. Dan doeft zelfs zacht en de psalmen, de haar zei te mijnen haren, zet bij mij te rechterhand, wat ik die dine fiend, te de voetbank merk. Daarom naan doeft aan zijn haren, wo is hij dan zijn zeen? Dan zei Jezus te zijn jinge, zodat alle mensen aan heden, zijt u ver van de schriftgeleerde, de jaren en lange kleider eraan gonen, en op marktplaats willen begreist worden, en hier in den Basten Zettplatz en de Synagogen en op ihre Fastlichkeiten haben, die weetfrühs uit ihre Hiese vreten, während sie vergeven lange Gebeder veranzubeden, die worden door ver so viel Schwander verdaumt worden. Als Jesus abkijkt, zag hij die Ricke ihre Goven en de Tempelkausen en laien. Hij zag ook wo ne arme weetfrüh 2 Kopperschen en leed. Hij zei, ik zei je de waarheid, deze arme weetvrouw heeft meer en dan gelijk als de andere alle toe. Dan die hebben alle uit een eeuwenfluss in Gottes kosten gelijk, deze overhaft en ihre oormoed alles ze geeft wat ze te leven houden. Dan als een je am daarop opmerkzaam maken, wo de tempel met fijne steinen en godgeweide goven je zeet weer, zei hij, wat dat aanbelangt, wat je hier zijn, daar wordt een tijd komen, dat hier nicht ein Stein op dem anderen blieben wordt. Die worden alle doelgebruiken worden. Ze vroegen am zo, Lehrer, zei ons wanneer dat passieren zal. En wat wordt door voor een teken zijn, woran we zijn kennen dat die tijd hier is. En hij zei, paust op dat je niet verveerd worden. Er worden veel en mijn nomen komen en vergeven ik te zijn. Dan is de tijd dichtbij. Aber lot je nicht metrieten. En wann je van krieg en oproheren, verg je nicht. Dit moet allereerst passieren, waar het een kamp nog niet voert. Een volk wordt je in het andere opstonen, een eindrik je in het andere. En er wordt op verschillende steden grote eerdbeben, een hungersnood en pestilent zijn. En om hemel wordt schrakeljet en grote tekens te zijn zijn. Aber eer dit alle passieren wordt, worden ze zich aan u vergriepen en u noostonen. U verret synagogen je recht

0: brengen en vals nemen, en waar je aan mijn normen in het halven, verken je een harscher stalen. Aber dat wordt voor jene gelegenheid zijn, jene je tekenis te geven. Zorg niet aan vooruit de reva, wil je je verantwoorden worden. Dan ik wil je met weed en wijsheid verzorgen, wil jegen jene jene niet worden reden of stonen kennen. Je wil van jene elderen, breder, vriend en vriendschap verroden worden. En die wil je, wat je van je dood merken. En je worden aan mijn nomen zien het houden van allem je haust worden. Aber je zal niet één hoor van kop vallen. Want je standhaft blijven, waar je jene zeilen gewennen. Wanneer je Jeruzalem worden van armeen beleuerd zijn, dan zal je weten dat het bouwd wordt aan een grond gebracht worden. Dan laat die in Judea zijn en een boeien aanvliegen. En laat die midden in de stad zijn eruit komen. En laat die op het land zijn, niet in de staten aankomen. Dan in deze deur wordt raag je eef worden, dat alles zo erom komt als je schreven staat. Aber wehe voor die in die tijd een kind in hun horten dragen, en voor die eind aan de brust hebben. Dan wordt in die tijd grote nood op erde zijn, en een strafgerecht over dit volk komen. En die worden derchem schweet faulen, en van alle velken faust genomen en weggeveerd worden. En die heide worden Jeruzalem in hun feit hebben, wat er de tijd wordt aufgeraamd zijn. En aan de zon, moon en stieren worden teken zijn. En op Eden worden de mensen uit angst voor dat roerende meer en de tobende walen zorgen. En wanneer de hemelskrachten zich schadder worden, wordt de mensen in ihre angst dat hoort verzaaien, waar ze door aan denken, wat even deze welt komen zal. En daar worden ze de mensen zien op een wolk en grote kracht en heerlijkheid komen zijn. Wanneer dit alle aanvangt te passeren, dan heeft de kaap op en kijkt, wil zich jene radung nodig. En hij vertaalt aan een gelijknis. Kijk naar een vegenboom en naar alle andere bomen. Ze boomt als de bleder kreeg, weet je van jezelf, dat dan de zomer dicht bij is. En je roept ook, wanneer je dit alle passeren zijn, rekent door met dat Gottes recht dicht bij is. Ik zei je de waarheid. Dit geslacht wordt niet uitstorven, maar dit alle geworden is. Himmel en eerd worden vergonen, aber mijn weerd worden niet vergonen. Ziet verzichtig dat je je niet derg vreten en zuipen en zorgen over dit leven dat hoort beloden, en dat die dag dan onverhofs over je komt. Dan die wordt zo als een schlang over allem komen die op eerde wonen. Aber ziet waken en beet dat je al dit uit de weg komen mochten. Wat er passeren zal en voor de mensen zijn stonen kennen. Ewa dag leed hij am tempel, ob het zoveel jink hij op am eilboog en bracht door de nacht tau. En alle man wird tijdig samaris opstonen en am tempel gonen,
1: Pietel,
0: om door no am te harchen.
2: De tijd voor dat zeitbrood vast, dat is oosteren nodig zich. En de hoge priester en schriftgeleerde zochten noen waag Jezus dood te merken, en ze vergten zich over voor dat volk. Dan voer Zoton en Judas de Scharuten in, Einen van de 12. En die ging dan no den hohen Priester en de Tempelwächter sich met aan te einigen, wo hij aan Jezus verroden kon. Die freide zich dat toe en weer een reed am Geld te geven. Hij versprook aan dat en luurt no de gelegenheid Jezus zo aan te verroden dat het volk dat niet antwoordt. Dan kwam de zeitbrooddag aan den dat Oosterlam moest geslacht worden. Jezus schijkt Petrus en Johannes en zegt ze zullen gonen en veraan reedmerken dat Oosterlam te eten. Zij zeiden te hem, waar zal we dat kunnen reedmerken? Hij zegt, want je in de stad en neen gonen, waar je een man treffen die een krokwoord draagt, gaat hem hieraan naar dat huis en dat die een neen gaat. En zegt u dem die dat huis eent, de meester laat die vragen, waar is de gaststof en die ik met mijn jinge dat Oosterlam eten kan? Dan wordt hij een grote boverstof met uitgepalsterde meubelen wezen, en daar merkt dat reed. En ze gingen haar en troffen dat alle kracht zo als aan dat we gezegd worden, en ze merken door reed te oosteren. En als de stond kwam, zat hij en zijn jingen zich om deus, en hij zei te aan,
0: Ik heb op ernst een verlangen. Je houdt met u toop dat Oosterland te eten, eer ik lieden moet. Dan ik zei u, ik word dat niet waarder eten, maar dat een Godesrijk werkelijkheid geworden is. Dan neemt hij dat koffel en dankt ervoor en zegt, neemt dat en deelt u dat in. Dan ik zei u, ik word van de wijndruvenvrucht niet meer drinken, maar dat Godesrijk komen wordt. En dan neemt hij brood, dankt ervoor en breekt dat, en je van dat en zegt, dit is mijn lief die voor u je geeft wordt, doet dit om aan mij te denken. Groot zo neemt hij, no overkast ook dat koffel en zegt, dit koffel is de nieuwe bund en mijn bloed, dat voor u vergoten wordt. Doch, kijk, mijn verroder heeft zijn hand bij mij op een dash. De mensen zijn wordt bestemd zo gonen als even aanbesloten is. Aber wij je den mens, dat den hij verroder wordt. Dan vongen ze aan zich om je een ander te vragen, wer van aan dat doen wordt. Aber ze vongen ook aan zich door even te zanken, wer on je aan zal als de laatste aan je zijn worden. En Jezus zei to aan, en deze welt harschen de kenieën, en worden bij je nood in de haren genaamd. Bij u, ober, zal dat anders zijn. Wer on je jude laatste is, zal zo zijn als de jüngste. En de verneemste, zo als de deina. Dan wer is gerater? De om dash zet, oder de die bedient? Is het niet die om dash zet? En doch zie ik mank u als die door deent. Je ober zijn het die mij en mijn verzekeringen bestonden. En zo als mijn vader een koninkrijk op mij vermerkt heeft, zo vermerk ik ook eind op u. Dat je en mijn koninkrijk met mij toop om dash eten en drinken kennen en op een troon zetten over de 12 stam Israël te rechten. En de haar zei, Simon, Simon, mag die dit. Zoltan heeft door hem aangeholen, je zo als wijd over een zeef te schekken. Maar ik heb voor die gebed dat u die geloven niet verlieren mocht. En wanneer je streng naar mij gekomen bent, dan stoor ik die breider. Hij aber zei te hem, haar, ik zie reed met die aan het gevangenis en om dood te gaan. Dan zei Jezus, Peter, ik zei die, eer de hoon van de Samaritans krijgen wordt, was nu dat al 3 maal verloren hebben dat u mij kanst. En hij zei te aan, wanneer ik u ohne tausch, ohne zaak en ohne show eruit schijkt, haft u dat mol aan wat je veelt? Ze zeiden, niemals. Dan zei hij toe aan, nu ober, wanneer je geld tauscht haft, dem laat je nemen. En zo ook wer een zaak haft. En wer niet een schwert haft, zal zijn kleed verkepen en een schwert kepen. Dan ik zei u, met mij moet het nog zo eromkomen als van mij geschreven staat. Hij wordt aangezien als een verbreker. Dat wordt zich alles zo eromnemen als van mij geschreven staat. Dan zeiden ze, haar, kijk, hier zijn 2 schwerter. En hij zei toe aan, dat reek touw. En als hij eruit kwam, ging hij zoals je weinig noem eilboy, en zijn gingen kwamen met de haan. En als hij door haan kwam, zei hij toe aan, bet dat je niet aan verzekeringen je roden. Hij trok zich van aan ongeveer, zo wie trek als een steen schmieden kan, kneed zich haan en beet. En zei voder, wanneer dat zo was, dan neem dit lijdenskoffel van mij. Maar dat zal niet zo worden als ik wel, maar zo als du was. Dan kwam een engel van hemel en stork dan. En in zijn doodsangst bed hij nog ernstig. Zijn zweet wordt zo als grote blootdreppen die op de eerd vallen. Als hij van je bed opstond en naar zijn jinger kwam, werden die aan hem truier aangeslopen. Dan zei hij toe aan, waarom sloop je? Stoot op en beet, dat je niet aan verzekeringen komen. En während hij nog reed, kwam een schwit mana, en een van de 12, den ze Judas naanden, ging voorop naar Jezus op touw, om een kost te geven. Jezus aber zei aan, Judas, verroodst du den mensen zijn met een kus? Als die om zagen wat passeren wordt, zeiden die te aan haar, zal wie met hem schwit maak hebben? En einer van aan heeft den hohen priester zijn knaagd eind en houdt hem dat rechte oor afgesneden. Jezus aber zei, laat aan doen wat ze willen, en hij neemt den man zijn oor en heilde hem. Dann seht Jesus to de hüge Priester an Tempel, Verstone an Ältesten, de no arm je kome wären. Musst je mit Schwerter an Knappels kommen, so als wann je dort mit an Räuber zu donen haben? Aus ek dächlich bei jü am Tempel wir, hab je mi nicht proft Faust zu nehmen. Aber dit is jüne Tiet, an de de Dichternis harscht. Außerdem, am ihr Faust genommen hauden, gingen sie mit am Weich und brachten am no den hügen Priester sin Hüs. Peter jenk wied auf hingeraun. Aus sie sich mitten auf dem Hof an vier angesteckten und door a Raumstunden sah Peter auch mank an. Dann käm ein Dienstmerke und sah am ihm vier Satten. Sie kickt am direkt an und seht, das machen wir auch mit am. Hei aber verlucht out und seht früh, er kann dem überhaupt nicht. Und man stellt je wieder sah am noch wer und seht, du bist auch einer von an. Peter aber seht, Mensch, das sehe ich nicht. Dann ungefähr um eine Stunde seht noch wer. Ich weiß ja, was das ist auch mit am wir. Dann hier ist in Galiläa. Peter aber seht, Mensch, ich weiß nicht, von wo du redest. Und plötzlich, während er noch redet, kreide der Hohn. Dann dreht der Haar sich um und kickt Peter an. Dann doch Peter doch an, was der Haar gesagt hat. Ehe der Hohn kreide Wort, wirst du dort dreimal verloren haben, dass du mich kannst. Dann ging Peter rüt und hielt bitterlich. Die Männer, die Jesus Faust hauten, spotten und schlüren am. Sie bungen am die Ohren zu und schlüren am Gesicht und sagten, Prophezei, wer hat die geschlüren? Und sie sagten viel andere lasterliche Dinge gegen am. Und außerdem erst Dachwort sammelte sich die Ältesten in dem Volk an die hohen Priester und Schriftgelehrte, brachten am Verehren rot und sehen, sei uns auf du de Christus best. Er sehte an, wann ich dir dort sei, würd ich dort doch niemals leben. Und wann ich dir frage würd ich mir keine Antwort geben und würde mich auch nicht gehen lassen. Von nu an, wird die Menschen sehen, wie die Gotteskraft zur rechten Hand setzen. Dann sehte sie alle, best du dann Gott sin sehen? Und er sehte an, je sei mit recht, dass ich dir sehe. Dann sehte sei, wozu brücken wir noch mal ihr Getiegnis? Dann wir haben dort selbst 23. Die Egenmühle hier. Dann stunden sie alle ab und brachten am no Pilatus. Da fangen sie an, am zu beschuldigen und sehten, wie trafen diesem dort bei, dort hei dort Volk verfehlt und verbitt den Kaiser den Tag zu tollen und sag, dass hei selbst Christus und König ist. Dann frug Pilatus am direkt, bist du die Juden der König? Hei antwort am und seht, dort erst so, als du sagst. Dann seht Pilatus zum hohen Priester und zum Volk, ich fäng keine Schuld an diesen Mann. Aber sie wurden bloß so viel Ohr und sehten, hei recht dort Volk ab und geht mit seiner Lehre der ganz Judäa von Galiläa bot hier. Aus Pilatus von Galiläa hört, frug hei auf des Mann von Galiläa wir. Und sobald als hei wisst, dass Jesus unja Herodes seine Herrschaft gehört, schickt hei am no Herodes. Dann, de dann auch gerot an Jerusalem wir. Aus Herodes Jesus sag, wie he sehr froh, dann he haut all lang en verlangen, he haut am zu seinen. Dann he haut all viel von am gehirt. An he hopt zu seinen, dat he Wunder doen wird. Dann frug he am mancherlei, aber Jesus jef am keine Antwort. An die hohe Priester an Schriftgelehrte stunden und verklörten am sehr hort. Dann deden Herodes und seine Soldaten am verachten und verspotten, trocken am ein wittet Kleid eber und schickten am Trigno Pilatus. Kriegt an den Tag wurden Pilatus und Herodes Freund miteinander, dann so wird wir sie sich feindlich ein eber. Dann rief Pilatus die hohe Priester und Fürste und auch das Volk taub und sehte an, je haben diesen Mann um mich gebracht aus einem, der das Volk verleiden deit. Und ich habe am ein Jünigerin wird gerendlich am Verheer genommen, und ich habe am an nicht schuldig gefangen, wofür je am anklören. Und Herodes auch nicht. Dann ich schickt am Träg nur jü, dann he haft wirklich nicht gedohnen, dort den Tod verdient haft. Darum wo ich am Strophen und losloten. Dann he musst an ob dem Fast einen Faust genommenen Erüt geben. Und sie schreien, allertürlich, wach mit diesem Mann, und jaff uns Barabbas los. Die wird durch wen angestoppt, weil er ein een oproer en een stout aangesteld en een moord begonnen had. En Pilatus wil hij Jezus jaren vrijloten wil, reed nog eenmaal toe aan. Zij aber schreeuwen, hij zal am kritzen, hij zal am kritzen. En hij zei toe aan ten derde maal, waarom? Wat heeft die va een verbreken begonnen? Ik ving aan am keine oorzaak ten dood. Ik wou am strofen en aan gonen loten. Aber zij hielden aan luid te schreeuwen, dat ze en ze verlangden am te kritzen. En eert en de hoge priester eier schrecht, neem eva hand. Dan spreek Pilatus dat oordeel, zo als ze zich dat wensten. En hij geef aan den los, den ze verlangden, die wij in een oproer en een moord wie ingestapt worden, en geef aan Jezus met arm te doen wat ze willen. En als ze aan waag leiden, kregen ze Simon aan Mount van Kyrene te holen, die van land kwam, op den leden ze dat kreet dat hij Jezus dat hieraan dragen zal. En hij kwam een grote tjof mensen hieraan, en ook vroegers, die aan bejammerden en hielden. Aber Jezus draait zich om en zei toe aan, je dachter van Jeruzalem hield niet over mij, aber hield over jou zelfs en over jullie kinder. Dan die tijd wordt bestemd komen en deze zaaien worden, je zegen zijn die onvruchtbare die niet een kind onder het hoort gedrukt hebben, en die brasten die niet zijn gezorgd geworden. Dan worden ze aanvangen tot de boy te zaaien, fout op ons op, en tot de humpels, bedaakt ons. Dan waren ze dit om je reinen hout tonen. Wat wordt dan passeren wanneer dat eerst dreig is? Er waren ook nog twee verbreken die met arm tegelijk gekritzigd worden. En als ze bij de schedelsteed kwamen, kritzten ze arm door. En ook die twee verbreken, een man naar rechter en een man naar linker zien. Dan zei Jezus, voordat ze jef aan, dan ze weten niet wat ze tonen. En ze trokken lessen om zich in de kleden aan te delen. En de mensen stonden en kikten toe. En ze gingen de volksleider met de andere toop dreven er een spot over arm en zeiden, hij heeft anderen geholpen. En wanneer Christus God zijn uiterwählde is, dan loopt arm zich nu zelfs helpen. De soldaten dreven ook er een spot met arm en kwamen en boden arm zuren wien aan en zeiden, want u de Juden ken ik best, dan help die zelfs. En even aan wie in Griekisch, Latijnisch en Hebreeuws geschreven, dit is de Juden kenig. Dan laast dat een van de merden om Kriets even aan en zei, wan du de Christus best, dan help die zelfs ook ons. Aber de andere beschwicht aan en zei, vergst du niet eenmaal God, dan du best onder dezelfde verdampnis. En wie kreeg met recht den loon den wie verdiend hebben, aber des man haf nuscht angeschektet gedonen. Dan zei hij te Jezus haar, denk aan mij, want du en dien rekenen kamst. Jezus zei te hem, ik zei die de waarheid, die worst van deur met mij in paradies zennen. Dat weer nu klok 12 op middag. Dan wordt het bij klok 3 nu middag, over de ganse welt diester, en de zon verdunkeld, en de gordijnen om het tempel reed in de meduten een. En Jezus schreef luid, voordat, ik beveel mijn geest en dien heen. En als hij dit gezegd had, starf hij. Als de officier zag wat er passiert, loofde hij God en zei, dit is waarhaftig en vrome man geweest. En als dat volk dat er omstond en toekijk zag wat er passiert, sloegen die zich op de brust en gingen waar dat reed. Aber al zijn bekende en de vroegers die van Galilea metgekomen waren, stonden weer op en kikten touw. Nu weer Jozef en roods haar, en gouda oprechter maan groot door, en houdt een ehrenrood en handel niet met een gewelligd. Hij weer van de Jutsche stout Arimathea, een die ook nog dat Gottesrijk luurt. Dis maan ging nog Pilatus en vroeg nog Jezus in een lief. En hij neemt den erop, en wekkelt den een kartoon, en leed den aan een niet graaf, dat uit een steen uitgehaakt weer. En nog niemals weer binnen je leeuwen houdt. Dat we aan den dag als zij tom Sabbat reden mogen, en de Sabbat vonk aan. En de vroegste van Galilea metgekomen waren, kwamen hier aan, en bezagen zich dat graf en wo ze in lief aangelegd wordt. Dan gingen ze terug en mogen kriederie en schijnrekkende eil gereid. Ober om Sabbat ruiden ze zo, 24, als dat je zaad verlangt.
2: Dan den eerste dag in de week kwamen zij, en je was de andere vroeges met aan, tijdig samarjes noem graf, en brachten die krederie die ze reden mocht houden. Op als ze aan kwamen, werd de steen al van graf weggerald. Dan gingen ze een nen opgevangen in haar Jezus in lief niet. En während ze nog niet zo raag wisten wat er ver ging, kwamen twee mannen en slak witte kleider nu aan. Dan, als ze verschrokken en met gezicht wat op hem eerdbuigen, zeiden die te aan, waarom zie ik je den leven je maken dood je? Die is niet hier, die is opgestonden. Denk eraan wat hij te je zeid, als hij nog in Galilea weer. Als hij zeid, de mensen zeiden wat de zinde en de hengen geeft, en je kritisch worden en om derde dag opstonden. Dan dachten zij aan zijn weerd. Daar gingen ze terug van graf en vertelden dat de alf en al de anderen. Dat waren Marie Magdalena en Johanna en Marie, Jacob zijn moeder, en nog anderen met aan die apostel dat vertelden. Zij behielden dat verlaat je weerd ohne mening en geleefden dat niet. Maar Peter stond op en ran om graf, bekt zich door een en en zag door zes nust aus de kartoonlurkers liggen. Hij ging ervan en wundert zich wat passiert wie. Nu hoor ik, twee van aan waren groot, den dag op een weg naar Emmaus, en daarop ongeveer 7 mijl van Jeruzalem. En zij onderhielden zich onder een ander van al dat wat passiert wie. En zo als het weer, werden ze zich onderhielden en ihre vreugden houden, nodat Jezus zich aan en ging met. Op beantwoordende uren je holen, dat ze hem niet kenden. En hij zei toe aan, van wat reed je als je taupflengdem waag gingen? Ze stonden aan erem truier stel. Dan vroeg aan Kleofas, een van aan, best du de eenste vreemde in Jeruzalem die niet weet wat door deze deur passiert is? Hij vroeg aan, wat meest du? Ze zeiden dat van Jezus van Nazareth, een profeet voor God en mensen, met kracht hingen zijn weerd op zijn woorden. En wo onze hoge priester en boerste aan hand geven, dat hij hem dood veroordeeld en gekritisch wordt. Wie over hoopten dat hij die weerd die Israël vrijmaken wordt. En boven dit is al dit nu de derde dag, nadat dat passiert. En dan ook nog hebben welke van onze vroeges ons verschrokken, die tijdig bij hem graf waren en zijn lief over niet vongen. Die kwamen terug en zeiden, ze houden engel gezien, die door gezegd houden dat hij leeft. En welke van ons gingen om graf en vongen dat kracht zo als de vroeges gezegd houden, over hem houden ze niet gezien. Dan zei hij toe aan, wo deed je stamphoort je noren dat zo lang dat alle te leven wat de profeten gereed hebben. Moest Christus dit niet alle lieden en dan in zijn heerlijkheid en dan gonen? En hij vond van Mozes aan al de profeten er schriften en leed aan dat uit wat van hem gezegd werd. En ze kwamen dicht bij dat daar waar ze heen gingen en hij deed zo als wanneer hij voorbij gonen wilde. Maar ze werden dringend aan terug te houden, zeiden hij zult bij aan blijven, dan dat wel ovend worden. En daar we al niet veel van dag gebleven. Dan ging hij aan wie aan te blijven. En als hij met aan top om dag zat, neem hij dat brood, dank daarvoor, broek dat en geef aan dat. Dan gingen aan de uren op, en ze kanden aan, en hij verschwong ver aan. Dan zeiden ze een tot anderen, branden onze horten en ons niet als wie, als hij op een weg met ons reed, en ons de schrift uitleed. En ze stonden plötzlich op en gingen terug naar Jeruzalem en vongen de alf en die met aan taub waren. Die daar zeiden, de haar is werkelijk opgestonden en heeft zich Simon vergesteld. En ze vertelden aan wat hingeweges passiert wie en wo ze hem doordat gekend houden dat hij dat brood gebroken houdt. En als zij zich nog door van onze helden, kwam Jezus zelfs midden onze aan en zei, vrede met u. En we verrichtelijk angst en meenden ze zagen een geest. En hij zei toe aan, waarom is u angst en waarom twijfel je? Kijk nu mijn hang en mijn feit en zei dat ik dit zelfs zie. Dan een geest heeft niet vlees en knurken zoals je zei dat ik heb. En als hij dat zegt, wijst hij aan zijn hang ook zijn feit. Maar als hij dan vervrijd en wonderlijk leeft, dan zegt hij toe aan, heb je hier wat te eten? En ze leiden aan een stukje brood en vis en honig ver. En hij neemt dat een outdoor ver aan. Dan zegt hij toe aan, dit is wat ik te u zeg als ik nog bij u weer. Dan dat moet alle zo eromkomen als in Moses in je zaad, en de profeten en de psalmen van mij geschreven staat. Dan moet hij aan dat verständnis op, dat zij de schrift verstonden. En hij zei toe aan, zo staat geschreven, en daarom moest Christus lijden en den derde dag van dood opstonden. En dat in zijn nomen en je alle velken boese en zindenvergeving zal je predigd worden, en daarmee in Jeruzalem aanvangen. En je zendet die met je tekenis doorheen gestonden. En ik wil je dat checken wat mijn vader je versproken heeft. Maar blijft in Jeruzalem, wat de kracht van boven over je komen wordt. Hij neemt aan Ruud wat Bethanië en hoofd zijn hang op en zegend aan. En während hij aan zegend, verschwonk hij van aan en voer een op naar hemel. Zij op een nam aan en gingen met grote vrijheid terug naar Jeruzalem. En brachten ihre Tiet am Tempel toe en dankten en loofden God. Als alles anfängt, wie dat woord al door, en dat woord wie bij God, en wat God wie dat woord. Hij wie am Anfang bij God, dat ich am erst alles gemerkt, en ohne am erst nuscht gemerkt, dat gemerkt erst. En am wir leven, en dat leven wir dat Licht voor de Menschen. Dat Licht schient in de Diesternis, aber de Diesternis haft dat nicht verstohlen. Da kam ein Mann von Gott geschickt, der hat gehauen. Dieser kam von dort Licht, ihr Tegnis zu geben, dass sie dadurch arm alle sollen zum Glauben kommen. Hei wir nicht dort Licht. Hei wir geschickt, nur dort Licht handzuwiesen. Dort wird dort wird Haupt ihr Licht, dort für alle Menschen schient, die in diese Welt hineinkommen. Hei wir in diese Welt, an die Welt wird dadurch arm gemerkt, an die Welt kann am nicht. Hij kwam nu dat zienje, maar de zienje nemen hem niet op. Maar al die hem opnemen en aan zijn nomen leefden, geeft hij dat recht God zijn kinder te worden, die niet van bloed, ook niet uit fleschelijk het verlangen, ook niet uit irgendein man zijn en wellen, maar van God geboren zijn. En dat woord wordt mens en woont onder ons en wie zagen zijn heerlijkheid. Na Herrlichkeit, so was ein Vater sein eins ja sehend, voll Genot und Wahrheit. Jehoan geeft je Tegnis von ihm und seht, dit is die, von wem ich seht. No mi wird die kommen, die all fer mi wir, dann he wir eier aus ek. Uit seine Vollmut haben wir alle Genot am Genot genomen. Dann dat gesagt, wie durch Moses geeft, aber Genot und Wahrheit kämen durch Jesus Christus. Gott haft niemals wer gesehnen, Ober sind eins ja sehen, der beim Vater auf der Schaut erst, haft uns alles von ihm vertalt. Dit erst gehauen sind die Tegnis, dat er geef, aus den Juden, Priester und Leviten von Jerusalem schickten, am zu fragen, wer he wir. He bekannt und verstreit dort nicht, aber bekannt dort he nicht Christus wir. Und sie fragen am, wat dan? Bist du Elia? He seht, nee, ich seh nicht. Bist du der Prophet? Und he seht, nee. Da zeiden ze te arm, wer bist du, dat we deine antwoord geven kennen, die ons geschickt haben. Wat sagst du van die selbst? Hij zei, ik zie einem seine stem, die aan de wildnis schreeuwt, merkt een glicken waag van onze haren, zoals de profeet Jesaja gezegd heeft. Die door geschickt werden, werden van de Pharisäer. En ze vroegen hem, waarom diepst du dan, wann du nicht Christus, ook nicht Elia, ook nicht de profeet bist? Je houdt ze toe aan, ik deep je met water. Maar mank je staat een, den je niet kennen. Dat is die die naar mij komen wordt, die over al ver mij weer. Jegen dem ik niet weet zie dat ik aan de show oplees. Dit passiert alle in Betabara, en Jan ziet Jordan, wo je houdt diepen deed. De nächste dag zag je houdt Jezus naar zich op toe komen, en zeid, kijk. Dort ist Gott sein Laum, dort die Welt ihre Sünden wahrnimmt. Dit ist der, von dem ich sehe, der nur mir kommt, der viel höher steht als ich. Dann he wir all do, ehe ich geboren wir. Ich kann am selbst nicht, aber ich käme darum mit Wasser zu deipen,
0: dat hij aan Israël zal bekend worden. Dan geef je hon dit je tekenis. Ik zag den geest zo als een duw van hemel eraf komen en op aan blijven. Ik kan hem niet. Maar die mij je schekt met water te diepen, zeed, to me, op den duw den geest zit eraf komen en op aan blijven, als die met den heiligen geest diepen wordt. En ik zag dat en geef dat je tekenis dat dit God zijn zeen is. Nächsten Tag wie Johann mit zwei von seinen Jüngern war da do. Als er Jesus sah vorbeigehen, sagte er, kickt dort es Gottes Laum. Als die zwei Jünger am dort sahen hierden, gingen sie mit am Mert. Jesus dreht sich um und sagt, dass sie mitkämen und frug an, nur was sie sagten. Sie sagten zu ihm, Meister, da meint Lehrer, wo wohnst du? Er sagte an, kommt, kickt. Sie kämen und sagen, wo er bleif, und bleiben den Tag eva biam. Dort wird klok 4 Uhr Mittag. Und einer von den beiden, der Johann reden hier und mit am Mett ging, wie Andres, Simon Peter, sein Bruder. Er fängt dort erst sein einen Bruder Simon und sagt zu ihm, wir haben den Messias gefangen. Dort meint den Christus. Und er bracht am nur Jesus. Als Jesus am ankickt, sagt er, du bist Simon, Jonas in Seen, du sollst Peter heten, dort meint ein Stein. Den nächsten Tag will Jesus nach Galiläa gehen, und he von Philipp und seht zu ihm, komm mit mir mit. Philipp wir von Bethsaida, die Stadt, wo Andres und Peter herkämen. Philipp von Nathanael und seht zu ihm, wir haben den gefangen, von den Moses am Jesatz und den Propheten geschrieben haben, Jesus von Nazareth, Josef sein Seen. Und Nathanael sagt zu ihm, kann von Nazareth irgendwas Gutes kommen? Philipp sagt zu ihm, komm, kick. Als Jesus Nathanael kommen sagt, sagt er zu ihm, wirklich ein Israelit, an dem nichts falsches ist. Nathanael sagt zu ihm, wo kannst du mich? Jesus sagt zu ihm, ehe Philipp dir raubt, als du unter den Feigenbaum wirst, sag ich dir. Nathanael sagt zu ihm, Meister, du bist der Gottessehn, du bist Israels König. Jesus sagt zu ihm, du gleichst, will ich sehen, dass ich die unter den Feigenbaum sag. Du sollst noch größer Dinge als dort sein. Und er sagt zu ihm, ich sage dir die Wahrheit, von nun an soll dir den Himmel obsehen, und dort Gott seine Engel auf den Menschen sehen, herauf und hinabkommen. Am dritten Tag wie in Galiläa und Kana nicht. Und Jesus seine Mutter wie auch dort. Und Jesus und seine Jünger werden auch zu die Kast angelot. Und als an die Wien aula wird, sieht Jesus seine Mutter zu ihm, die haben nicht mehr Wien. Jesus sagt zu ihr, lebe früh, was hab ich da mehr zu tun? Meine Zeit ist noch nicht hier. Seine Mutter sagt zu den Diener, dort, was immer he ju sagt. Du dich bei Stunden saß steinene Wotterkrocken, die Juden zu ihrer Reinigungszeremonien brückten. Und hielten jeder entweder 20 oder 30 gelohn. Jesus sagt zu an, fällt die Krücken voll Wasser, und sie gehen die Bad umraunt voll. Und dann sagt er zu an, nu schabt Wasser rüt und bringt dort den Kirchenmeister. Und sie deiden dort. Als der Kirchenmeister dort Wasser dort nu wien wir, geschmackt hat, und ich wüsst, wo das herkäme, waren die Diener, die dort Wasser schabten, auch wüssten, raubt die Kirchenmeister den Brief um und sagt zu ihm, alle Mann sagt immer erst den guten Wein fair und den billigeren dann, wann die Jastis gut getrunken haben. Du aber hast den Basten bat neu holen. Dit sind erste Wunderteken, die Jesus in Kana in Galiläa und auf dem Bord seine Herrlichkeit und seine Jünger lebten an ihm. Aus dit Ewe wir jink hei seine Mutter, seine Brüder und seine Jünger noch Kaperna um. Aber da bleiben sie nicht lang. Als die Juden ihr Passafas, das ist Ostern, Norden kam, ging he no Jerusalem. Da im Tempel traf he die mit Ossen, Schob und Düven handelten, und auch die Geldwechsler mit ihren Geschäften. He flocht sich ne Pitsch von Streng und juchte mit Ossen und Schob taub uit dem Tempel rüt und schäd die Geldwechsler ihr Geld uit und schmeid ihre Taschen um. Und er sagt zu den Düvenhändler, nehmt dort Stoff hier weg. und merkt ut mein Vater sein Haus nicht ein Handelsplatz. Dann dachten die Jänge daran, dass die Schreve steht, die Iwe am dein Haus brennt an mi. Dann sehen die Juden zu ihm, was gibst du uns für ein Teken zu bewiesen, dass du ein Recht hast, dir zu daunen? Jesus sagt zu ihm, brech diesen Tempel dol, und ich werde ihn an drei Dörr weiter abbühren. Dann sehen die Juden, dort hast du 46 Jahre gediert, diesen Tempel zu bühen, und du wirst ihn an drei Dörr abbühren? Hei aber red von seinen Lief aus dem Tempel. Und als er noch her erst vom Tod abgestorne wie, dachte seine Jünger dort an, dort er dit zu an gesagt hat. Und dann glaubten sie die Schrift, und dort wird Jesus gesagt hat. Und als Jesus in Jerusalem auf dem Osterfast wie, glaubten viel an seine Nomen, als sie die Teken sagen. Aber Jesus vertraut sich an nicht an, denn er kann alle Mauen. Und er hat dort all nicht neidig, dort am irgendwer in die Teknis von einem Mensch gebe, denn er wird Gott wort an einen Mensch berne wie. Da wird ein Mauen, Nicodemus, ein Pharisäer, einer aus dem Jüdchen hören rot. Die kam danach nur Jesus und sagt, Meister, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, der von Gott gekommen ist, denn die Tekens, die du deist, können keiner tun, weil Gott nicht mit ihm ist. Jesus sagte ihm, ich sei die Wahrheit. Wer nicht wahrgeboren wird, kann Gott sein Recht nicht sein. Nicodemus sagte ihm, wo kann ein Mensch noch mal geboren werden, wenn er erst alt ist? Kann er noch mal ein Mutter lief und dann gehen und wahrgeboren werden? Jesus sagte, ich sei die Wahrheit. Wer nicht mit Worte und Geist geboren wird, kann nicht an Gottes Recht kommen. Wort vom Fleisch geboren wird, ist Fleisch, und wort vom Geist geboren wird, ist Geist. Lot die dort nicht wundern, dass ich die sei, je Mutter vom Nien geboren worden. Der Wind bloß da, wo er will, und du kannst ihn hören, aber du kannst nicht sagen, wo der herkommt, und weißt auch nicht, wo der bleibt. So ist es mit jedem, der vom Geist geboren ist. Nicodemus fragt ihn, wo kann so was passieren? Dann sagt Jesus zu ihm, du bist ein Lehrer an Israel und weißt dort nicht. Ich sei dir die Wahrheit. Wir weiten, was wir reden und betiegten, was wir gesehen haben. Aber was wir you sagen will, keiner leben. Wenn ihr dort nicht leben, wenn ich you von Ding auf Erden vertal, wo wollt ihr dann leben, wenn ich you von himmlische Ding vertal? Noch erst keinen um Himmel gefahren, büter der, der vom Himmel heraufkäme. Dort erst die Menschen sehen, die am Himmel ist. Und so als Moses in der Wildnis eine Schlange hoch am Pol hangt, so muss die Menschen sehen, auch hoch am Pol gehangen worden. Dort all die an am Leben, dort ewige Leben haben. Denn Gott seine Leben zu dieser Welt wird so groß, dort er seinen einzigen Sehen gibt, dort all die an am Leben nicht verloren gehen, aber dort ewige Leben haben. Denn Gott schickt seinen Sehen nicht an diese Welt, die zu rechten, aber dort die Welt, die am Kun selig worden. Wer an ihm lebt, wird nicht gerecht worden. Wer aber nicht lebt, ist all gerecht. Will er nicht an den einzigen Gottes sehen, seine Nomen gelebt. Und dort der rechte Urteil ist dort. Dort Licht käme eine Welt nennen, aber die Menschen hauten die Düsternis lieber aus das Licht. Dann ihre Wolken staumten über die Düsternis. Dann wer sich an diese Wolken eift, haust dort Licht und kämpft auch nicht um Licht. Dass seine Worte nicht sollen für den Tag kommen. Aber wer die Wahrheit deit, kommt zum Licht, dass es klar zu sein ist, dass seine Worte an Gott gedohne sind. Aus dit Ewa wir kämen Jesus und seine Jünger am Jüdchen launten an, da bracht er mit einem Tito und deibt auch. Johann deibt auch bei einem, nicht bei Salem, weil da viel Worte wir. Und die Menschen ständig kämen sich deipen zu loten. Dann Johann wir noch nicht angestoppt. Ja, und seine Jünger streiten sich einmal mit den Juden über ihre Reinigungsverschriften. Und sie kämen nur Johannen und sagten zu ihm, Meister, die an ganzen Jordan bei dir wir, von dem du dein Geteignis gibst, kicke mal, die deibt da, und allemann geht nur arm. Johann sagt zu ihm, ein Mensch kann nichts nehmen, wenn ihm dort nicht vom Himmel gegeben wird. Ich selbst gebe mir dort Geteignis, dass ich sehe, dass ich nicht den Christus sehe, aber dass ich fern am geschickt sehe. Aber wer die Brut haft, ist die Brigung. Aber den Brigum sein Freund steht und horcht, was der Brigum sagt, und freut sich den Brigum, seine Stimme zu hören. Darum ist der Freud nu voll und ganz meine. Hij moet toenemen en ik moet afnemen. Die van boven komt als eeuwen allem. Wer van de eed komt, als van de eed en reed van de eed. Die van hemel komt als eeuwen allem. En hij heeft zijn getekenis van dat wat hij geheerd en je zijnen heeft. Aber zijn getekenis neemt keiner aan. Wer dat aanneemt, bewijst daarmee dat God waarhaftig is. Dan die wem God geschikt heeft, reed God zijn weerd. Dann Gott deit seinen Geist nicht taumeten. Dann die Vater es seinen Sehen Gott und haft am alles eine Hänge jeft. Wer an den Sehen gelebt, haft dort ewige Leben. Und wer nicht an den Sehen gelebt, soll dort Leben nicht seinen, aber blift und ja Gott seinen Ohr. Ja. Aus der Haar erst wisst, dort die Pharisäer gehirt hauten, dort Jesus mehr jünger mög, und deibt aus ihr Hauen, wann Jesus selbst doch nicht deipen deit, aber die jünger deiden, Verleit hij Judea en jink waarde nu Galilea. Hij moest over de Samaria reizen. Hij kwam dan in Samaria en de stad Sychar aan. Dicht bij dat stek land dat Jacob zijn zoon Jozef gegeven had. Door wie de Jacobs waren. Wil Jezus meid weer van zijn reis, zat hij zich bij den barm dool, dan dat weer al middag. Dan kwam de vrouw van Samaria water te holen. Jezus zei te haar, Jaf me te drinken. Dan zijn de jinger weer nog stout gegonen eten te kijpen. Dan zei de vrouw van Samaria te arm, wo kämpt dat du en jud, me, de Samaritische vrouw, nog een dronk water vraagt? Dan de juden hebben met de Samariter nus te doen. Jezus antwoordde en zei te haar, wann du de Gottesgolf kanst, en wer dit is, die te die zegt, jaf me te drinken, dan wurst du arm je vreugd hebben, En hij wordt die leven het water gegeven hebben. De vrouw zei te hem, haar, du hast nichts, womit die schapen kost, en de barm is diep. Wo kriegst du dan dat leven je water her? Best du gerate aus ons vader Jacob, die ons diesen barm geef, uit den hij selbst en zijn zeens en zijn vee dronken? Jezus antwoordde en zei te haar, wer van dit water drinkt, dem wordt water darsten. Wer aber dort Water drinkt, dort ich gebe, dem wird niemals mehr darsten. Aber dort Water dort ich gebe, wird an dem ne immer rannende Qual und jaft ewig leben. Die Frau sagte am Haar, jaft mi dort Water, dort mi nicht mehr darsten wird und ich nicht mehr Bruch komme Water schaffen. Jesus sagte ihr, go raub deinen Mann und komm her. Die Frau sagte am, ich hab keinen Mann. Jesus sagte ihr, Du bist recht, wenn du sagst, ich habe keinen Mann. Denn du hast 5 Männer gehabt, und den du nu hast, ist nicht dein Mann. Du hast du die Wahrheit geredet. Die Frau sagte am Haar, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Unsere Vorders haben auf diesen Borg angebet, und die Jüde sagen, Jerusalem ist die Stadt, wo einer anbeten soll. Jesus sagte ihr, Frau, geleif mich. De tijd kämpft, dat je den Vader nicht op diesen Borg ook nicht an Jerusalem aanbeden worden. Je Samariter weten nicht, wat je aanbeden. Wie weten, wat wie aanbeden? Dan dat Heil kämpft van de Juden. Aber de tijd kämpft, en erst nu al, dat die waarhaftige aanbeder den Vader am Geist an eine Wahrheit aanbeden worden. Dan zo'n aanbeder siegt de Vader. Gott is Geist, en die am aanbeden, moeten am Geist an eine Wahrheit aanbeden. De vrouw zei te hem, ik weet dat de Messias komt, die de Christus heet. Want die komen wordt, die wordt ons alles duidelijk maken. Jezus zei te haar, ik die met die reed, zie de Messias. En daarover kwamen ze in de jinger, en die wonderde zich dat hij met een vrouw reed, aber keiner zei, wat ziekst du, oder waarom reedst du met haar? De vrouw leidt er een woord op kruk stonen en ging in de stout en aan en zei tot de mensen, Komt en zijt een man die mij alles gezegd heeft wat ik gedaan heb. Kon dit de Christus zijn? Daar gingen ze uit de stout eruit en kwamen naar Jezus. En twaalf zeiden de jongen tot hem, Meester, aat toch. Hij aber zei tot hem, ik heb wat te eten, wo je nischt van weten. Daar zeiden de jongen een tot anderen, Haft hem irgendwer wat te eten gebracht? Jezus zei te aan, mijn eten is dat ik dem zien willen doe, die mij geschikt heeft, en zijn werk verrichten doe. sah je nicht, dat sind noch 4 Monat, wat die Eis kämt? Aber ich sah je, möchte mal die Augen open, kijk nur die Arend. Die is rieb und reit zum Arenden. Und wer die anbringt, kriegt Lohn und sammelt Frucht für das ewige Leben, so dat die da seid und die da Arend, sich taub freien können. Dann hier ist der Spruch wahr, einer seid und der andere Arend. Ich schickt ju da zu Arenden, wofür je nicht die Arbeit houden. Andere haben die Arbeit gedonen und je sind an ihre Arbeit hineingekommen. Und viel Samariter an der Stadt lebten an Arm, weil die früh zu anseht, hei haf mir alles gesagt, was ich gedonen hab. Und aus die Samariter dann noch Arm kämen, prachere sie Arm, dat hei bian blieben soll. Und hei bleif dort 2 Dörr. Und aus hei zu anred, lebten noch viel mehr an Arm. Da seht sie zu der früh. Nu lebe nicht mehr bloß wer in dort, wo du uns seht. Wir haben nu selbst gehiert. Und wie weten dort, dat wirklich Christus die Welt erheilend ist. Am 2. Dörr verlegt Jesus do und ging nach Galiläa. Dann Jesus seht selbst, dort ein Prophet nicht in sein eigen Land, sehe geirrt ward. Und aus he nach Galiläa käm, nehmen die Galiläa am ab. Dann sie werden auch in Jerusalem auf dem Fast gewasst und haude gesehnen, wat he do alles gedonen haut. Jesus käm dann wader nach Kana in Galiläa, wo he dat Wotter zu Wien gemerkt haut. Und da wie ein Regierungsbeamter von Kapernaum, der einen Kranken sehen haut. Aus der hier, dat Jesus von Judäa nach Galiläa gekommen wie, jink, de han en prachet arm zu kommen und seinen Sehen zu heilen. Dann he seht, de wie todeskrank. Dann seht Jesus zu arm, wenn die Menschen nicht Tekens und Wunder sehnen, will die immer nicht leben. Der Regierungsbeamte seht am Haar, komm, ehe mein Kind storft. Jesus seht am, Gott trägt dein Sehen wort leben. Die Menschen lebt, wort Jesus seht, und mögt sich ab dem Weich. Und aus he ab dem Trägweich wie, käm am, sin Däne entgegen und seht zu am, dein Sehen lebt. Dann frug he an, am Wohnetit, dort man am wir beter geworden. Und sie seht, gestern, klock 1 Uhr mittag, verleiht am dat Feiber. Dann sagt die Vater, dort hat krank die Tiet gewasst, wie aus Jesus zu ihm gesagt hat, dein Sehen lebt. Und er selbst, auch seine ganze Familie, kämen zum Glauben. Dit wird nun der 2. Teken, dort Jesus steht, aus er von Judäa nach Galiläa gekommen wie. Aus dit eben wir hauten die Juden in Fast, und Jesus ging auch nach Jerusalem. Nu erst do in Jerusalem dicht beim Schopspurt und wurde dort in Aramäisch Bethesda genannt wort, am dort wurde sein 5 gedagte Fährleben. Hier lagen ein Schaufkranke, Blinge, Lome und gelähmte Menschen, die do nur lüden, dort das Wurde sich bewegen soll. Dann ein Engel käm zu einer gewissen Zeit darauf und bewegte das Wurde, und wer dann dort erste an Entstieg, wann sich das Wurde bewegt, wird dann gesund von wat immer seine Krankheit wie. Nu wie do ein Mann, der do all 38 Jahre krank gelegen haut. Als Jesus dem do liegen sah und merkt, dass er all so lang gelegen haut, frug he arm, ob he wohl gesund worden. Der kranke Mann sehte am Haar, ich hab keinen Mensch, der mich in dat Wurde nennen halbt, wann dat Wurde sich bewegt. Und während ich komm, sticht immer ein anderer für mich nennen. Jesus sehte am, steh ab, nimm din Baden go. Der Mann wird plötzlich gesund, nimm sie in Baden jink. Und dort passiert am Sabbat. Darum sehten die Juden zu denen, die gesund geworden wir, dort ist der Sabbat, dort ist nicht reich, dort du den Bad reichst. He seht an, die mich gesund mögt, seht zu mir, nimm den Bad und go. Dann fragen sie am, wer ist der Mann, der du die seht, nimm den Bad und go. Aber die geheilt wir, wisst nicht, wer das wir. Dann da wir so viel Volk an den Platz, und Jesus hat sich wachgebracht. Nur her funkt Jesus am im Tempel und seht zu am, kick mal. Du bist gesund geworden, dann sind nicht mehr, dort die nicht wort eure traft. Die Mensch verleiht und seht die Juden, dort Jesus wird die am gesund gemerkt haut. Will Jesus dit am Sabbat gedonen haut, stunden die Juden am num Leben und versachten am dort zu merken. Jesus aber seht an, mein Vater ist bald von dörden Tag an der Arbeit, en zo zie ik ook aan de arbeid. Daarom verzachten de Juden nog zoveel meer om dood te maken. Niet bloos wil hij den Sabbat gebruiken houdt, maar wil hij zien dat God zijn vader weer en zichzelf God gelijk stelt. Dan zegt Jezus toe aan zo, ik zei u oprechtig, die zin kan uit zichzelf nog stonen. Hij kan bloos dat doen wat hij van zijn vader zegt. Dan wat immer de vader deed, deed de zin ook. Dan de vader eerst in zin goot en wist hem alles wat hij deed. En hij wordt hem nog later woorden wezen, zodat je u wonderen worden. Dan zo als de vader de doden opwerkt en het leven schenkt, zo geeft de zin ook dat leven wem hij wil. Dan die vader recht keinem, oberhaft het recht in alle den zeen evergeeft, dat ze alle den zeen eren zullen, zoals ze den vader eren. Wer den zeen nicht eert, eert ook niet den vader, die hem geschickt heeft. Ik zei je de waarheid, wer mijn woord heert, en den lijf, die mij geschickt heeft, haft dat eeuwige leven en kämpft nicht en dat je recht, ober erst vom dood zum leven gekomen. Ik zei je oprechtig, die tijd kämpft en erst al hier, dat de doden den Gottessehen zijn stem heren worden, en die heren worden leven. Dan zoals de vader leven en zich haft, haft hij den zeen dat ook gegeeft, ook dat leven en zich te hebben. En hij haft den zeen ook dat raag gegeeft te rechten, wil hij de menschen zeen is. Laat je dat niet wonderen, dan de tijd kämpft dat al die in de greven liggen, zijn stem heren worden. En worden dan voor een dag komen, die de goden gedonen hebben, stonen op te leven, en die bij er bijze woorden gebleven zijn, stonen op je recht te worden. Ik kan uit mijzelf nog stonen. Ik recht donen als ik hier. En mijn rechten is recht, wil ik niet mijn eigen willen zie ik, maar in vader zijn willen die mij geschikt heeft. Wanneer ik van mijzelf je tekenis geef, is mijn je tekenis niet waar. Du hast een andere, die je tekenis van mij geeft. En ik weet dat je tekenis dat hij van mij geeft, waar is. Je schickte nu je handen, en die stond in voor de waarheid. Ik overneem niet je tekenis van mensen, aber ik zei dit daarom dat je kan zelig worden. Hij wie een brennende, schienende lamp, en je weeren wellig, een tijd lang en zijn licht vrouw te zennen. Ik heb een geraterd je tekenis als je hand houdt, dan dat woord dat de vader mij opgelegd houdt te verrechten, en dat ik ook doe, reed van mij dat de vader mij geschikt heeft. En de vader die mij geschikt heeft, heeft zelfs je tekenis van mij gegeven. Je hebben zijn stem niemals gehoord, en zijn gestalt niemals gezien. En zijn woord is bij u ook niet thuis, dan die leven niet aan den hij geschikt heeft. Je ziet in een schrift en je meenen door benen dat eeuwige leven te hebben, en die schrift is het groot die van mij reed. Maar je willen niet naar mij komen dat je dat eeuwige leven hebben kennen. Ik zie ik niet van mensen je eer te worden, maar ik kan je en weet dat je God zijn leven niet om horten hebben. Ik kan in mijn vader zijn nomen en je nemen mij niet op. Maar wanneer een ander in zijn eigen nomen komt, den wil je opnemen. Wo kan je leven waar je de eer en einer van anderen nemen en de eer niet zeken die van den einzigen God komt? Denk niet dat ik je bij vader verkleuren word, door als einer die je verkleurt en dat als Mozes op den je hopen. Wanneer je Mozes leefden, word je mij ook leven, dan hij schreef van mij. Of wanneer je zijn schriften niet leven, wo wil je dan mijn weerd leven? Bald daarop voer Jezus over het Galileische meer, dat is het Tiberische meer. Dan kamen aan een grote schoof mensen hieraan, wil ze de wonderteken zagen die hij aan de kranken deed. En Jezus ging op een boogje op en zat zich door met zijn jonge toop dool. De Juden er oosterfest weer dichtbij. Dan kijkt Jezus op en als hij de vele mensen naar zich komen zag, zegt hij te Filippen, waar kan we brood kopen dat deze eten kunnen? Dit zei hij om hem op een proef te stellen, dan hij zelfs wist wat hij doen wordt. Philip zei te hem, 8 monatloon wordt niet toereken voor jeder een biet te kopen. Een van de jongen, Simon Peter zijn broeder, zei te hem, hier is een jong, die heeft 5 jorsten brood en 2 vers. Wat is dat voor zo veel? Dan zei Jezus, zeit door nu dat de mensen zich doodzaten. då vi fel gras upp till sted. Då sade sig ungefär 5000 man då. Och Jesus nämnde bröd. Och när han då för gedankt hade, delte sina gänga de två. Och de gänga de sig dåliga sade hade. Och så åkte färs så fel av sig vår.

Dan sê dan een van zijn jenge en je zegt, wat meent hij daarmee van hij zegt, je wou mij om de korte tijd niks zijn, en waarder om de korte tijd wou je mij zijn, en ook, wil ik nog verder gaan. Daarom zeiden zij, wat meent hij met de korte tijd? Wie weten niet wat hij ons zeggen wil. Jezus wist dat ze aan jere vragen wollen, en dan zei hij toe aan, vraag je u en je een ander wat ik daarmee meen, want ik zei, je wou mij om de korte tijd niks zijn, en waarder om de korte tijd wou je mij zijn. Ik zei u de waarheid, je worden helen en jammereren, während de welt zich vrije wordt. Je worden treuren, over je treuren zal vrijheid worden. Wanneer vrouw een kind ter welt brengt, is ze een treuer en weduwe. Dan de tijd is gekomen. Maar wanneer dat kind eerst geboren is, is de vrijheid dat ze een kind ter welt gebracht heeft zo groot, dat ze van al een treuer verjaart. Doorwein zijn je nu ook treurig, over ik wil je waarder zijn, en dan wil je je van horten vrijen, en die vrijheid zal je keiner waarnemen. Wanneer de dag komt, wil je mij nog niet meer vragen. Ik zei je de waarheid. Mijn vader wordt je alles geven om wat je aan mijn nomen beden. Maar nu heb je om niet aan mijn nomen gebed. Bed en je worden krijgen, dat je dat aan keine vrijheid veelt. Ik heb bilderspraak gebruikt je dit te zeggen. Op de tijd komt dat ik niet meer aan bilderspraak te je reden wil. Op je dat direct en klaar van mijn vader vertalen wil. Wanneer de dag komt, wil je aan mijn nomen beden, en ik zei niet dat ik den Vader in jene steed beden wou, dan de Vader zelfs heeft je door om leef dat je mij goed zendt en je leven dat ik van aan je komen zie. Ik kwam van Vader en zie in deze welt in je komen en wou deze welt waren verloten en terug naar Vader gaan. Zijn jenge zeiden toe aan, nu zei wie dat du vrij en ruw toe ons redst en niet meer bilderspraak brokst. Nu zei wie dat du alles weetst en nicht nedig hast dat die weer wat vraagt. Daarom gleef wie dat du van God gekomen bist. Jezus vroeg aan, leef je dan nu? De tijd komt en is al hier, dat je worden verstreid worden en jeder nog zijn plaats en worden mij alleen laten. Maar ik zie nicht alleen, dan de Vader is bij mij. Dit heb ik u alle daarom gezegd dat je aan mij vrede hebben. In deze welt heb je angst, maar ziet je troost, ik heb je in deze welt gewonnen. Als Jezus dit gezegd had, kijkt hij om hemel en zegt, Vader, de tijd is gekomen dat u dienen zijn verheerlijkt, dat die zijn die ook verheerlijkt, zoals du arm de volmacht over de ganze mensheid gegeven hast, al die dat eeuwige leven te geven, die du arm gegeven hast. Dat eeuwige leven is dit, dat ze die, den einzig woorden God, en Jezus Christus, den du geschickt hast, kennen leren. Ik heb die op Erden door dich verheerlicht, dat ik dat woord verrecht heb, dat du mij geeft te donen. En Vader, nu verheerlich mij met die taub, met die heerlijkheid, die ik bij die houd eer die welt geschaffen word. Ik heb die mensen met die nomen bekend gemerkt, die du mij uit deze welt gegeeft hast. Dat waren diene, en du geeft mij die, en die hebben dien woord geholen. Nu weten zij dat alles van die komt wat du mij gegeeft hast. Dan de weerd die du mij gegeeft hast, heb ik aangegeeft, en die hebben die aangenomen, en weten waarhoofdig dat ik van die gekomen zie, en geloven dat du mij geschikt hast. Ik bid voor aan. Ik bid niet voor de welt, maar voor die du mij gegeeft hast, dan dat zijn diene. Alles wat ik heb is dient, en alles wat du hast is meent, en ik zie en aan verheerlicht. Ik zie niet meer in deze welt, maar deze zijn in de welt, en ik kom nu die. Heilige Vader, houd die en die nomen zeggen, die du mij gegeven hast, dat ze eens zijn, zoals wie. Zolang als ik in deze welt weer, hield ik aan en die nomen. Die du mij gegeven hast, heb ik bewoord, en daarvan is niet één verloren gegaan, buiten dat verlorene kind, dat het zo wordt als je schreven staat. Maar nu kom ik nu die, en dit red ik in deze welt, dat ze mijn vrijheid vol en ganz in zich hebben kunnen. Ik heb aan die woord gegeven en de welt haust aan, wil ze niet van deze welt zijn, groot zoals ik ook niet van deze welt zie. Ik bid niet daarom dat u aan uit deze welt eruit nemen zoust, maar dat u aan van den bezen beworen zoust.
Sie sind nicht von dieser Welt, genauso als ich auch nicht

Han dieser Welt sie. Heil an eine Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. So als du mich in der Welt hineingeschickt hast, habe ich an eine Welt hineingeschickt. Und ich heil mich am Ehre halben, dass sie auch durch die Wahrheit kann geheiligt werden. Ich bete nicht bloß für diese, aber auch für die durch ihr Wort an mich leben werden. Dass sie alle eins sind, so als du vorder an mich und ich an die. Dass sie auch an uns eins sind, dass die Welt dort lebt, dass du mir geschickt hast. Und die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, hab ich angegeben, dass sie können eins sein, so als wir eins sind. Ich an an, und du an mich, dass sie vollständig eins sind, dass die Welt daran sehen kann, dass du mir geschickt hast, und dass meine Leben zu an, so wie aus deiner Leben zu mir ist. Vorher, ich will das so, dass die du mir gegeben hast, auch da sind, wo ich sie. Dass sie meine Herrlichkeit seien, die du mir gegeben hast. Dann du wirst mir Gott, ehe die Welt ihren Grund haut. Oh, ihr reicht davor da. Die Welt haft die nicht gekannt, aber ich kann die. Und diese weten, dass du mir geschickt hast. Und ich hab an mit deinen Namen bekannt gemerkt, und wo das wieder donen. Dass die Leib, die du an mich bewiesen hast, auch ein an seiner Macht, so dass ich auch ein an seinen kann. Als Jesus das alle gesagt hat, ging er mit seinen Jüngern ihrem Kidron-Tol, da wir in Gordon, an den er mit seinen Jüngern Topanen ging. Und Judas Ischariot, der am Verrot, wisst auch, wo der steht wir. Denn Jesus traf sich da Völker mit seinen Jüngern. Dann kam Judas mit einer kleinen Gruppe Soldaten und Tempelwächter, die hohe Priester und Pharisäer am Gestalt hauten, mit Letorens, Lampen und Gewehren. Weil Jesus alles wisst, was am Bejene wird, ging er rüht und seht an, wem sieg ich? Sie sehen, Jesus von Nazareth. Jesus seht an, ich sieh dich. Und Judas, der am verroten Dein, stund da auch bei an. Dann, als er zu an gesagt haut, dass er dich wir, tragen sie sich trägen fallen auf die Erde. Dann frug er an noch einmal, nur wem sieg ich? Und sie sehen, Jesus von Nazareth. Jesus sagt, ich hab ju gesagt, dass ich dich sieh. Wenn je mich siegen, dann lot diese gonen. Da das so herumkommt, aus er sagt, von dir, die du mir gegeben hast, hab ich kein verloren. Simon Peter hat ein Schwert. Dann trag er dort rüht und heif den hohen Priester sein Knecht ein und hat ihm dort rechte Uhr aufgeschneiden. Der Knecht heit Malchus. Dann sagt Jesus zu Peter, stärk den Schwert trick in der Schacht. Soll ich nicht uit dort Kuffel trinken, dort die Vater mir gegeben haft? Dann kämen die Soldaten mit ihren Führer und die Juden mit ihren Tempelwächter und nehmen Jesus Faust und Bungen an. Sie nehmen am erstens nur Annas, Kaiaphas seinen Schwiegervater, der dort Joa hohe Priester war. Dort wie Kaiaphas, der die Juden den Rot gegeben hat, dort hat Gott wie dort ein Mann für das Volk durchgemerkt wird. Simon Peter und noch ein anderer Jünger gingen Jesus hinein. Den Jünger kannten die Hügelpriester, und der ging mit Jesus mit, und den Hügelpriester sind Paulus daneben. Aber Peter stund büten für der. Dann ging der andere Jünger, den die Hügelpriester kannte, rüht, und red mit der, der über der wirkt, und bracht Peter daneben. Dann seh die deren Wächterin zu Peter, bist du nicht auch einer von diesen Mann seine Jünger? Er sagt, nee, ich sie nicht. Will dort keil wir hauden, die deine an Tempelwächter sich in Kohle vier gemerkt und stunden do arme wurmte sich. Und Peter stund bi an und wurmte sich auch. Der hohe Priester frug Jesus dann nur seine Jünger, auch nur seine Lehrer. Jesus sagte ihm, ich hab frei und open in dieser Welt geredet und hab immer eine Synagogen in dem Tempel gelehrt, wo die Juden taub kommen. Und ich hab nüscht am Geheimen gedonen. Woran fragst du mich? Frag die, die mich gehört haben, die weten, was ich gesagt habe. Als Jesus das sieht, schlug einer von den Offizieren, die durch dich bestunden, am ihm gesagt, und sieht, so antwortest du den hohen Priester? Jesus sagt zu ihm, wenn ich eine ungeschickte Antwort gegeben habe, dann bewies mir dort. Aber wenn nicht, warum schleichst du mich dann? Dann schickt Annas, am gebungen, nur Kaiaphas den hohen Priester. Und Simon Peter stund und wurmt sich ab. Darum seht es, seht zu arm,
Best du nicht auch einer von seinen Jüngern? Hij aber verlucht dort en zegt ik zie nicht. Dan zegt einer van den hohen Priester zijn deiner, een vriend aan dem, den Peter dat uur aufgeschneden houdt, zag ik die nicht bij am am Gordon? Peter verlucht dort noch einmal en plötzlich doorab kreide hoon. Dan leidde ze Jezus van Kaiphas num Rechthuis. Dan wird al tijdig zum Morgenst. Sie selbst aber gingen nicht am Rechthuis ernähren, um sich nicht zu veranreinigen, dass sie das Passamal eten können. Dann ging Pilatus erruht nur an und frug, womit sie diesen Mann beschuldigen. Er antwortet wir, wenn er nicht ein Verbrecher wäre, würd wir ihm nicht nur die gebracht haben. Dann seht Pilatus zu an, nehmt die ihm ein Recht am nur jüngere Satz. Dann sehen die Juden zu ihm, für uns ist dort nicht reicht, irgendwem dort zu mögen. Dat het zo rumkeem als Jezus gezegd houd, als hij aandied, wat voor een dood gestorven wordt. Dan ging Pilatus waarder am rechthuis aan en leid Jezus komen en vroeg hem, best du de Juden kenig? Jezus zei te hem, vraagst du dit uit die zelst, oder hebben anderen die van mij vertaald? Pilatus zei, zie ik een Jud? Dien eigen volk en de hoge priester hebben die hier naar mij gebracht. Wat hast du gedonen? Jezus zei, mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Wann mijn koninkrijk van deze wereld weer, würde mijn deine dorp losschlonen, dat de Juden mij niet vastnemen konden. Aber nu is mijn rijk niet van hier. Dan zei Pilatus te hem, du bist dan aber een koning. Jezus zei, du sagst recht, ik zie een koning. Ik zie dort toe je boeren, en in een wereld gekomen dat ik voor de waarheid aanstonen zal. Werd met de waarheid held, horicht no mi. Pilatus zei to am, wat is waarheid? En als hij dit gezegd houdt, ging hij waarder ruut no de Juden en zei to an, ik vind geen schuld aan am. Maar je hebben je de moed dat ik je oosten wem losgeven do. Zul ik je den Juden kenig losgeven? Dan schree je ze alle tegelijk, nicht dizen man, aber Barabbas. Barabbas wie een reiba. Dan neemt Pilatus Jezus en leidt hem verheven, en de soldaten vlachten de kroon van stachels en zaden hem die op hem kop, en nemen hem een blijvrode dijk aan. Dan zeiden zij, wie gereisen die Judenkenig, en schlugen hem op een baken. Pilatus ging nogmaals eruit en zei toe aan, kijk te mol, ik breng u den eruit, dat je zijn kennen dat ik geen schuld aan hem ving. Dan kwam Jezus eruit met een stachelkroon op hem kop, en houdt een blijvrode dijk om, en Pilatus zei toe aan, kijk, hier is de man. Als de hoge priester en deine am zagen, schreeuwen die, en kriets met arm, en kriets met arm. Pilatus zei, neemt die am en kriets arm, dan ik vind geen schuld aan arm. De Juden zeiden, wie hebben een gesatz, en nou dat gesatz nou, zal hij doodgemerkt worden, wil hij zichzelf tot Gottes sehen mögen. Als Pilatus dort sahen hier, vergt hij zich nog meer en ging nog eenmaal am rechthuis en vroeg Jezus, woer hij her weer? Aber Jezus geef hem geen antwoord. Dan zei Pilatus toe hem, redst du nicht zu mij? Weetst du nicht dat het aan mijn kracht staat, die te kriezen en ook die vrij te laten? Jezus zei, du hast überhaupt geen kracht over mij, want die er niet eens van boven gegeven worden. Daarom heeft die, die mij en die hen gegeven heeft, de geratere zijn. Van dan aan tracht Pilatus Dono am los te laten. Aber de Juden schreeuwen terug, want u dezen loslaatst, best du nicht den Kaiser zijn vriend. Wer zich zelfs zum König mögt, es jegen den Kaiser. Als Pilatus dort zagen hier, bracht hij Jezus eruit, en hij zat zich op een rechtstuhl, die am Steinplooster stond, dat ze op ihre spreuk Gabata nannten. Dat werd de dag veroosteren, als ze reden mogen tot vast. Ongeveer klok 12 op middag. En hij zei tot de Juden, kijk, dit is hun koning. Zij aber schreeuwen, weich met arm, krietje arm. Pilatus zei tot aan, zal ik hun koning krietjen? De hoge priester zeiden, wir haben keinen koning, buiten den Kaiser. Schließlich geeft Pilatus am Hahn, dat ze am kriezen kunnen. En ze nemen Jezus en leiden am Weich. En hij droeg zijn eigen kriets en ging daarmee naar een plaats, den ze Schädelsteed nannten, en Hebräisch
Golgata. En doi kritsjen zei am en nog twee andere, am en med en on jida zid einem. Pilatus schreef ne eeuwerschrift en stal dei op dat krits, en dit is wat hij schreef. Jezus van Nazareth, de Judenkönig. Veel Juden lausen diesen Titel, weil de plaats waar Jezus gekreuzigt wordt, dicht bij Jeruzalem weer. En die weer in Hebräisch, Griechisch en Latinisch geschreven. Dan zeiden de Juden, er hoge priester tot Pilatus, schreef nicht de Judenkönig, maar dat hij zei, hij weer de Judenkönig. Pilatus zei, wat ik geschreven heb, heb ik geschreven. Als de soldaten Jezus dan gekreuzigt houden, nemen ze Jezus in de kleider en deelden die een vier deel, van jedem een deel, en zo ook den Ewerrock. De Ewerrock aber weer een gewevende stek, ohne nood. Dan zeiden de soldaten een ten anderen, wel we den nicht twee rieden, aber lever lesser tragen te zeinen, wer den haben zal. Dat het zo woord als geschreven staat, ze deelden zich mijn kleider in, en losden even mijn Ewerrock. En dat is waarom de soldaten dat deden. Beim Kreuz stonden Jesus seine Mutter und seine Mutter ihre Schwester Marie, Kleophas seine Frau und Marie Magdalena. Als Jesus seine Mutter sah und auch den Jünger, den er gut wie, bei ihr stonen, seht er zu seiner Mutter Frau, kicke mal, dort ist dein Sohn. Und dann seht er zu den Jünger, kicke mal, dort ist deine Mutter. Und von Stund an nahm er ihn nach sein Haus. Nou her, als Jezus wist dat nu alles geworden weer, dat het zo rond komen kon als geschreven stond, zeid hij mij daarst. Dat stond in je feest met wijnedig. Dan nemen zij een schwoom en leiden den val den wijnedig traken, spekten den op een stok en hielden aan den noem muul. En als Jezus den wijnedig gekregen houdt, zeid hij, nu is alles voor je gebracht. Dan buig hij den kop erop en geeft zijn geest ab. Wiel dat die dag weer aan den ze zich van den groten Sabbat reden mogen, en ik habe wollen dat de dodes am Sabbat am Kreuz hangen zullen, vroegen ze Pilatus of hij de dodes nicht wat loten de been breken, dat die kunnen vom Kreuz genomen worden. Dan kamen de soldaten en broken den eersten de been, en ook den anderen die met am Tod gekreuzigt weer. Aber als ze naar Jezus kamen en zagen dat hij al gestorven weer, brüken sie am nichte Bein. Aber einer von den Soldaten stürk am mit dem Spieß eine Sied, und daran fuhrt Blut und Wotar rüht. Und der dort gesehen haft, haft sein Tegnis gegeeft, und weet dat dat so is. Und er weet dat hij de Wahrheit redt, so dat je ook je leven kennen. Dit wordt so gedonen, dat alles so passiert, als je schreven steht. Je zellen am kein Bein breken. Und op ne ander steht, sagt die Schrift, Sie waren den Seinen, den sie durchgestürken haben. Aus dit Ewewirk kam Josef von Arimathea, einer von Jesus seine Jünger, der het ook uit Furcht vor die Juden heimlich mit am hielt. Und ging no Pilatus und frug, auf hei Jesus ihn lief eraufnehmen dorf. Und Pilatus geef am die Freiheit, und er kam und nahm Jesus seinen lief. Und ook Nicodemus, der verheerde nacht no Jesus gekommen wie, Kam en bracht 100 pond mirren en een loentoopje mengt. Dan nemen ze Jezus zijn lief en wikkelden den met krederietoop en katoenlurkers aan, zoals de Juden er dodes begroofden. Door wo Jezus gekreuzigd wordt, weer in Gordon, en in den Gordon een neergraaf wo nog keiner binnen gelegen houdt. Wiel dat die dag voor hem Sabbat weer en dat graaf dich bij weer, leden ze Jezus door en aan. En tijdig den eersten dag aan het werk, als het nog dienstig weer, kwam Maria Magdalena naar graf en zag dat de steen van graf weggenomen weer. Dan ran zij en kwam naar Simon Peter en naar den anderen jongen, den Jezus goed weer, en zei toe aan, ze hebben den haren uit de graf eruit genomen, en wie weet niet waar ze aan haan gelegd hebben. Dan gingen Peter en de andere jongen eruit en gingen naar graf. Ze raanden beide, en de andere jinger kon dollar raanen als Peter, en kwam dat eerste om graf. Hij bekt zich en kijkt door een aan, en zag de katoenlurkers door liggen. Hij overging door niet een aan. Dan kwam Simon Peter aan no, en die ging hem graf een aan, en zag ook de katoenlurkers door liggen, en dat duurk dat hij aan hem kopje houdt, lag over niet bij de katoenlurkers.
Wat taup je leicht op een andere steed. Dan ging die andere jinge, die dat eerste omgraaf gekomen weer, ook aan hen. En hij zag en geleefd dat. Dan ze wisten nog niet dat de schrift zei dat hij van dood opstonden moest. Dan gingen de jinge waar aan huis. Aber Marie stond buiten bij hem graaf en hield. En während zij hield, bekt ze zich en kikt am graaf aan hen. En ze zag door twee engel en witte kleider, einen bij hem kappen eng, en einen bij hem feiten eng, wo Jezus gelegen had. Dan zeide zij toe er, Fru, waarom hielst u? Zij zei toe aan, wil ze mijn haren waargenomen hebben, en ik weet niet wo ze am hand gelegd hebben. En als zij dit gezegd had, draait zij zich om en zag Jezus doorstonen, en wist niet dat het Jezus wie. Jezus zei toe er, Fru, waarom hielst u? Nou, wem ziekst u? Zij dacht dat weer de Godna en zei te aan haar, want du am waargedrukt haast, dan zei mij wo du am geloten haast, dan wou ik am holen. Jezus zei te er, Maria. Zij draait zich om en zei te aan Rabuni. Dat meint meester. Jezus zei te er, voort mij niet aan, dan ik zie nog niet een napje voor no mijn voda. Aber go no mijn breide en zei te aan, ik wou een nap voor no mijn voda en een jünen voda, en no mijn God en jünen God. Marie Magdalena kwam en zei de jinge dat ze den haren gezeinen houd, en dat hij dit te er gezegd houd. Dan den eerste dag en de week, zo overs, als de jinge taub waren en uit vorig van de Juden de deren toegesloten houden, kwam Jezus een stundmank aan en zei, Vrede met u. Als hij dit gezegd had, wees hij aan zijn hang en zijn zied. Dan werden de jinge vrouw dat ze den haren zagen. Jezus zei nog eenmaal, Vrede met u. Zo als de vader mij geschekt heeft, zo schek ik u. Als hij dat gezegd had, pust hij zijn odem even aan en zei, Neemt den Heiligen Geist. Wann je irgendwem de zinden vergeven, dan zend die vergeeft. En wem je die nicht vergeven, dem zend die nicht vergeeft. Thomas de tweeling, einer van de 12, wie nicht bij aan als Jezus kwam. En de andere jinger, als die hem dat zeiden, dat ze den haren gezeinen houden, zeid hij, ik word dat nicht leven, wat ik de nagelmol en zijn hang zei, en mijn vingers door en hen lei, en mijn hand en zijn zied lei. En om 8 uur werden de jinge waarder bannen, en Thomas wie ook door. Dan kwam Jezus, während de deren toegesloten waren, en stond met een mank aan en zei, Vrede met u. Dan zei hij tot Thomas, Reken mal dine vingers her, en kijk naar mijn hang, en reek dine hand her, en lei die in mijn zied. En jef die nicht in ongeloven haan, aber je leef. Dan zei Thomas tot hem, Mijn haar en mijn God. Jezus zei tot hem, Thomas, du leefst nu, wil die mij gezeinen haast. Zelig zijn die die niks zeiden en doch geleven. Zeker deed Jezus nog veel andere tekens voor zijn jinge, die niet in dit boek geschreven zijn. Deze ober zijn geschreven dat je leven kennen, dat Jezus de Christus de Godseen is, en dat je daar den geloven aan zijn nomen dat leven hebben. Nou her om te Beerschen meer leidt Jezus zich nog eenmaal van zijn jinge zijnen, en dit is wo hij dat deed. Door waren Simon Peter, Thomas de Tweeling, Nathaniel van Cana en Galilea, Zebedeus zijn zeens, en nog 2 andere jinge taub. Simon Peter zei toe aan, ik go fashion. Zij zeiden toe aan, dan komen we ook met. Ze gingen voet eruit, stegen in lam, en voeren los, aber die nacht kregen ze nust. Tijdig Samaria stond Jezus om Eva, aber ze merkte niet dat het Jezus wie. Jezus zei te aan, Kinga, heb je nust te eten? Ze zeiden nee. Hij zei te aan, schmied je naad aan een rechte zied lammer ruut, dan wou je wat kriegen. Ze schmieden dat, en dan houden ze zo veel dat ze dat niet eruit kriegen konden. Dan zei de jinge den Jezus goud weer te Peter, dat is de haar. Als Simon Peter hier dat het de haar weer, neem hij zich dat hamd om, dan hij weer nuchtig, en sprong er meer aan. De andere jinge kwamen met de lam hieraan en slaapten dat naad vol vers.
dan ze weer maar zo 100 meter van Eva. Als ze op een loon stiegen, zagen ze vers op een kolenveer en op brood. Jezus zei te aan, brengt ook nog van die vers die je groot gegrepen hebben. Simon Peter stieg in en slaap dat naad met 153 grote vers op een loon de nacht. En met al die vers te binnen, reed dat naad niet twee. Jezus zei te aan, nu komt vres te eten. En doch wog ze keiner van de jenge arm te vragen wer hier weer. Ze wisten dat het de haar weer. Jezus kwam, neem dat brood en geef aan dat, en je rood zo ook de vers. Dit weer nu dat derde mol dat Jezus in de jenge bejegend, nadem dat hij van dood opgestone weer. Als de eerste jeten houden, zei Jezus tot Simon Peters, Simon Jona, is diene leef to me geraten als de andere ere? Hij zei, jo haar. Du weet dat ik die goot zie. Jezus zei, dan weid mijn lama. Hij zei nog een moeite aan, Simon Jona, best du mij goot? Hij zei te aan, jo haar, du weet dat ik die goot zie. Jezus zei te aan, weid mijn schoop. Dan zei Jezus dat derde mol te aan, Simon Jona, best du mij goot? Peter weer gestaat dat Jezus aan hem derde mol vroeg of hij aan goot weer. Hij zei te aan haar, du weetst am alles am, en du weetst dat ik die goot zie. Jezus zei te am, weid mijn schoop. Ik zei die de waarheid. Als du jinge wist, holst du die zelfs den gort aan, en jingst wo die haan wurst. Maar wann du alle wurst, wurst du de heng uitstraken, en die wort een andere den gort aan holen, en die wo haan nemen wo du nicht haan wirst. Dit zei hij am aan te dienen, dat ik wort voor een dood, hij Gott verhaarlijke wordt. En als hij dit gezegd had, zei hij te arm, hij zal metkomen. Dan draait Peter zich om en zegt den jinge, den Jezus goot weer metkomen, die zich ook bij hem ovenkast eten aan Jezus in de brast geleend houdt, en gezegd houdt haar, wer is het die die verroden wordt? Als Peter den zegt, zei hij te Jezus, haar, wat zal u dezen worden? Jezus zei te arm, van ik dat zo wel dat hij blijven zal wat ik kom, wat jij die dat aan? Kom du met mij met. Dan jink en je reed maken breder, dat dit jingen niet sterven wordt. Maar Jezus houdt niet gezegd dat hij niet sterven wordt. Maar, want ik dat zo wel, dat hij blijven zal waar hij kom, wat jij die dat aan. Dit is de jinger die zijn getekenis hier toe jaft, en die dit geschreven heeft, en wie weten dat zijn getekenis waar is. En daar zijn nog veel andere dingen die Jezus gedaan heeft. Ik neem aan, want die alle Eind om ander worden geschreven worden, dat de ganse welt niet geruimd van de Bibel eind. Lieve Theophilus, in mijn eerste boek schrijf ik die alles wat Jezus aanvangt te donen en te leren, wat aan den dag als geen om hemel genomen wordt, als hij zijn apostel, die hij zich gewählt houdt, durch den Heiligen Geist bevolen houdt wat te donen. Als zijn lieden eeuwen weeren, stelt hij zich deze man afheer, dat hij ohne twijfel waar er leeft. Hij leidt zich 40 deur van aan zijnen en reed toe aan van ding die tom Gottes rekken hielden. En een dag als hij met aan toop weer, bevol hij aan, nicht van Jeruzalem weg te gaan, om te wachten wat ze dat kriegen worden, wat hij vader versproken had, waarvan, zei hij, je mij hebben reden hield. Dan je hoon deep met water, je op zellen aan een poort deur met een heiligen geest gedeept worden. En als ze zich zo toop troffen, vroegen ze hem, haar, wost du Israël nu waar de koninkrijk herstellen? Hij zei toe aan, dat is niet voor jou, de tijden en dag te weten, die de vader zich en zijn macht bestemd heeft. Maar wanneer de Heilige Geest over jou komen wordt, wordt je kracht krijgen, je wordt je tekenis van mij aflaaien, eerst in Jeruzalem, en dan in Judea en Samarien, en dan over de ganse wereld. En als hij dit gezegd had, zagen ze aan dat hij ver aan opgehoven wordt, en een wolk neem aan weg dat ze aan niet meer zijn konden. En während ze aan hieraan kikten, als hij om hemel voer, stonden bij aan met eenmaal twee mannen en witte kleider, die zeiden toe aan, je mannen van Galilea, waarom sto je hier en kikken om hemel? Des Jezus, die van jou om hemel en in genomen wordt kracht zo terugkomen, als je hem hebben zijn om hemel voren.
Dan gingen ze terug naar Jeruzalem van Eilboeg, die een Sabbatgang van Jeruzalem af is. En als ze terug gingen, gingen ze op een been en er stoven in, waar ze zich ophielden. Daar werden Peter, Johan, Jacob en Andres, Philip en Thomas, Bartholomeus en Matthäus, Jacob, Alfeus zien zijn, en Simon, Zelotus en Judas, Jacob zien zijn. Deze werden zich alle enig en sloten zich met Marie, Jezus in de mutter toop en bleven bij beden. En een dag, als ze ongeveer 120 mensen toop werden, stond Peter midden onja aan op en zei, Mannen en Breda, dat moest zo erom komen als je schreven stond. Zoals de Heilige Geest dich doften van Judas had zaaien loten, die een vierer van die wordt die Jezus vast nemen. Dan hij wordt als einer van ons geteilt en houdt zijn poort met ons toop en is een dienst gekregen. Dis man kocht met zijn ongerechten loon een aker op den hij een dag verren even doolval dat hij verren opplaatst dat aan de dormen uit hem lief scheiden. Dit kreeg alle man te heren die in Jeruzalem woonden, zodat zij den aker en erespreuk Hakeldama naanden, dat meent blootaker. Dan dat staat in Psalmbuur geschreven, zijn behuizing zal verwillerd worden, dat er geen binnen wonen wordt, en zijn ambt zal een andere nemen. Daarom had een van deze mannen, die tijd even bij ons gewaast is, während de Heer Jezus bij ons eruit en erin gegaan is, vandaan als je houden aanvang te depen, wat Jezus van ons genomen wordt, met ons toop en tegen worden, dat hij van dood opgestonden is. En ze stelden twee veer, Jozef, genaamd Barzabes, den ze ook Justus naanden, en Matthias. Dan beden ze en zeiden, o haar, die du allemans horten kanst, wies ons wem du van deze twee gewählt hast. Den dienst en dat apostel om te nemen, dat Judas opgeef, om hand te gaan waar hij hand je heerd. Dan trokken ze lesser en dat los vol op Matthias, dan wordt hij met de 12 apostelen metgeteilt. Als de Pinkstag dan kwam, werden ze alle taub op een steed. En plaatselijk hielden ze, zoals een storm, een ruisende geluid van hemel, zodat het am ganzen huis te heren weer waar ze zaten. Dan zagen ze met eenmaal tongen als van vier. En die zaten zich op jeder einem van aan. En ze worden alle met hem Heilige Geist geveld en vongen aan een andere spreuken te reden, doen als de Geist aan dat meilig muur. Daar woonden dan in Jeruzalem Juden, Gottes verste mannen uit alle landen onder hem hemel. Als ze dat geluid hielden, kwam een grote deel van Villa Taub, dan ze hielden dat die en jedem zijn spreuk reden deden. Gans verwonderd vroegen ze, Zijn niet al deze die door reden van Galilea? Wo is dat dan dat we die in jedere en zijn eigen spreuk heren? Parta en Meda en Elamita, en die we in Mesopotamië en in Judea wonen, en Cappadocië en Pontus en Azië, Phrygië, Pamphylië en Egypte, en ze weet als Libië, de Kyrene en uitlander van Rome. Juden en met-Juden, Kreta en Araba, die heren die in onze spreuk van God zijn grote wonderwerken reden. Verwonderd en verwillerd vroegen ze een en anderen, wat geeft dit nog? De anderen overhouden er een spot door even en zeiden, die hebben te veel wijn gedronken. Dan stond Peter met de aalf op en vond met luider stem aan te reden en zei te aan, Mannen uit Judea, en al die in Jeruzalem wonen, Dit zal je weten, en horicht wat ik je zei. Deze mannen zijn niet doen zoals je denken, dan dat is nogmaals klokneer in Samarius. Dit is aber dat waarvan de profeet Joel reed. God zei, dat wordt in de laatste tijd passeren dat ik mijn geest over alle mensen jeten woor, en jene zeens en dachten worden profetisch reden. Jene jonge mannen worden gezegder zijn, jene oude mannen worden droom hebben. En even mannen en vrouwen die mij deinen, waar ik in die tijd mijn geest uitgeten, en die worden profetisch reden. Ik wil boven om hemel wonder donen, en ook tekens ongen op eerden, bloot
fear, rook, and damp. The sun wordt zwart diester worden, and the moon rood as bloed. Eie ons en haren zien grote, haarlijke dag voor een dag komen wordt. En wie emma dan den haren zien nomen aanroept, zal je raad worden. Je mannen uit Israël, horcht wat ik u zei. Jezus van Nazareth, den man van God, der den God onder je wonderwerken en wonderteken steed, zoals je zelfs weten. God houdt dat bij zich en zijn plan zo besloten, dat hij je den en een hang geven wil, en je nemen arm en leiden arm der zinder hang om kriet sneulen en doodmurken. God overwerkt aan vader op en merkt aan vrij van alle doodesnood, dan dat we onmeerlijk dat die dood aan holen kon. Dan dooft zeed van aan, ik zag den haren emma ver mij, dan hij is bij mij te raak de hand, dat ik zeker sto. Daarom vrijt zich mijn hoort en mijn tong reed vrouw, en bovendien word ik stoflicher en zekere hoop nog groeien. Dan die worst mijn zeil niet bij de doodes loten, en worst dat niet toeloten dat in heilje voorkomen wordt. Du hast mij de weg te leven weten loten. Du worst mij en die jegenwoord de volle vrijheid schenken. Mana en breder, loot mij ganz vrij te u van onze stam voor de doof te reden. Dat die dood en begroofd is, en dat zijn graf hier nog van derde dag bij ons is. Wil hij een profeet weer en wist dat God aan je schworen houdt, dat van zijn nakomen de Christus komen wordt, op zijn troon te zetten, wil hij dit hem vooruitzag, reed hij daarvan dat Christus van dood opstonden wordt, en dat zijn ziel niet wordt bij de doodes geloten worden, en dat zijn karper niet voorkomen wordt. Deze Jezus heeft God van dood opgewerkt, daarvoor kunnen we alle je tekenis geven. Nu dat God aan bezig te raak de hand erhoven heeft, en van voordat den Heiligen Geist gekregen, die hem versproken weer, heeft hij dit uitgegoten, wat je nu heren en zijnen. Dan dooft es nicht om hemel je voren. Hij zegt aber, de haar zegt te mijn haren, zet bij mij te raak de hand, wat ik die uit dine fien ne foutbank merk. Daarom zal gans Israël bestemd weten dat God deze Jezus, den je Christen, to beides haren ook Christus gemerkt haft. Als je dit nu hier den jink en dat te horten, en zeden te Petren en de andere apostel, je mana en leve breder, wat zal wie doen? Peter zei te aan, bekeert je en dan loot je alle en Jezus Christus in de nomen diepen, dat je de zinden vergeeft worden. Dan wordt God je den Heiligen Geist schenken. Dit is wat God u en jullie kinderen versproken heeft, en ook al die God ons haar van wie het afroepen wordt. Peter reed toe aan nog der maandje ander weer en er moont aan dat ze zich uit dit verdreide geslaag zullen eruit raden loten. En die zijn woord met vrede aannemen, lieten zich diepen. En den dag worden aan 3000 zeilen toegetaald. En die bleven bestendig aan de apostel ere leer en gemeenschap bij broodbreken en hem gebed. Dan kwam even alle zeilen naar voren, en daar de apostel worden veel tekens en wonder gedonen. En al die hem geloven gekomen waren, waren taup en deelden zich erhaben goud te lekker deel. Ze verkochten erhaben goud en verdeelden dat onder zich, donen als in jedem dat veelde. Ze bleven doorbij dat ze alle dag am tempel toop kamen en gingen ook van huis te brood breken. Ze eten met vrede en toop en weren van horten bij de zaag. Ze loofden God en houden de vrede dat aan alle mensen goed toegedonen weren. En de haar bracht alle dag zonen en de gemeente en hen die daar zelig worden. Peter en Johan gingen klok 3 om tempel als het tijd weer te beden. Daar wordt een maan die van je bord aan wil om je waast, no dat tempelpoort je droogt, dat ze dat schijnen aanden, om van die te prageren die hem tempelen en gingen. Als hij Peter en Johan en zag hem tempelen en gingen, vroeg hij die no geld. Peter kijkt hem gelijk aan en zo ook Johan. Peter zegt, kijk hem al her. Hij kijkt aan aan en rekende met dat ze aan wat geven worden. Dan zegt Peter, zelf een gold heb ik niet. Wat ik heb,
geef ik die. En Jezus Christus van Nazareth zijn genomen, sto op en go. En hij vouwt hem aan de rechterhand en hoofd hem op, en plotseling kregen zijn feit en enkel knurkes kracht. Zo sprong hij op, en stond en ging met een taub in tempel en ging en sprong en loof God. En al die mensen zagen hem gonen en God loven. En ze kenden hem ook, dat hij die weer die bij de schijne tempelpoort had gezeten en gepraagd. En ze wunderden zich en staunden door even wat met hem passiert weer. Als dit lomer die nu geheid weer bij Petern en Johannen bleef, ran alle maan en Salomo zijn haal taub, wo ze weeren en wunderden zich. Als Peter dit zag, zei hij toe aan, je mannen uit Israël, waarom wundert u dit zo? En waarom kijk je ons zo aan als van wie deze mens uit onze ene geloofenskracht hebben op een been gebracht? Abraham, Isaac en Jacob er God, onze vaders er God, heeft zijn knecht Jezus verheerlijkt, den je haan geven en voor Pilatus bewijzen dat je met hem niets willen te doen hebben, als hij zich enig weer hem los te laten. Je aber mögen je los van den heiligen en je rechten en beden daarom dat je de merda zal geschonken worden. Aber mögen den dood, die dat leven geven kon. God aber heeft den van dood opgewerkt, door versto wie met ons je tekenis. Des man, den je zijnen en kanen, kriegt zijn kracht door den geloven aan Jezus Christus zijn nomen. Dat is Jezus zijn nomen, en de geloven die durch hem kämpft, dat des man, zo als je zijnen, voor je vollständig gezond gemerkt heeft. Aber ik weet, lieve Breder, dat je dit deden wil je niet beter wisten, groot zo als je verstoner. Gott aber, die durch al zijn profeten houdt zaaien laten, wo Christus lieden zal, leidt dat alle zo erom komen, dan sloot nu aan je en bekeert je, dat je de zinden vergeeft worden, zodat van haren een frische belevingstijd over je komen kan. En dat hij je, Jezus Christus, checken kan die je al verheer als je predigt worden. Den de hemel opnemen moest wat God alles herstellen wordt, wat hij door zijn heilige profeten van aanvangs welt her zaaien loten. Dan Moses zeet gans oprechtig tot de vaders, de haar jun God, wordt je uit jene breder en profeet checken zoals mij. Nou den zal je horchen en alles doen wat hij zegt. En wie immer nicht nur am Horche wort, soll uit dem Volk eruit genomen en evazid gebracht worden. En bestemd haben alle Propheten van Samuel aan, so viel als der Wieren, gesagt, dat diese Tijd komen wordt. Wat Gott durch die Propheten versproken haft, is voor jou. En je sind in den Bund met eingesloten, den Gott met jene Vorder schmürt. Als hij te Obrome seht, durch deine Nachkommen sollen alle Familien auf Erden gesegnet worden. Als Gott seinen Knecht Jesus abwürg, schickte den dort erste nur Jü darin zu sehen, dass sich in jeder von seiner Weise Wege bekehren soll. Als sie dem Volk reden deden, kamen die Priester an die Tempelverstohne und die Sadduzäer nur an. Die wären sehr verdrisslich darüber, dass sie das Volk leiden, en predigden dat de doden sterk Jezus opstonden worden. Zij nemen Petern en Johannes vast en wil het al ovend weer, stapten zij aan een wat Samarius. Op een vele onge aan, die dat woord hierden, leefden, en dit zool onge de mannen was, wat het ongeveer 5000 waren. Nächsten dag verzamelden ere verstonen en eldesten en schriftgeleerden zich met Hannas den hohen Priester en Caiaphas, en Johannes en Alexander, en wer in Jeruzalem zest nog uit de hoge priesterlijke familie stamt. Dan lieten ze zich Petern en Johannes haan brengen en vroegen aan, dat wat van de kracht, oder en wat van een nomen, doe je dit? Dan zei Peter, vol van heilige geest, toe aan, je volksverstoner en eldesten en Israël. Want wie vandaag van dat goede woord zal een rekenschap geven, wordt euch des Maun erst gesund geworden, dann sollt je alle und auch alle Maun in Israel weten, dort in Jesus Christus von Nazareth seine Nomen, den je Christen, an den Gott vom Tod abwürg, durch den steigt des Maun hier für je gesund.
Det är de sten den de bulid försmeten, de som aksten geworden är. Und ora så kan zest keinem radung, den ons menschen är ögnem himmel zest kein nomen gegeft an den vi kenne selig worden. Aus sie sagen, wo mutig Peter und Johann wären, und aus sie angeschulde, gewöhnliche Menschen wären, wunderte sie sich Eva an. Dann merkte sie, dass die wären mit Jesus taub gewast. Aus sie den Mensch sagen, wie an Gonen, die da wie geheilt worden, können sie nicht jägen an sagen. Dann schickte sie die aus ihrer Versammlung rüht und hatten eine gesegnete Berodung und sagten, was soll wie mit diesem Mann tunen? Dann dort, der ich an ein abfallendes Wunder passiert ist, weit jeder eine in Jerusalem, und wir können dort nicht verlieren. Aber dort sich dort nicht wieder unsere Menschen verspreit, weil wir an ernstlich treiben, dort sie von nu an zu keinem mehr von diesen Nomen reden sollen. Und sie raubten an und verboten an, jemals an Jesus seine Nomen zu reden oder zu lehren. Aber Peter und Johann sehen, recht für you selbst, auf dort ein Gott seine Ohren reicht es, wann wir mehr nur you horchen als nur Gott. Denn wir können nicht anders als davon reden, was wir gehört und gesehen haben. Als sie auch noch wieder gedreift haude, leite sie an Gonen. Dann sie fangen am, dort Volk erret haulen, keinen Weich an zu strofen, dann die lobten aller Gott für dort, was wir gedone worden. Dann die Mann wie Eva 40 Jahre alt. An den dort Heilungswunder wie gedone worden. Und als sie an Hauden gone loten, kämen sie nur ihre Lied und vertalten an alles, was die hohe Priester an Ältesten zu angesagt hauden. Als sie dort hierden, fangen sie alle Tülik an zu beten und sehen zu Gott, Herr, du bist der Gott, der Himmel und Erden dort mehr, an alles, was du binnen erst geschaffen hast, die du durch deinen Knecht Duft gesagt hast, worum rehen die Heide sich ab? An die Menschen plonen, wo nicht der Hinge ist. Die Kene ab ihr den Stone sich taub, und die Harscher saumle sich, taub gegen den Haaren und gegen seinen Christus. Dann bestimmt stunden Herodes und Pontius Pilatus sich mit den Heiden und mit Israel taub gegen Jesus, deinen heiligen Knecht, den du zum Messias gemerkt hast, zu donen, wat immer deine Hand und dein Rotschluss vorher beschloten haut zu donen. Und nu kicke mal haar, wo sie dreiben und jeft deine Knecht staut, dat sie brav dein Wort predien. Und strak deine Hand ut zu heilen und jeft daut, dass deinen heiligen Knecht Jesus deine Nomen Tekens und Wunder passieren mochten. Und aus der Gebet hauden schädert die Platz, wo sie taubje kommen wären. Und sie werden alle voll heiligen Geist und predigen brav Gott sein Wort. Und all die Glaubende wären ein Hort und eine Seil, und da seh doch keiner, dort he dort irgend, wat he besetten den, aber hauden alles, aller taub. Und die Apostel geben mit grauter Kraft ihr Tegnis, dort Jesus Christus vom Tod abgestohne wir, und die Gnade wir bean, aller sehr graut. Da wir doch keiner, dem dort an irgendwas fehlt, dann wer langt oder hieße haut, verkauft dort und bracht dort Geld, dort he dafür gekriegen haut, und leiden die Apostel dort für ein Feit, und die deelden dort Dorno ut, als in jedem dort fehlt. Und Jesus, der von der Apostel auch Barnabas genannt wird, dort meint, einer, der dort treisten deit, ein Levit von Zypern, haut land und der verkauft dort und kämen leid die Apostel dort Geld für ein Feit. Aber da wir in gewässer Mount Ananias mit seinen Früßer Vierer, die sind gut verkauft. Und die hält Worte von Träg, was er dafür gekriegen haut, und seine Frau wist dort auch. Die bracht bloß ein Port davon und lehde die Apostel dort für ein Feit. Dann seht Peter Ananias, wo kämpft dort, dort so tun dein Hort, so ungehaft, dort du den Heiligen Geist verlügst und wort von dort Geld, dort du für dein Lohn gekriegen hast, für die selbst geholen hast. Wer dort nicht dient, ehe du dort verkaufst, und aus dort verkauft hast, kost du mir dort Geld noch nicht tun, was du wusst, wo käm die dort enthort, dit zu donen? Du hast nicht für Menschen gelören, du hast Gott für gelören. Aus Ananias dit hier, voll he dort han. Und über allem die dort hierden, wat er passiert wie, käm ne grote Vorricht. Der junge Mann kämen an en,
wekkelden zijn lief en drogen hem eruit en begroven hem. Ongeveer 3 stunden later kwam zijn vrouw in en wist over niet wat passiert weer. Dan zei Peter te haar, zei mal, heb je dat land voor zoveel verkauft? En ze zei, ja, voor zoveel. Dan zei Peter te haar, waarom zei je je enig geworden in haren zijn geest te verzieken? Kijk de mal, die dienen maanden uitgedrukt en begroofd hebben, stonen verre der en worden die ook eruit drogen. En plötzlich fall zij am verre feit en starf. Dan kamen die jonge mannen aan hen en zagen dat ze dood weer. Ze drogen er ook eruit en begroven er bij zij deren maan. Dan kwam de grote vorigt over de ganse gemeente en ook over alle anderen die dat hielden. En daar is de apostel erheen worden maken mensen veel wonder en tekens gedonen, en ze werden alle taub en Salomo zijn haal. Maar van de andere wilde keiner zich met aan af te geven, want de mensen ook zeer veel van hem hielden. Maar een doont. Doorleefden immer meer mannen en vrouwen aan den haren en worden bij aan met en getaald. Ze brachten ze goor er kranken op baden en met draalsen en ruut op een gausen, dat weins Peter zijn schouten even aankomen zal, wanneer hij voorbij ging. Daar kwamen ook een schoof mensen uit de steden rondom Jeruzalem en brachten er kranken en zonen die van andere geesten gekweeld worden en die worden alle gezond. Dan worden de hoge priester en al zijn metgeleden uit de Sadduceerstreemung afgenstig. Ze nemen de apostel Faust en stapten aan hen. Over den haren zijn engel mukte nacht de gevangenis der op en leidt aan een ruut en zei, God stoot am tempel en zegt dat volk alles van dit nieuwe leven. Als ze dat hierden, gingen ze tijdig samarist am tempel aan hen en leerden zo als aan wie gezegd worden. Ober de hoge priester en die met aan waren, kamen en roepten den rood toop en alle eldesten uit Israël en schekten om je gevangenis de apostel te holen. Ober als de dena om je gevangenis kamen en die door ober nicht benen vongen, kamen ze terug en zeiden, wie betroffen de gevangenis deren zeker versloten en de wachter stonden buiten verre deren, ober als wie de opmerken, vongen wie keinem door benen. Als nu de hoge priester en de tempel verstonen en nog andere hoge priester dat hielden, wonderde ze wat dat het woorden wordt. Dan kwam een en zei toe aan, kijk de mol, de mannen die je aangestopt houden, stonen in tempel en leren de mensen. Dan ging de tempel verstonen met zijn deinen en holden die, maar brokten geen gewalt, dan ze verrichten dat het volk aan steen geworden. En als ze die gebracht houden, stalen zij de farm rood. En de hoge priester vroeg aan, of zij aan dat niet streng verboden houden en deze nomen te leren. En kijk de mol, je hebben jullie leer over gans Jeruzalem verspreid en willen den man zijn bloed over ons brengen. Dan zeiden Peter en de andere apostel, wie moeten God meer gehorchen als mensen. Onze vervoders, God wirkt den Jezus van dood op, den je der Christen doodmürken. Den haf Gott erhoven, bij zich te rechter hand, en vierer en heiland te zenden, en Israel bij de bekering te brengen, dat aan de zinden verjef worden. En wie geven door to je tekenis, en zo deit ook de Heilige Geist, den Gott die je geeft haf, die aan je horchen. Als ze dat hielden, werden ze rietend dol, en willen de apostel doodmürken. Dan stond Gamaliel, en Pharisäer en Schriftgeleerder eine am Rot ab, die vom ganzen Volk in Ehren geholen wird, en seht, sie sollen die Apostel mal ein Bett loten rütgonen. En hij zei to an, je Männer uit Israel, bedenkt ju dort gerindlich, wat je met diese Menschen rechnen te donen. Noch nicht lang trig kam Theudas für een Dag, en je fair werd te zennen, en ungefähr 400 Mann hielden dort met am, hij wordt doodgemerkt en zijn aanhanger raande nu ten een, en dat geeft van allem nooit. Na deze maand stond Judas uit Galilea op während de volkstaling en kreeg een schoof van volk weg op zijn zied, die kwamen ook aan. En die nu aan harchten, worden nu ten een gejuicht. En daarom zei ik u, blijf van deze mensen weg en laat die tevreden. Dan wanneer dit plan of dit werk van mensen is, wordt er ten nooit worden.
Wann dat aber von Gott ist, kann je dort nicht abholen. Und je können mit einmal antworten, dass je gegen Gott streiten. Sie nehmen sie in den Rot an und rupten die Apostel und leiten den Droht prielen und befohlen an, niemals mehr an Jesus in den Namen zu reden und leiten an gehen. Dann verleiten die Apostel den Rot und freuen sich, dass sie wären wird geacht worden, um den Namen sie nicht halben schauen zu leiden. Und sie gingen alle Tage um Tempel und auch von Hus zu Hus und predigten das Evangelium von Jesus Christus. Und dadurch, als die Jünger mehr wurden, wurden die griechisch redenden Juden unzufrieden über die hebräischen Judenchristen, denn sie meinten, er wird früher kämen bei der dächtlichen Todteilung zu kort. Dann raubten die 12 die ganze Jüngerschaft taub und sehen, dass es nicht reicht, dass wir Anja loten, das Wort zu predigen, um ohne Daschen zu dienen. Darum, Brüder, siegt unja Jü 7 abbreche Männer, die voll Geist und Weisheit sind, die wir verantwortlich machen können, diesen Dienst zu dienen. Wir aber waren anholen zu beten und das Wort zu predigen. Ihr Verschlag gefallen an alle, und sie wählen Stephanus, einer der voll Glauben und Heiligen Geist wir, und Philipp, und Prokurus, und Nikaner, und Timon, Parmenas, und Nikolaus von Antiochien, die den Judenglauben angenommen haut. Diese stellte sie die Apostel fair, die beten eben an und leiden an der Hänge ab. Und dort Gottes Wort verbreitet sich, und der Jünger Zoll wird in Jerusalem immer geraten. Und da kämen auch viele Priester zum Glauben. Und Stephanus, voll Glauben und Kraft, deed große Wunder und Tekens machen Menschen. Dann stunden welche von den Libertiner Synagoge ab, und die Kyrene und Alexandra und die von Zilizien in Asien wären, fangen an, sich mit Stephanus zu streiten. Aber sie konnten gegen die Weisheit und den Geist und den Herod nicht stonen. Dann bekaufte sie welche Männer zu sein, dass sie am Gehirn hauden Laster wird gegen Gott und gegen Moses reden. Und sie reden dort Volk und die Ältesten und die Schriftgelehrten ab, und die kämen und nehmen am Faust und brachten am Farm Rot. Sie stellten auch falsche Geteignisse an, die da sehen, dies Mann hielt nicht ab, Laster wird gegen diese Heilige steht und dort Gesatz zu reden. Dann wir haben am Sagen hielt, dass Jesus von Nazareth diese Städte dolbreken wird und die Moden ändern, die Moses uns geloten haft. Und die am Rot sauten, kickten am Aula an und sein Gesicht sachet aus dem Engel gesagt. Dann frucht der höhere Priester am auf das Sovia. Er sagt, Brüder und Vorders, horcht mal, der Gott, den die Herrlichkeit gehört, bejagend unseren Vorder Abraham, als sie noch in Mesopotamien wir, Eier hei an Haaren wohnt, und seht zu ihm, trag ut den Land erut und von deiner Freundschaft weich, und ein Land nennt dort echt die Wiese vor. Dann ging hei ut dort Chaldea Land erut und wohnt in Haaren. Und aus den Vorder ihr stellt wir, schickt Gott am an dit Land nennen, wo je nu wohnen. Aber Gott gave am Dorbenen kein Aufgut, nicht einmal genug sein Fout anab zu saten, und doch eier Oberam ein Kind haut, versprüch hei am, und seine Kinge Noam, dort Land zu haben. Gott aber seht zu ihm so, deine Kinge waren fremde Sennen, und in ein Land, das sie nicht ihnen, die waren an Versklaven in 400 Jahre Schleich behandeln. Und das Volk dort an Versklaven wort, wo er gerechten. Und dann waren sie dort herausgekommen, und mir in dit Land deinen, seht Gott. Dann gab Gott an den Bund, den er mit der Beschneidung betirken. Und Abraham ward Isaac sein Vater und beschneit am 8. Tag, und Isaac ward Jakob sein Vater, und Jakob ward Vater über die 12 Staumvaters. Und die Staumvaters wurden aufjänstig und verkauften Josef von Ägypten. Aber Gott wir mit am, und halb am uit all die Troubles erruht und gave am Gnade und Weisheit für Pharao, König von Ägypten, und ich stahlt am an über Ägypten auch seinen ganzen Paulus zu regieren. Dann kam eine Hungersnot über ganz Ägypten und Kanaan, und die Not ward sehr groß. Und unsere Vorders fungen, nichts zu eten. Als Jakob hier dort in Ägypten getreut wir, schickt er unsere Vorders dort erste Mal an. Und das zweite Mal mögt Josef sich mit seinen Brüdern bekannt,
en Farao leed Jozef zijn familie kennen. Dan checkt Jozef en leidt zijn voor de Jacob en al zijn vriendschap 75 mensen holen.

En die tijd wordt Moses geboren, en God houden je faulen aan arm, en wordt de eerste 3 maanden in zijn vaderhuis opgebracht. Op als hij eruit gezaad wordt, neemt Farao zijn dochter aan weg, en trak hem op als er een eigen zijn. En Moses wordt de Egypte ere wijsheid alle geleerd, en weer gewaltig, en woken ook en weerd. Op als hij 40 jaar oud weer, keem hem dat met eenmaal in, zijn breder, de Israëlieten, te bezieken. Dan zag hij dat einer van aan van een Egypte schlecht behandeld wordt. Hij ging aan om te helpen, te zijn reich te komen, en sloeg door bij de Egypte dood. Hij dacht, zijn breder worden door de verstonen dat God aan de zijn hand wordt te vrijheid verhelpen, aber ze verstonden dat niet. De nächsten dag kwam hij weder en traf dat aan dat 2 Israëlieten zich strijden. Hij wil aan helpen om vrede te komen en zegt, lieve mannen, je zei je breder, waarom wil je je een den anderen wijdonen? Aber die zijn de nächsten oorlog deed, schopst Moses te zien en zegt, wer heeft die als harfscher en rechter over mij gezaad? Wist u mij ook doodmerken zoals u den Egypte gisteren doodmerkst? Als Moses dit heerd, reed hij uit naar Midian en woonde door als een vrouw daar am land en houdt door 2 zeens. En om 40 jaar kwam den Haren zijn engel naar hem in een wildnis aan Borg Sinaï en een vier vlam en bosch. Als Moses dat zag, wonderde hij zich door even wat hij zag. En als hij naar de ging zich daar te bezijnen, heerde hij den Haren zijn stem. Die zeid, ik zie diene vaders er God, Abraham en Isaac en Jacob er God. Dan flautert Moses, en hij wil zich niet te kicken. Dan zeid de haar te hem, trak die de show van een feit, dan de eed op die du steest, als heil je eed. Ik heb zeer goed gezien, waar mijn volk in Egypten haft moest leiden, en heb je heet voor ze steenden, en ze je komen aan te raden. En nu kom, ik word die naar Egypten checken. Dizen Moses, van den ze nuscht weten wollen, en to am zeden, wer haft die tom harscher en rechter gemerkt, as de den Gott schickt to harschen, en ju derch den Engel zine Hand to raden, de am bim Bosch bejegend. Hij bracht an Rüt, als hij in Ägypten erst Wunder in Tekens gedonen houd, en dan am Roden Meer, en dan nog 40 jaar in der Wildnis. Dit is de Moses, de to de Kinge Israel zeed, de haar jün God wordt jü uit jüne breder en profeet zo als mij opstonen loten. Den zal je horchen. Dit is die in de gemeente en de wildnis met een engel toop weer, die om Sinaï boog to om reed. Hij weer door met onze vaders toop en kreeg door levende weer ons te geven. Onze vaders overhorchten am nicht, overstaden am van zich en wensten van horten trek naar Egypte te gaan. En zeiden, Aaron, merk ons jetter, ver ons te gonen. Dan wie weet nicht, wat met deze Moses geworden is, die ons uit Egypte naar uit bracht. Dan merken ze zich in die tijd een kalf, en brachten den jetsen ere opfer, en vrijden zich te dat wat ere hen gemerkt houden. Dan draait God zich weg, en geeft aan haan de hemelsstierens aan te beden. Dit stemt met dat wat in de profeten geschreven staat. Heb je Israëlieten mij de 40 jaar in de wildnis amol opfer en feije opfert? Je nemen Moloch zijn zelt aan en jenen God reim van zijn stieren. Figuren die je je gemerkt houden aan te beden. En ik wil je wat hinge Babylon wegbrengen. Onze vaders houden dat bundeszelt in de wildnis. Dat we zo gemerkt als God Moses bevolen houd, no dat master dat hij je zijnen houd. Dat onze vaders ook aannemen, en met Jezua en dat land en hen brachten, dat die heiden dan houden, die God ver onze vaders eruit staad, als die in hen kamen, en bleef door wat doof zijn tijd. Die vond genoeg bij God, en bad daarom dat hij van Jacobs God mocht een woning vingen. Ober Salomo buurt aan een huis, ober dag woont de Allerhechtste niet in een tempel die met de heng gebuurd is, zoals de profeet zegt, de hemel is mijn troon en de eerde is mijn voetbank. Wat wil je mij dan voor een huis buien, zegt de haar, oder woont es de steed van mij te ruien. Haf mijn hand niet al deze dingen gemerkt, je stierkap aan horten en oeren niet besneden.

gekommen wären, fängt Paul an, sich ganz und gar Hand zu geben, die Juden, dort zu bewiesen, dass Jesus der Christus ist. Aber als sie jeden an wären und lasteten, schädet er sich den Stoff von den Kleidern und seht, jün Blut wird über jü und jüne Kinder kommen. Ich sie rein und go von nu an oder Heiden. Dann ging Paul von dort weg und ging bei Titius, Justus und Gottesfarchen Mann am Hüsen an, dort fuhrt dort nächste an der Schulstund. Crispus, der Schulfährstoner, und seine ganze Familie lebten an den Haaren. Und viel von den Korinther, als sie hierden, lebten und leiten sich deipen. Eine Nacht seh der Haar zu Paul, und ein Gesicht, fürcht ihn nicht. Hol an zu predigen und lot ihn nicht still mögen. Dann ich sie mit dir, und da soll sich keiner wehren, die Schulden anzudonen, denn ich hab viel Menschen in dieser Stadt. Dann bleif er durch 18 Monate und lehrt an dort Gottes Wort. Aus Gallio, Landesverwalter über Achaia wir, stünden die Jüde sich taub und brachten Paul für ihr Recht und sehen, dies Mann berät die Menschen, Gott auf ne Orte anzubeten, die jenen dort gesagt ist. Als Paul gerade dreht, wie er zu reden, seht Gallio zu den Juden, lebe Juden, was ich dort um ein großes Anrecht oder Verbrechen handelt, würde ich wellig sein, nur zu horchen. Aber wenn sich dort um eine Streit frug, über wie ein Nomes in jün eigen Gesatz handelt, dann weht ihr selbst damit, denn ich will über so ein Ding nicht rechter sein. Und er jüch an uit dem Rechthus. Dann kriegen all die Griechen, so Steines den Schulfährstoner zu holen, und verheiften an für den Rechterstuhl. Aber Gallio mögt sich nicht darüber. Paul bleibt dann noch eine längere Zeit in Korinth. Dann aber verleiht er die Brüder und segelt mit Priscilla und Aquila taub eben aus Syrien. Und Kenchrea leit er sich die Haare aufschneiden, dann er hat den Versprechen gemerkt. Und er kam nur Ephesus und leit die Dor. Hij aber ging in de Schule en dan en red met de Juden. Ze baden am dan dat hij nog länger bij hen blijven soll. Hij aber ging daarop nicht aan, aber neem Aufscheid van aan en zeed, ik moet unbedingt in Jeruzalem op een Fast zijn. Aber ik wou, wenn Gott dazu wel, wat er terugkomen. En hij kam naar Caesarea en reist de gemeente en reist auf naar Antiochien. Hij bleef door dan een tijd lang en reist dan wieder en ging door het Galatische land van ene stad naar de andere en zo ook door Phrygien en stoort al die jinger. En tussen wie Apollos en Jude van Alexander naar Ephesus gekomen. Dat weer een gelijfjaar redner die met de schrift goed bekend weer. Dis man weer even den haren zijn waag rechtig beleerd worden. En reed en leert met grote begeistering van haren, wanneer hij ook maar bloos met je hand zijn depen bekend weer. Deze vond ganz vrij aan in de scholen te predigen. Als Priscilla en Aquila aan heden, nemen ze aan bezeken aan en leden aan God zijn weg nog grintelijk uit. Als Apollos naar Achaia reizen wil, schrijven de brede haan en ermonden de jenge dat ze aan opnemen zullen. En als hij haan kwam, halb hij de zeer veel die der genoten geloven gekomen waren. En hij mocht de Juden dat voor alle mensen uit de schrift kloor, dat Jezus de Christus is. Als Apollos en Korinth weer, reist Paul derg de andere hoogländer en kwam naar Ephesus. Daar traf hij welke jenge en vroeg aan, kreeg je den Heiligen Geist als je tem geloven kamen? Ze zeiden, nee, we hebben nog niemals gehoord dat du een Heilige Geist is. Dann sehen sie zu an, worab wird je dann gedaubt? Sie sehen, ob je Hand sie gedaubt. Paul sieht, je Hand sie gedaubt, wie ein Daupen dorab, dass sie sich bekehren sollen. Damit sieht er zu den Menschen, dass sie an den leben sollen, der nur arm kommen wird. Dort ist an Jesus Christus. Als sie dort hierden, leiten sie sich an den Herrn Jesus seinen Namen daupen. Und als Paul an die Hänge abgeleicht hat, kam die Heilige Geist über an, und sie reden in Tungen und prophezeiden. Sie werden alle taub 12 Mauen. Er ging über eine Schule nennen und predigt 3 Monate frie erruht und lehrt und red dringend mit an vom Gottesreich. Aber aus welche sich verhorden und ich leben wollen,
en för att folk slaktet över den vägreden deden, förlät Paul an, en nämnde gänge med sig en red alle dag to an, en Tyrannus in a skjol. En dit held 2 jaar an, zodat alle die in Asien woonden, den haren zijn woord heden, beide de Juden ook de Grieken. God deed der Paul een buiten gewenige wonder, zodat waren ze schneppeldeker en schaaldeker die Paul gebrokt houd, nou die kranken brachten, worden die gezond en die bij zijn geister verleten aan. Einige Juden die Aram gingen en bij zijn geister uitdreven, proefden ook den haren Jezus die nomen over die te brokken, die door bij zijn geister houden en zeiden, wie beschweren u bij den Jezus den Paul predigt? Dort waren den hohen Priester Skeva seine 7 Sehens, die dort deiden. De böse Geist seht to an, Jesus kann ich, und ich weet wer Paul is, aber wer sei je? Und de Mensch, an den de böse Geist wie sprung ab, an und ab, und krieg an alle Oja, so dat sie nöchtig und blödrig in dem Haus flühen. Als de Juden und Griechen, die in Ephesus wohnten, dit te hören kriegen, Ewe kem aan allen ervaring. En den haren Jezus zien nomen, wordt zeer hoog geholen. Dan kemen ook vele die hem geloven gekomen weeren en bekenden. En kemen door met vandaag wat ze gedreven houden. En vele die zich met zauberkracht afgejeefd houden, brachten er het zauberbeker toop en verbranden die voor allem te zijnen en rekenden uit dat die 50.000 aan geld werd weeren. Op deze weg verspreidert woord zich wied en neem de eeuwenhand. Als dit alle geworden weer, neemt Paul zich hem juist ver, naar Macedonië en Achaia te gaan en daar naar Jeruzalem te reizen en zegt, wanneer ik daar eerst gewaas zie, moet ik ook nog zijn naar Rome te komen. En zo schickt hij Timotheus en Erastus 2 van zijn dienen in Macedonië aan, maar hij zelfs bleef nog een tijd lang in Azië. Ungefähr um die Zeit geeft het een grote Abreihung über den Weg. Daar wird Demetrius, die selber schmet, die mir kleine, selvene, die Anna-Tempelkes, en bracht die Hand bei der großen Gewenst an. Hij roept die Taub en ook die Arbeiter, die eine ähnliche Beschaftung houden en zegt, lieve Mana, je weten dat wie durch diesen Handel eine gode Endung haben. Dan hier en zei je dat het niet bloos in Ephesus, aber faust en gans Asien is, dat dis Paul de mensen evereet dat ze auffallen. Hij zegt, mensen heng kennen keinen God mögen. Daarom is niet bloos dis handel en je voor in de grond te gonen, aber dat ze goor de grote jetten Diana, er tempel, wordt veracht worden, en dat ze er aanzienen verlieren wordt. De alle man in Asien en de ganse welt aanbeden deit. En als ze dit hierden, reed zich en allem de voet. En ze schreeuwen, groot is Ephesus ere Diana. Zo wie en de ganse stout en dergen ander, en als ze Gaius en Aristarchus uit Macedonië, Paul zijn metreizende faust genomen houden, morgen ze alle tegelijk hem te ouderen nemen. Als Paul dan voor de mensen gaan wil, leidde ze in de jinge dat niet toe. Ook eenje van de verste in Azië, Paul zijn een goede vriend, schekt den haan en leidt naam zijn dat hij zich niet zal hem theater zijn loten. Eenje mensen schreeg het eenerlei en de andere wat andere. De topje komende weeren in zo'n verwoord, dat de meesten niet wisten waarom ze daar weeren. En ze trokken Alexander, den de Juden vergeschoven houden, uit een volk eruit. Alexander proefde dat volk der zijn Handbewegung stellt zu merken und will sich verteidigen. Aber als sie antworten, dass er ein Jüd wäre, schrie sie allertäglich 2 Stunden ein, groß ist die Epheser ere die Anna. Als der Staatskanzler das Volk ihr Stell haut, seht hey, je Mann von Ephesus, wo ist ein Mensch, der doch nicht weiß, dass die Stadt Ephesus die Tempelwächter für die große Jettin die Anna ist und auch über die Figur, die vom Himmel fällt. En wiel, door niet jegen te reden is, zul je stel zijn en nust onbedacht te doen. Dan je hebben deze mensen hergebracht, die niet tempelrijber, ook niet lasteren even jullie jatin zijn. Wanneer nu Demetrius en de handarbeider die op zijn ziet zijn, een klacht jegen hem hebben,
dat gerecht is door, en door zijn ook rechter, laat zich door onder een ander verkleuren. Want je nog ergens wat anders op te brengen hebben, dat moet dan een ordentliche volksverzameling geslecht worden. Dan wie zijn in je voor dat we in den vandaagse oproer kunnen verkleurd worden, dan er ligt geen zaak voor womit we ons voor deze oproer entschuldigen kunnen. En als hij dit gezegd houdt, leidt hij de verzameling konen. En als de oproer even weer roept Paul de jinge nozig, spreekt een motto en zegend aan en geeft zich op een reis naar Macedonië. En als hij uit deze länder gereisd weer en aan door met veel weer het motto gesproken houdt, kam hij naar Griechenland en bleef door 3 maanden. Als de Juden aan aanvangen nood te stonen, geroet als hij reed weer naar Syrië te reizen, wordt hij zich eenig terug naar Macedonië te wonen. En met hem naar Azië reisden Sopater van Berea, Aristarchus en Secundus van Thessalonich, Gaius en Timotheus van Derbe, en Tychicus en Trophimus van Azië. Deze mannen gingen voorop en luurden naar ons en Troas. Maar wie zeilden voort naar Oosteren en kamen om 5 uur bij aan en Troas aan, waar we 7 uur bleven. Als de jongen den eerste dag aan een werk toepje komen weeren, dat brood te breken, en wil Paul de nächste dag reken wieder te reizen, reed hij wat midden in de nacht. Daar waren veel lampen in de bovenstof, waar ze toepje komen weeren. En Eutychus, een jonge man, zat in venster en wil Paul zo lang reed, wie hij faust en geslopen. En während hij zo faust schleep, val hij van dreden stok erop en wordt dood opgehoven. Paul ging erop en leed zich op den mannen op en voet hem om. En zei, ze zullen geen jammerieren aanstalen, dan zijn zeil weer nog een arm. Dan ging hij wat er terug op, brugt het brood en oud. En als hij je reed houdt, wat het Samarius dag wordt, ging hij wieder. De mensen nemen den jongen mannen huis en dat weer voor aan een grote troost. We gingen voorop naar Schep en voeren naar Azos om Paul door en op te nemen, zoals hij dat besteld had, dan hij weer door te voet gaan gewonnen. Als we hem in Azos troffen, nemen we hem met en kamen bij Mytilene. Dan zeilen we vandoor weg en kamen next een dag bij Chios en dan den dag doorop voeren we even Samos en bleven in Trogelion. En kamen dan de nächste dag nomen leid. Dan Paul houdt zich vergenomen bij Ephesus voorbij te voeren, dat hij niet nog in Azië tijd toebrengen moest. Dan hij spoot zich daarop, wanneer het meelig weer, te Pfingsten in Jeruzalem te zenden. Maar van me leid, schickt hij naar Ephesus en leidt de ältesten van de gemeente vorderen. Als hij hand kamen, zegt hij toe aan, je weten wo ik van eerste dag aan bij u in Azië emma je leeft heb, en wo ik den haren en alle deemoed on je veel tronen je deind heb. Wan ik van de juden, die mij noostonen, ook zeer op een proef gestald word. En je weten ook dat ik bij predien nus teruggeholen heb, dat u tom nutzen komen kon. Ik heb u in een verzamelingen geleerd, en zie ook van een huis naar anderen gegonen. Ik heb beid juden en grieken, dat woorden en feer holen dat ze zich te God bekeren en aan onze Heren Jezus geleven zullen. En nu ga ik van Geest gedreven naar Jeruzalem en weet niet wat door met mij passeren wordt. Ik weet bloos dat de Heilige Geest mij warnt dat ik in alle steden door met rekenen kan dat ik wil lieden moeten en faust genomen worden. Maar dat boudert mij alle niet. En mij is mijn eigen leven ook niet te dier. Om mijn weg met vrede te eng te ranen, en den dienst te verrichten, den de Heer Jezus mij opgelegd heeft, en dat is voor dat evangelium van God zijn genood en te stonen. En ik weet nu bestemd, dat al die mank die ik dat Gottes Rijk gepredigd heb, die worden mij niet waarder zijn. Daarom zeg ik u dat vandaar ganz klar, dat ik aan keinem mens zijn bloed schuldig zie, dan ik heb mij niet je schuut, je alles te zeggen wat God hem zijn houdt.
dann wirkt über you selbst und auch über die Herd, über die der Heilige Geist you als Absichter gestalt haft, und hört über Gott seine Gemeinde zu sein, die Heisek mit sin eigen Sehn sin Blut gekauft haft. Ich weiß, dass wenn ich erst vor wach sein, worden rietende Wildbank you kommen, die Herd nicht verschonen worden. Da worden sogar von jene eigenen Menschen ein je abstohnen, die Wahrheit verdrehen worden, um Anhänger für sich zu kriegen. Darum seht wacker und denkt daran, dass ich je alle 3 Jahre Tag und Nacht mit Tronen vermohnt habe. Und nu ewe gebe ich je an Gott und sein Gnadenwort, dass je abbühen und mit all die Taub, die geheiligt worden, ein Aufgut geben kann. Ich habe keinem sein selber Gold oder Kleider verlangt. Je weet es selbst, dass diese meine Hänge mir dort eingebracht haben, was ich von mir selbst brauch, und auch von denen, die mit mir wären. Und an allem, was ich deed, beweis ich ju, dass wir durch ihm schwer arbeiten, die Schwache mithalten mussten. Und daran denken, dass Jesus said, geben wir Seele ausnehmen. Und als er dit gesagt hat, kneit er sich mit an aller Taub dol und bed, und sie hielten aller Taub und Pfotenarm um und Kostenarm, und wort an um trürichten mög, wie dort Paul gesagt hat, dort sie arm nicht mehr seine wurden. Und sie gingen mit einem Scherb. Als wir uns von an losgeräten hauden und auf dem Scherb wären, fuhr wir glick eben noch Kass. An den nächsten Tag noch Rodes. Und von da noch Patara. Und weil wir dort ein Scherb fungen, dort noch Phönizien fuhr, stieg wir in einen und fuhren Hahn. Als wir Zypern gesehen und hauden, fuhr wir dort an einer Count vorbei und fuhren nach Syrien und kämen nach Tyrus, und da soll dort Schäpp de Wohr aufladen. Und als wir dort Jünger fangen, bleiben wir dort 7 Dörr. Die sehen Paul durch den Geist, dass er nicht nach Jerusalem gehen soll. Als unsere Zeit dort ewer wir verleiht wir und gingen unseren Weg, und die kämen uns alle mit Frühes und Kingetop heran, wat wie uit de stad weeren. En daar kneed wie ons om even dol en beden. Als wie van een ander afscheid genomen houden, stee wie op een schap en ze gingen terug naar huis. Wie reisden van Tyrus weder en kemen naar Ptolemaeus. En reisden de breider en bleven een dag bij aan. De nächste dag verleid wie de wie met Paul weeren en kemen naar Caesarea en gingen door bij de neffen von Jalisten Philip am Hüse nennen, die einer von den 7 wir. Die hat 4 unbefriede Dach, da die Gove hauden zu prophezeien. Und als wie da erst mehrere Dörr wären, käm Agabus und Prophet von Judäa dahan. Die nehmen Paul und seinen Gott vom Lief und bunk sich da mit der Hang und der Feit und seht, der Heilige Geist sagt, so wurden die Juden in Jerusalem den eigen Dämer zu diesem Gott bingen und der Heiden eine Hänge geben. Als wir dort hier den Prachat wie, auch die anderen, die dort wären, dort he nicht soll nur Jerusalem gehen. Dann seht Paul, worum hiel je hier? Und breche mir das Hort. Ich sie reid mir nicht mal in Jerusalem bingen zu loten, aber auch vor Jesus in den Omen zu sterben. Aber als Paul sich nicht überreden leid, leid wie arm zufrieden und seden, do so aus der Haar dort wel. Und am ein paar Dörr packt wie taub und reiste nach Jerusalem. Dort kämen welche Jünger von Caesarea mit, die brachten uns nun Minas in sein Haus, wo wir bleiben sollen. Die Mann wir von Zypern und wir dort einer von den ersten Jünger. Und als wir nach Jerusalem kämen, nehmen die Brüder uns mit Freuden ab. Den nächsten Tag ging Paul mit uns alle Taub nach Jürgen, wo all die Ältesten auch hin kämen. Und als Paul an begreist hat, vertalt er an umständig, was der Herr durch sein Amt manche Heiden gedonen hat. Als sie dort hielten, lobte sie den Herrn. Sie sehen ober zu arm, kicke mal, Bruder, wo viel düsende Juden zum Glauben gekommen sind, die aber ewig vor das Gesetz entstanden. Die erst dort gesagt worden, dass die Juden, die manche Heiden wohnen, Licht von Moses aufzufallen, und an gesagt, dass sie ihre Kinder nicht sollen beschneiden,
und sich auch nicht mehr nur ihren Moden rechten. Wart dann nu. Das Volk muss sich unbedingt versammeln, und die wollen dort sicher hören, dort du hergekommen bist. Dann tun nu wat wie die sagen. Wir haben hier 4 Männer, die ein Versprechen auf sich genommen haben. Nimm die und geh mit an Top durch ihre Reinigungszeremonien und betol die Ankosten, dass sie sich können die Haare aufschneiden lassen. Dann wollen alle Menschen sehen, dass das nicht die Wahrheit ist, was sie von dir vertalen, aber dass du selbst so lebst, als das Gesetz verlangt. Aber die Heiden, die zum Glauben gekommen sind, haben wir geschrieben, dass sie sich auch nicht so was holen brücken. Aber dass sie nicht jetzen Opfer, nicht Blut und nicht Fleisch von einem aufgeweideten Beist essen und sich nicht mit Hurerie aufgeben. Den nächsten Tag nahm Paul die Männer und heiligt sich mit einem Taub. Dann ging er am Tempel hinein und sieht an, wann ihre Reinigungsdörr wurden übersenden. Und auch dann für jeder einem wird ein Opfer gebracht worden. Und als die 7 Dörr meist über wären, sagen die Juden von Asien am Tempel. Sie hetzten dort Volk an und kriegen am zu holen und schrien, je israelitische Männer, halt! Dit ist der Mann, der alle Menschen alle Wegen lehrt, gegen das Gesetz in dieser heilige Stadt zu senden. Und noch mehr, er hat Griechen am Tempel gebracht und damit diese heilige Stadt verunreinigt. Dann sie hauten am Verheer mit Trophimus, den Epheser-Taub in der Stadt gesehen, und Maut mussten dort Paul den Wort am Tempel genommen haben. Die ganze Stadt wie am Wehrwur und Randen Taub, kriegen Paul zu holen und schlappten am mit dem Tempel rüt und mürken plötzlich de deren Tau. Als sie am versuchten, dort zu mürken, krieg die Soldatenoffizier zu hören, dort ganz Jerusalem am Abruhr wir. Hei nehm plötzlich Soldaten und Offizieren an Rando Mank. Als sie die Offizieren und die Soldaten sagen, hätte sie ab, Paul zu schlonen. Als die Offizier Hand käme, nahm he Paul und befohl am mit 2 Ketten zu bingen und frug am, wer he wir und wat he gedonen haun. Und in dem Fall schrie ich einer so und einer so. Und als sie unja all den Rommeldeis nicht können utfingen, wat er wirklich wir, befohl he Paul in eine Baracken an ihn zu bringen. Als Paul bot abgestoppen käme, wie der Türkel so tyrannisch, dass die Soldaten am drögen mussten. Da kam viel Volk heran und schrien, bringt am ewert Sied. Und als sie Paul in der Baracken an den Leiden wollen, frug er den Offizier, ob er zu am reden konnte. Er frug am, ob er Griechisch reden konnte. Bist du nicht der Ägypter, der in Stuttje Trig in Abruhr anstallt und 4000 Mörder halbst, in der Wildnis hineinzukommen? Paul said, ich sehe ein Jude von Tarsus und Zelizien. Und Berger ist nicht mal ein einfacher Staud. Darum bet ich die, lot mich durch die Menschen reden. Und als he die Freiheit haut, stieg he auf den Stoppen und jef dort Volk mit der Hand und der Andiedung, dass sie solle still sein. Und als er dich ganz still wir, funk he auch auf Hebräisch zu anzureden und seht, je Männer, lebe Brüder und Vorders, horcht mal, ich will mich für euch verteidigen. Und als sie hier denn dort hier auf Hebräisch zu anreden, wurde sie noch stiller, dann seht he, ich sie in Jüd, sie in Tarsus und Zelizien geboren, sie aber in dieser Stadt bei Gamaliel seine Feit abgewassen, und je neiv nun vorderlichen Gesatz belehrt worden, und wir ewig am Gott seine Sach größer als je von dir sind. Ich hab diesen Weg bei einem Dout noch gestohlen, hab Männer in frühes Faust genommen, gebungen und angestoppt. Dort konnte die höhere Priester an die ganze Rot mir ihr Jo geben. Ich krieg von an auch Brief an die Brüder in Damaskus. Und ich ging an, um sogar die dort wohnen, mit Ketten zu bingen und nach Jerusalem zu nehmen, um dort gestraft zu werden. Als ich auf meiner Reise dann jeden Mittag nur nach Damaskus kam, schien plötzlich an mir ein großes Licht vom Himmel. Und ich fall auf ihr, denn hier eine Stimme zu mir sagen, Saul, Saul, worum verfolgst du mich?
Daarop antwoord ek aan haar, waar bist du? Hy sê, ek sê Jezus van Nazareth, en du vervalst. En die daar met my waren, zagen dat licht en verschrokken, aber ze hielden dem sie in de stem nicht, die daar red. Dan sê ek, haar, wat zal ek doen? De haar sê to me, sto op en go naar Damascus, daar wordt die alles gezegd worden wat voor die verzeinen is. Wil dat klare licht mij de uren verblend houdt, dat ik niet zijn kon, leiden die mij aan de hand, die met mij waren, en zo kwam ik naar Damascus. Door wie Ananias, noem je zaad en Godesfeerige man die van al de Juden die daar woonden, en goudet je tekenis houdt. Die kwam bij mij stonen en zeiden, broeder Saul, kijk hem al op. Krijg dan kon ik zijn en zagen. Dan zei hij, onze vorderse God heeft zich die gewählt, zijn willen te weten, en den gerechten te zijn, en weet uit zijn muil te heren. Du zalst alle mensen je tekenis daarvan geven, wat du je heert en je zijnen haast. En nou, wat lust du dan nu? Laat die diepen en de zenden afwaschen, während du zijn nomen aanroopst. Als ik terug in Jeruzalem am tempel weer en bed, wie ik met eenmaal buiten mij zelfs en zag den haren reden, hij zei to mij, nu schwind, verloot Jeruzalem plaatselijk, dan die nemen die getekenis van mij niet aan. Ik zei haar, die weten hier alle dat ik van ene schoel naar de andere jink en die faust neem en tuurleid die aan die leven. En als die knacht Stefanus hand gemoord had wat, stond ik erbij en houd mijn gevallen eraan. En paust nu die ihre Kleider ab, die hem dood mögen. De haar aber zei to me, go du. Ik wil die wied auf nu de heiden schicken. Dat volk horcht nu Paul, wat hij dit zeed. Aber dan schreeg ze los en zeiden, wach met zonen van de eerd, die as het nicht wird dat hij leeft. Dan werden ze schreeën en zich de Kleider vom Lief reiten en Stoff in de Lacht schmeiten, befohl de Kommandant am in de Baraken an te brengen. Daar zullen ze aan prielen en uitvragen, dat hij uitvinden kon, waarom die mensen zo even aan schreeuwen. Als zij aan met reimers bongen, zei Paul tot den bovensten, die daarbij stond, is dat je zaadselijk recht een reimerschen man te prielen, die niet veroordeeld is? Als de bovensten dat hier, jink die en zei tot den commandanten, zei die ver wat u deist, dis man is een reimer. Dan kwam de commandant en zei, zei mij, bist du een reimer? Hij zei, jo. Dan zei de commandant, ik heb van mijn burgerrecht een hohen priest getold. En Paul zei, ik heb sie als een burger geboren. Dan gingen die voort weg, die hem uitvragen zullen. De commandant zelfs vergt zich zei, als hij antwoordt dat Paul, den hij had bingeloten, een reimerse burger weer. Wil de commandant eerst genijf uitvingen wol, met de juden Paulen beschuldigen, leidt hij hem vrij. Dan vordert hij de hoge priester en den ganzen hoge rood toop, en dan moest Paul komen veranstonen. Dan kijkt Paul de roodslied ernst aan en zegt, mannen, lieve breder, ik heb wat van de dag met een goudet gewesten ver God geleefd. En dan bevol de hoge priester Ananias die aan bestonden, Paul een eind op het muil te hebben. Dan zei Paul te arm, God wordt die eind hebben, die aan je witte woont. Du zetst hier mijn om je zaad nog te rechten, en beveelst du mij jegen dat je zaad te slonen? En die door met bestonden zeiden, schalst du even God zien een hoge priester? Dan zei Paul, breder, ik wist niet dat hij de hoge priester weer. Dan daar staat geschreven, jegen een Regierungsbeamten am Volk sollst du nicht schlechtet reden. Aber aus Paul morg, dat door de half Pharisäer an de half Sadduzäer wären, schrieg hij to de Rotslied, Mana en Breda, ik zie een Pharisäer en een Pharisäer sehen. En ik zie darum verklucht, wie ik op dat hoop dat de Dodes abstonen worden. En als hij dat zeed, jeft een oproer tussen de Pharisäer en Sadduzäer, en de verzameling deelt zich. Dan de Sadduzäer zeiden dat geeft geen opstonen van dood, ook niet engel, ook niet geester. De Pharisäer overleven dat aula. Dan geeft een luidet geschrecht. En de schriftgeleerden
die aan de Farizeeën erzien waren, draaiden de andere jenen aan en zeiden, wie vingen aan deze mens nooit slachtet. En wanneer een geest of een engel te hem gereed heeft, dan willen we niet tegen God strijden. En als het derg de oneenigheid een grote oproer geeft, vergt de commandant dat ze Paul een stekker rieten worden. Dan beveel hij de soldaten hem te gaan en Paul door met geweld weg te nemen en in de baraken hen te brengen. Over de komende nacht stond de haar bij hem en zei, zie je troost, Paul, zoals du aan Jeruzalem familietekenis geeft hast, zo moet du ook aan Rome familietekenis geven. En als het eerst dacht wordt, stonden zich waaltje van de Juden taub en verbonden zich met een schwoer, dat ze niet eten of drinken worden, wat ze Paul worden doodgemerkt hebben. Er waren meer als 40 die zich hier en weer eenig geworden. Die kwamen naar de hoge priester en eldersten en zeiden, wie hebben ons hard verschworen dat we niet eten worden wat we Paul doodgemerkt hebben. Daarom gaat Jim met de roodslied taub naar den commandant en houdt daarom aan dat ze Paul morgen herbrengen zullen en ze doen als wanneer je meer van hem weten mochten. Wie ob er zijn reed om dood te maken, eier hij wat doorkomen wordt. Ob er als Paul zijn zesde erzien hield, wat deze plonden te doen, ging hij in de baraken aan en zei Paul aan dood. Dan roept Paul een van de soldaten verstonen en zei te hem, neemt deze jonge man naar den commandant, die heeft den wat te zeggen. En hij neemt hem naar den commandant, de soldaten verstonen zei, Paul, de Faustgenomener, leidt mij komen om deze jonge man naar die te nemen. Die heeft die wat te zeggen. Dan neemt de commandant hem aan de hand en ging met hem alleen en vroeg hem, wat is dat wat te mij zeggen wist? En hij zei, de Juden zijn zich eenig geworden door hem aan te houden, dat die Paul en morgen voor de roodslied brengen zal, dat het zo loten zal, als wanneer ze nog meer van hem weten mochten. Aber geh dorop nicht an, dann da sind mehr als 40 Mann, die auf der Lühe liegen, die sich an ein Schwur gebungen haben, nicht zu eten noch zu trinken, was sie Paulen dort gemerkt haben. Die sind nu reid und lühren, ohne dass du an dort versprechen sollst. Dann leid der Kommandant den jungen Mann gehen und befohl ihm, dort keinem zu sein, dass er ihm dort verteilt hat. Dann ruft er sich, twee soldaten verstonen en zeiden, merk 200 soldaten, 70 ritter en 200 spiesmannen rijd, klok 9 samarius naar Caesarea te gaan. En merkt ook Peer rijd op de Paul zetten kan, en brengt hem zeker naar Felixen, den gouverneur. En schrijft een brief, die luidt zoals dit. Claudius Lysius, den truien gouverneur, Felix, eerstens vrede. Dessen man hadden de Juden faust genomen en gingen even her om dood te maken. Dan kwam ik met soldaten en reed arm van de los en vonk door uit dat hij een Rijmer is. Ik wil weten hoe met ze arm beschuldigden en neem arm naar ere roodslied. Daar vonk ik uit dat ze arm wegen ere gezatsesvreugen beschuldigden. Daar weer op een kleine beschuldiging die door keden of ze worden dood verlangd. En als mij gezegd wordt dat de Juden naar deze man op een luur lagen, schickt ik hem voort naar die en beveel zijn verklaren dat ze die ere klacht verstelden. Dan deden de soldaten zoals aan wie gezegd worden, Paul de nacht naar Antipatris brengen. Nächsten dag leidden ze de ritter door om weer met Paul en met te gaan, zij begingen terug naar ere baraken. Als ze naar Caesarea kwamen, en den gouverneur den brief gegeeft houden, stelde ze hem ook Paul ver. En als de gouverneur den brief geleest houdt, vroeg hij hem uit welke provincie hij kwam. En als hij verneemt dat hij uit Cilicien stamt, zei hij, ik word die hem verhier nemen, want die verklaar je ook eerst hier zijn. En hij beveel hem en Herodes in de baraken te verwoorden. 50 later ging de hoge priester Ananias met welke ältesten en den redner Tertullius naar Caesarea en brachten ihre klachten voor den gouverneur. Als Paul en hen geroept wordt, kwam Tertullius met zijn klachten voor een dag en zei,
dat wie in groten vreden leven, en dat dit volk, der ich diene versicht, veel goede ervoren haft, neem wie van die, alle trüster feiligst, immer alle wegen met dank aan. Ober, om die nicht länger te laus te liggen, bed ik die, en diene Höflichkeit so gut te zennen en te horchen, wat wie kort te zeien haben. Wie zijn dat dis maune pleur unje ons is, die unje alle Juden en de ganze Welt oproer aanrecht, en dat hij een leidhommel en de Nazarener Strömung is. Hij proeft de Gordon Tempel te veranreinigen. Dan nemen wie am Faust en willen am no ans Gesatz no rechten. Aber dan kam de Kommandant Lysias en neem ons den met grote gewalt uit de hang en beveel zijn verkleger am no die te nemen. En wann du am selbst unje zeker worst, worst du de Wahrheit leren en weten woram wie am verkleuren. En de Juden stemden door met en bleven door opstonen, dat het zo via. En als de Landesverstoner Paul en Tonek te reden, zei hij, wil ik weet dat du dit volk al veel jaren als rechter gedeend hast, doe ik mij met vrede verantwoorden. Dan du kaust dat zelfs verstonen, dat het niet meer als 12 deur zijn als ik naar Jeruzalem ging aan te beden. En mijn verkleerder hebben mij met keinem am tempel strijden zijn of een oproer aanstalen. Niet in de scholen, ook niet in de stad. En ze hebben geen bewijs voor dat waarmee ze mij beschuldigen. Maar dat stoor ik die toe, dat ik op de weg den ze een streming nanen, mijn vaders eren God deen. En dat ik alles geleef dat in Moses in je zaad en de profeten geschreven staat. Ik heb ook de hoopnung en God woon nu ze zelfs leuren, en dat is dat in de toekomst de gerechte ook de ongerechte van dood opstonen worden. En wil dit zo is, streef ik immer dan nu voor God en mensen een reinig gewissen te hebben. En nu nog vele jaren zie ik gekomen mijn volk te beschenken en opfer te brengen. En daarbij betreffen mij welke Juden van Azië dat ik mij im tempel geheiligd houd, aber da wir kein Jalorum und kein Jatimmel. Und die hauden hier sollt für die kommen, wann die mir wehen irgendwo zu verklören hauden. Oder lot die hier sind, selbst da mit für den Tag kommen, wann die irgendwo angereichtet an mir gefangen haben, als ich für dem Rot stund. Büter, dat handelt sich darum, dat ich seht, dat ich darum vergerecht wie, dat ich leef dat die Todes abstohne worden. Als Felix, die met den Weich gut bekannt wie dort hier, schloot hij den Verheer en zei, wann Lysias de Kommandant komen wordt, wo ik mijn oordeel over jene Sache geven. Dan befoel hij den Soldatenverstoner Paul on je Absicht te holen, ob er je wisse Freiheit te geven en zijn vriend nicht wehren, voor hem te zorgen oder hem te bezeken. En als Felix dan om een paar deur met zijn jutje vroedere Zilla kwam, leid hij Paul en komen en ze horchten wat Paul van den geloven aan Jezus Christus te zeggen houd. Ober als Paul van je rechtigheid, zelfs beharschen en dat komende je recht reed, wordt Felix in angst en zegt hij zult voor dit mol gonen, want am dat pauze wordt hij hem vader komen loten. Hij rekent ook door met dat Paul am doorop geld geven wordt, dat hij hem losloten wordt. En roept am dorop immer wader en onja hield zich met am. Ober, om 2 jaar kwam Portius Festus en Felix in de stad. Felix wilde Juden en je faulen donen en leed Paulen 25. Hing zich gebongen. Als Festus en de provinzen en je komen weer, voer hij om 3 deur van Caesarea naar Jeruzalem. Daar kwamen de hoge priester en de Juden er verneemste ver am en leden am er klachten over Paul ver. Ze bouwden Festus ernstlich aan te gevallen Paulen naar Jeruzalem te leveren, en ze wilden den hingewees op een luur liggen en hem doodmerken. Ober Festus zei dat Paul zal in Caesarea geholen worden, en dat hij daar hem korten ook waar de hand gonen wordt. Ober lot van june verste wee met mij metkomen en den man door verkleuren, wann hij irgendwo aanrecht het gedonen haft. En als hij eerst zo een 10 deur bij aan je was weer, ging hij terug naar Caesarea. En als hij de nächste dag op zijn rechterstoel zat, liet hij Paul een hand brengen. En als hij eerst door weer,
stunden die Juden von Jerusalem am und verklörten am Seher hort, und konnten dort aber nicht bewiesen, während er sich selbst verantwortet und seht, ich habe mich nicht an dort Jüdische gesagt, nicht an den Tempel und nicht an den Kaiser verschuldigt. Aber Festus wollte Juden jähren und gefaulen daunen und früh, Paul auf Heiwut willig senden, nach Jerusalem zu kommen, und dort von ihm über diese Sache gerecht worden. Paul seht, ich stehe hier für den Kaiser sein Rechterstuhl, wo ich soll gerecht worden. Und du weißt sehr gut, dass ich die Juden nicht errechtet gedonen habe. Aber wenn ich irgendwem errecht behandelt oder mich zum Tod verschuldigt habe, sehe ich recht zu sterben. Aber wenn in all dem, womit die Menschen mich beschuldigen, nicht umhängen ist, kann keiner mich an eine Hang geben. Und ich war nun Kaiser gegangen. Als Festus die Sache mit dem Rot der Gerät haut, seht er, wusst du den Kaiser seinen, dann sollst du nun Kaiser gegangen. Und am Pordurg kämen König Agrippa und Bernice nach Caesarea Festus zu begreifen. Als sie da erst längere Zeit gewasst wären, lädt Festus den König Paul seine Sache fair und seht, Felix haft da ein gewissen Faust genommen Maun hingen loten, von dem die höhere Priester und jüdische Ältesten mich vertalen, und dort am Anholen, dort ich am Rechte lot, wann ich in Jerusalem sehe. Dann antwort ich, die Römer haben dort nicht von der Mut, einen Maun Hand zu geben, den umzubringen, ehe sie eine Verklärung getroffen haft, und eine Gelegenheit gehabt haft, sich gegen ihre Klacht zu verteidigen. Darum habe ich keine Zeit versiemt. Als sie erstaub wären, sah ich mich auf dem rechten Stuhl und ließ den Mann anbringen. Als seine Verklärer abstunden, habe sie keine Klacht gegen Arm gebracht, womit ich rechnet. Sie hauten bloß Fragen an Arm, die über ihre Religion wären, und von ein Jesus, der gestorben wäre, von dem Paul nu überseht, dort er lebt. Weil ich aber nicht wisst, wo ich an die Frage beantworten soll, frug ich ihm, ob er würde willig sein, nach Jerusalem zu gehen, und dort über diese Sachen gerecht worden. Aber als Paul darum anhielt, dass er dort wohl geholt worden, dass die Kaiser sein Urteil über ihm geben kann, befohl ich ihm zu holen, bot ich ihm zum Kaiser schicken kann. Dann seht Agrippa zu Festus, ich würde den Mann selbst einmal hier wählen. Er sagt, morgen sollst du am Hirn. Dann den nächsten Tag, als Agrippa und Bernice in großen Prunk abkämen und mit den Kommandanten und Staatsmannen taub im Rechthus in den Jingen, wird Paul auf Festus seinen Befehl auch in den gebracht. Und Festus sagt, König Agrippa und all die anderen Männer, die hier nu sind, je seinen diesen Mann, wegen den mir dort ganze Judenvolk in Jerusalem und auch hier belegen deit, und schrien dort des Mann nicht, wie es dort hin länger lebt. Aber als ich ütfunk, dort hin nüscht gedonen hau, dort den Tod verdient haut, und dort hin dort am angeholen hau, den Kaiser zu seinen, wie ich mir einig am zu schicken. Ich hab nüscht geneivet von am meinen Haaren zu schrieben. Darum hab ich am herbringen loten, ein ganzer Port für die, König Agrippa, so dass ich dann all nicht schrieben bruch, wann du am erst verhiert hast. Dann mir kam dort nicht ganz gescheit, für ein Faust genommenen Hand zu schicken und nicht sagen, zu kennen, was er verschuldigt hat. Dann seht Agrippa zu Paulen, du hast die Freiheit, für dich selbst zu reden. Dann streicht Paul seine Hand ut und redet für sich selbst. König Agrippa, ich sehe dort aus dem Fährrecht an, von dir für die zu stohnen und mich für die Juden zu verteidigen, für all dort, womit sie mich beschuldigen. Und apport so, weil du mit all den jüdischen Sitten und Fragen bekannt bist. Darum bete ich dich, geduldig nur mich zu horchen. Die Juden wissen alle, wo ich von Kind an gelebt habe, erst hüs in mein eigen Land und dann auch in Jerusalem. Die kennen mich von lang her. Und wenn sie wollen, können sie mir dort Geteignis geben, dort ich nur unsere strengste Strömung aus dem Pharisäer gelebt habe. Und nun sehe ich dort wehen, für ihr Recht, dort ich dort abhob, was Gott uns vorderst versprochen hat. Und das, was Gott uns versprochen hat, ist dort, was uns 12 Stamm der Ehren Gottesdienst Tag und Nacht regnen zu kriegen. Und dort ist wehen diese Hoffnung, o König,
dat de Juden mij beschuldigen. Waarom meen je als dat niet te geloven dat God doodes opwerkt? Zo dacht ik to ene tijd ook, dat ik alles wat mogelijk weer tegen Jezus Christus van Nazareth zijn enormen doen moest. En dat is wat ik in Jeruzalem deed. Ik heb vele heilige faust genomen en ingestapt, wil de hoge priester mij de volmacht door te geven, en wanneer die doodgemerkt worden, stemt ik ook dafür. Ik zie vurken van een schoon naar de andere gegaan die te stroven, en proef aan wat door te brengen dat ze lasteren zullen, en wil ik even aan zo rieten tal weer, heb ik deze gorbert en vreemde steden nagestoonen. Op een zo'n reis, als ik met volmacht en brief van de hoge priester op een weg naar Damascus weer, o kenig, zag ik op middag een licht van hemel, dager als de zon, om mij en die schienen die met mij reisden. Wie vallen alle dol en lagen op de eerd, en dan hoorde ik een stem te mij en Hebreeuws zeien, Saul, Saul, waarom vervolgst u mij? Die wordt het schwor worden, je in den stachel te slonen. Dan zei ik haar, wer bist du? En hij zei, ik zie Jezus, den du vervolgst. Aber nu, op met die en sto op een feit, dan ik zie je komen, die aus mijnen deiner aan te stalen, je tekenis te geven, door van wat du al je zijnen haast, ook door van wat ik die nog wel zijnen loten. Ik wil die verdien volk ook voor de heiden bewoorden, wo ik die handschijken woor, aan de uren op te merken, dat ze zich van de diesternis tom licht en u zoten zijn gewalt te God bekeren en vergeving voor ihre zinden kriegen, dat ze met die taub oven die durch den geloven aan mij geheiligd worden. En daarom ken ik Agrippa, hield ik mij aan dat wat mij van hemel gewezen wordt, en predig dat eerste today in Damascus, en dan in Jeruzalem, en in ganz Judea, en ook to de heiden, dat ze anderen zullen en zich te God bekeren, en dan met ihre woorden bewiesen dat het zo weer. En dit is de oorzaak waarom de Juden mij am tempel faust nemen en proefden dood te merken. En wil God mij wat van derde dag geholpen heeft, sto ik hier met mijn getekenis vergroot en klein, en zei nust anders als wat Moses en de profeten zeiden dat het komen wordt. Dat de Christus lieden wordt, en wil hij de eerste zinnen wordt van dood op te stonen, wordt hij Israël ook de heiden predigen dat er licht gekomen weer. Als Paul zich zo verteidigt, schreef ik festes toe aan, Paul, du bist over die grote geleerzaamheid überschnaubt. Hij aber zegt, mijn hooggeachter festes, ik roos niet, aber red vernünftige de waarheid. De kenig weet om al dit aan, en ik kan vrij toe aan van deze ding reden, dan ik weet hij is door met bekend, en dit is niet wo im winkel passiert. Kenig Agrippa, geleefst du wat de profeten zeiden? Ik weet dat u dat geleefst. Dan zei de Agrippa to Paul, door feilt niet veel, dan hast u mij bereid in Christ te worden. Paul zei, mocht God geven, of het nu aan veel of weinig veelt, dat niet bloos du, aber alle die mij nu heren, zonen worden mochten als ik zie, buiten deze keden. En als ze dat gezegd houdt, stond de kenig op, en zo ook de landesverstonen en Bernice, en die die met am taub zouten. En als zij ons ziet gegonen waren, reden ze onge zich en zeden, dis man dat nu stout in dood oder keden verdiend haft. Dan zeed Agrippa to Festus, want dis man nicht verlangt hou den keizer te zijnen, hou de kon vrijgeloten worden. Als het eerst besloten werd dat wie naar Italien zullen, wordt Paul en nog welke andere faust genomen, aan een soldatenverstoner, Julius, overgeeft, die tom keizerlijke regiment geheerd. Als wie een adramatische schap en een gesteerde wieren, dat verlengd de Aziatische waterkant zeilen zal, voer wie van land een Aristarchus uit Macedonië kwam ook met ons. De nächsten dag land wie en zieden. En Julius weer Paulus vriendelijk gezonnen en leid aan naar zijn vriend gonen, dat hij hem verzorgden. Als we ze dan verleiden, voer we zo dat we bij Zypern en Schuling waren, dan we houden den wind jegen ons.
En als vi even om openen meer bij Talitien en Pamphylien voorbijvoeren, kem vi bat mera en Lysian. Door funkt de zeldoten verstone en Alexandrische chap dat op een weg naar Italien via en bracht ons dooren op. Wie kemen vele deur niet veel wat verwoords, en wil ons de wind zo stork gegen aan weer, val ons dat schwor wat knieders te komen. En wil wie wegen den wind niet onze richting houden kunnen, segelt wie gegen Kreta am Schuling bis Salmoni voorbij, en kemen met grote mee naar Scheinhoven, dicht bij de stad Lazia. En wil wie also veel tijd verloren houden, en dat reizen al gefährlich wordt, en ze goor de Fausttijd voorbij weer, geef Paul aan dezen rood. Hij zei toe aan, Mana, ik zei dat het op onze voort veel lieden en schoden geven wordt. En dat wordt niet bloos aan de voer en dat scherp, maar ook aan ons eigen leven zijn. Maar de zeldoten verstonen hield zich meer aan dat wat de stier maan en de scherphaar zeiden, als aan dat wat Paul zeide. En wil de hoven niet irgendwie door overwinter te blijven, worden de meeste zich einig van door wieder te voeren en zijn een irgendwo bij Phoenix, en hoven en Kreta te komen en door overwinter te blijven. Dat we een hoven den om noordwesten en zuidwesten op via. Als de wind aanvang zand van zieden te blozen, dachten zij, ze kregen kracht wat ze willen. Dan hoven ze er anker en nern en zeilden dicht aan de kant aan Kreta voorbij. Maar dat deed niet lang, dan kwam een wind, de Noordooster, een oerkaangewald van de insel erop. En als de storm dat schap eerst te holen houdt, zodat we nust aanvangen kunnen, geven we ons haan en laten ons van wind drijven. En als we bij de kleine insel Klauder Schuling voorbij voeren, kunnen we met knopennood dat radingsboot zich erholen. En als ze dat een opgehold houden, bongen ze streng om dat scherp, dan ze verrichten dat het kon op de Sirtes zand even een opgedreven worden. Ze holden de zegel leger en lieten zich van wind drijven. We worden zo oog van wind aan en her geschmeten, dat we nächste dag aanvangen onze woer en meer aan hen te schmieden. En om 3 uur schmeidt wie met onze ene hang ook dat gereedschap eruit dat om schapje hier. En als meerdere deur weder zon nog stierens voor een dag kamen, en de wind met zijn gewalt aanhield te toben, verloor wie alle hoop nog op leven te blijven. Maar als ze langere tijd niet gegeten houden, stond Paul midden onja aan op en zei, Mane, je zullen zo gedonen hebben als ik u zeed, en niet van Kreta wache voor zijn, dan wordt je je veel schoden en verlust gespoord hebben. Maar dan voort nu moed en verzorgt niet, dan er wordt keiner zijn leven verlieren, bloos dat schap wordt in de grond gonen. Laatste nacht kwam een engel van den God den ik aan je hier aan dein bij mij stonen en zei, vercht die niet, Paul. Du moet voor den keizer te stonen komen, en God en zijn nood heeft die al die erleven geschonken, die met die toop reizen. Daarom verzorg niet. Ik leef aan God, en dat het kracht zo worden wordt, als hij mij is haft zaaien loten. Maar een don't wo, we moeten irgendwo aan de insel landen. Maar als de 14e nacht kwam en we nog immer op een Adriatische meer van wind aan en her gedreven worden, maakten de schaplied midden in de nacht dat we nooit aan nog land kwamen. Dan leidden zij de horchelien, dat bliegewicht erop, en vongen uit dat het water door 120 zo diep weer. Om een stootje maalte ze water, en dan werd maar 90 zo diep. En er vorig dat ze kunnen op stenen aan opgedreven worden, leidden ze hingen van schap vijf anker erop en beden dat het dag worden zal. Als welke schap liet verzachten dat schap te verloten en weg te komen, leidden ze dat radingsboot er meer aan hen, en even ver, ze willen veren van schap ook nog anker erop loten. Dan zei Paul tot de soldaten en er verstonen, want deze mannen niet am schap blijven, kan je niet geraad worden. Dan schneiden de soldaten de streng af en lieten dat boot wegvallen. Groot eer dat dag wordt, sporen Paul aan alle aan te eten. Hij zei toe aan,
Je haben nu al 14 deel vorst uitgestonen en haben nust gegeten. Daarom rood ik u dat je nu eten waar je wel in leven blijven. Van u wordt niet einer een hoor van kop verlieren. Als hij dit gezegd had, neem hij brood en dank God dafür ver aan Allah.

en leiden de aan meer, en tegelijkertijd leisde zij ook de streng op, waar met de rouden en die bongen waren. Dan holde zij dat verste zegel en wind aan hen en leiden af naar Eva. Op een stad waar twee meerstoop kwamen, je roept dat schep met een vereng op een zandregenen op en zout door zo vast dat het niet te bewegen ging. Dat hingerste eng op een wat van de gewaltige walen te bieden verbruiken. Dan plonden de soldaten de faustje om de dood te maken dat die niet zullen om even schwamen en wegkomen kunnen. Over de soldaten verstonden wil Paulen dat leven raden en bevol de soldaten er een plan niet derg te vieren. Op hij orden de aan die door schwamen kunnen, dat de dat eerste zullen aan meer en woot aan hen springen en zijn om land te komen. De andere ober zullen zijn dat ze door op bolen oder zes bieter vom schep haan kamen. En zo merk ik dat ze alle zeker op dem landen op kamen. Als wie alle en zekerheid wieren, vongen wie uit dat wie op de insel Malta wieren. De inselbewoner wieren buiten gewöhnlich vriendelijk. Ze merken een vier en nemen ons alle op, wil dat regend en kalt weer. Als Paul een klampje struk taub roept op een vier te leien, kwam door als het eerst heet wat een slange ruut en beet aan een hand. En als de hiesje de jeftje kreet aan Paul zijn hand hengen zagen, zeiden zij een tom anderen, dis man moet een merder zennen, den de raag niet leven laat, wanneer ook zeker uit de meer gekomen is. De gerechtigheid overlaat hem niet leven. Aber hij schlags de kreet am vier ernen en am houd dat nust je schoot. Zij overrekenden door met dat hij opschwalen wordt oder plaatselijk haan faulen en dood zennen. Aber als ze eerst längere tijd door nog je luurt houden en zagen dat am dat nust schoot, änderden zij er een mening en zeiden hij weer een god. Door op noberschaft houdt Publius, de verstoner op de insel, zijn landschaften. Die nemen ons drie deur vriendelijk op en zorgt voor ons. Dat we dan groot dat Publius zijn vader aan Feber en dergval laag. Paul ging bij hem en beet even aan en leed hem de hang op en heilde hem. Als dit passiert weer, kwamen al de kranken op de insel ook en lieten zich heilen. Zij eerden ons, nog vele zieden haan, en als we verleiden, verzorgden ze ons met allem wat we brokten. Am 3 maanden voer we weer op een Alexandersche schep, dat er jetterbreider op een figuurschild aan zich droeg, dat bij de insel gewinterd houdt. We hielden de Bizericus aan en bleven door 3 deur. Vandoor voer we erom en kwamen wat regen aan en op een andere dag bloos de wind van zeden en zo kwamen we next een dag naar Puti Oli. Door vongen we breder, en die bouwden ons dat we 7 deur bij aan blijven zullen. En zo stierd we naar Rome op touw. De breder door houden je hier dat we haan kemen, en kemen ons bad appie voer, en 3 tibaren en jegen. En als Paul de zag, dankt hij God en we waren moedig. Als we naar Rome kemen, heeft de soldaten verstonden de faust genomen Eva aan de den versten Wachter, aber Paul durf mit den Soldaten aus Wachter blieben, wo er will. Dort nehmt sich so ram, dat Paul am 3 deur die vernehmste Juden taub raubt. Als er erst taub wären, seht er, Mana, lebe breder. Ich hab nichts gegen ans Volk oder unsere Vereltern ihre Sitten gedonen. Und doch wird ich Faust genommen und von Jerusalem uit die Reimer in den Hängen gegeben. Und die, aus dem ich verheert houden, wollen die mij gonen loten, wil die nust aan mij vongen dat een dood vordert. Aber als de Juden doorjagen wären, wie ik gedwongen mij op den keizer te beropen, nicht dat ik mijn volk wegen irgendwo te verkleuren houd. Dit is waarom ik u heb komen loten, om u te zijn en met u te reden. Dan dat is wegen dat waarop Israël hoopt, dat ik met deze keden gebongen zie. Zij aber zeiden te arm, wie hebben van Judea keine breiv om die het halven je krijgen. Door hebben ook keine breider die van door je komen zijn, irgendwoud ooit oder schlachtet van die je reed.
Aber wie wurde Jeren von dieselst hier?

En je Philippa weet zelfst, dat ik zes kleine gemeent als je, om geven en nemen bedeelden, als ik Macedonië verleid en aanvang dat evangelium te predigen. Dan ze go als ik in Thessalonik weer, schek je eerst eenmaal en dan nogmaal mee te helpen. Niet dat ik dat geschenk zie ik. Ik zie ik nur de vrucht, wo der jun loon toeneemt. Aber ik heb alles vol op je kregen. En meer als ik brok. Ik zie goed verzorgd dat ik dat wat je mij der Epaphroditus schekten. Een schijnrekkend, aangenehmend opfer dat God je velt. Mijn God wordt je uit zijn rijkdom en heerlijkheid, der Jezus Christus alles schenken wat je brokken. Nu aber soll uns Gott und Vater ab immer und immer gelobt worden. Amen. Gereist alle Heilige an Christus Jesus. Die Brüder, die hier bei mir sind, lade ich gereisen. Alle Heilige schicken ihren Gruß und ganz support die vom Kaiserhaus. Macht Jesus Christus in die Gnade mit jüngen Geist sein. Von Paul, der durch Gott sein Willen Jesus Christus in Apostel ist, an uns Bruder Timotheus. An Gott seine Kinder, unsere treue Brüder in Kolosse. Wir wünschen Jü Gnade und Fried von Gott, unseren Vater und dem Herrn Jesu Christo. Wir danken Gott, unseren Herrn Jesus Christus, seinen Vater, immer wann wir an Jü denken und für Jü beten. Weil wir von Jü Glauben an Jesus Christus gehört haben und wo Jü alle Heilige Gott sind. Und dort Jü dort habe Foten kund, dort vorab Jü hopen für Jü im Himmel redlicht. Davon heert je aus je dort, wat hoofd je evangelium je predigt wordt. En zo als dat in de ganze wereld woust en vrucht brengt, zo deed het ook bij je, van den dag aan als je dat heerden, en God zijn genood wat hoofdig verstonen kunnen. Als Epaphras ons leven met over de je door even beleerd. En hij is een van Christus zijn truie diener. Hij heeft ons ook van je leven vertaald, dat je durch den Heiligen Geist hebben. Voert als wie dat hierden hield wie aan voor u te beden, dat God u mocht te verstaan geven wat je doen zullen, en dat je dat niet aan geestelijke inzicht velen zal, wo je God te je faulen leven zullen, en dat goede werken vrucht brengen, en God immer nodig kan leren. En mocht God je kracht geven sterk te zijn, door nu als zijn macht heerlijk is, dat je alles geduldig met vrede uitholen kennen, en God den Vader door verdanken dat hij u weet acht, dat of goed te kriegen met alle heilige toop die am licht leven. Hij heeft ons uit de diestenis er je wald eruit geraad, en in zijn leven zien, Jezus Christus zijn rijk verzaad, en den we onze radung hebben, en ons die zinden verjeefd zijn. Christus den we zijn kennen, likent je naïef God den we niet zijn kennen. Hij, de Gottes zijn, wie door eier irgendwoud geschaufen wordt. Dan der ich aan mürk Gott alles wat im Himmel en op Erden geschaufen is. Wat te zijnen is en wat nicht te zijnen is. Auf Thronen, Regierungen, Herrschaften en Gewalten, dat is alle der ich aan en verarm geschaufen. Hij, wie door eier irgendwoud geschaufen wordt, en der ich aan besteedt alles. De gemeent is zijn lief en hij is er korb, en der ich arm haft sie ihr Leben. Von arm kämmt dort Leben. En hei wie ook de Erste vom Tod abzustonen, dat hei in allem vorab ging. Gott wollt dat so, dat die Sehn die volle Gottheit an sich haut. En Gott beschloot, der ich sehn Sehn die Weltwader mit sich selbst zu versehnen. En der ich den Sehn sin Tod umkriegt, brach Gott sich selbst wader zu mit allem, wat im Himmel an ab Erden ist. En je zelfs, die je aan God vreemd waren, en in werkelijkheid, der je een slaagt het leven, God zijn geestelijke vriend. Je heeft hij der zijn kerperlijke dood omkriegt, waarom met God toop gebracht, om je rein, heilig en onschuldig verarm te stalen. Zeker komt het erop aan, dat je faust am geloven blijven, en niet afkomen van de hopening am evangelium, dat je geheerd hebben. Dat alle mensen als je predigt worden zo wit als de hemel jijt, woertoe ik Paulus ook zie beroepen worden. Ik vrij me dat ik om junit halven lieden doe, en zo aan mijn lief lied, wat aan Christus in een lief dat is in de gemeente nog te lieden veelt. Dan ik zie van God beroepen dat ik je dat volle evangelium predigen zal.